0: mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. Twee landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Do you want to dance?
1: Yeah!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemiddag luisteraars, dit is Gouden Stad Radio met de vijfde zondag van de maand. Die hebben we niet zoveel in dit jaar. En als er een vijfde zondag is, dan hebben we van 12 tot 1 altijd het programma Memory Lane. Waarin we een gast zijn favoriete muziek laten draaien. Nou, die gast vandaag die zit hier tegenover me, Theo Vogelsang. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij komen elkaar regelmatig tegen bij de Jodenbosch. 14 dagen geleden zagen we elkaar in Rotterdam en dan kwam het gesprek zo op muziek. Toen dacht ik, hé, jou moet ik hebben. En daarom zit je hier, Theo. En wie is Theo Vogelsang eigenlijk, voor degene die nog nooit van hem hebben gehoord?
1: Ja, Theo Vogelsang die woont nu een jaartje of 30 in Gouda. Komt oorspronkelijk uit Alkmaar, of daarvoor nog uit Friesland zelfs. En is werkzaam bij een natuurorganisatie, getrouwd met Rens, twee mooie dochters, Duke en Fenna. En ook wat maatschappelijk actief, net als bij de Jodan Boys. En op die manier integreer je ook een beetje in het Goudse. En Gouda blijft en is een leuke stad om te wonen. Ja. Dus ik ben hier graag. En zeker bij jou, Gerrit.
0: Oh, dankjewel. Maar muziekliefhebber ben je ook. Je hebt een prachtige lijst heb je opgesteld. Onze smaken komen toch wel redelijk overeen. We begonnen met Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Een van jouw favoriete groepen, of niet?
1: Ja, dat is echt wel een beetje de band die vroeger bij ons thuis ook het meeste gedraaid werd. Je had de Beatles versus de Stones. Nou, wij waren van de Stones. Je had Ajax Feyenoord. Nou, wij waren van Ajax. En mijn oudste broer die gaf daar eigenlijk een beetje de aanzet voor. Die draaide veel blues mannen waar ook de Stones hun inspiratie aan ontleend hebben. En mijn ene oudste broer die was helemaal into de Stones zelf. Speelde zelf, zong zelfs in een coverbandje. En ja, daar zitten gewoon zulke mooie herinneringen aan. En zulke intensieve muziek. Muziek die altijd binnenkomt. Waiting on a Friend is een beetje het laatste echt goede. Nou beledig ik misschien mensen wat ze gemaakt hebben. Maar ja, dit is gewoon klassieke muziek, Gerrit.
0: Prachtige tenorsaxofonist Sonny Rollins en die piano van Nicky Hopkins. Hè?
1: Ja.
0: Theo, je hebt een prachtig lijstje gemaakt. Maar als we veel praten, dan komt er niet zo gek veel muziek. Dus ik stel voor dat we gewoon de nadruk op de muziek leggen. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is heel wat anders weer. 1974 van het album Crime of the Century. Dan heb ik het over Supertramp, Cool. Dat is toch weer heel wat anders dan de Stones.
1: Ja, zeker. Laten we zo zeggen, in midden jaren 70 begon ik echt een beetje verstand van muziek te krijgen. Dat was een jaartje van 16, 17 en we hadden thuis een platenspeler staan, die was van mijn broer. En dan, die had die plaat gekocht van Crime of the Century. En dat begin, dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Dat is zo verschrikkelijk mooi. En dan kwam ik wel eens uit de kroeg op zaterdagavond en dan zat ik daarna te luisteren. Maar dan kwam hij een uur later thuis en dan moest ik van zijn platenspeler af.
0: Ja, ja.
1: En dat vergeet ik nooit meer, dus dat zit bij Supertramp. Maar dit is gewoon ook weer een klassieke plaat. En die intro, dat is echt iets om nooit te vergeten.
0: Ja, we gaan luisteren naar Supertramp met Cool.

0: School van Supertramp. En van Supertramp gaan we naar een icoon, kunnen we maar zo zeggen, in de popmuziek al jaren sinds 19... Wat zal het geweest zijn? 62, denk ik. En hij is niet al te best meer bij stem, maar om het zo maar te vinden. We hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Hebben die wel eens live gezien trouwens, Theo?
1: Nou, het is volgens mij heel lang geleden dat ik hem een keer live gezien heb. Maar het staat me niet eens meer zo bij. Maar zijn muziek des te meer. Dus ik heb toevallig wel recent nog die film gezien, A Complete Unknown.
0: Ja.
1: Geweldige film.
0: Ja.
1: Ja, en hij is gewoon textueel, maar ook qua beelden die hij oproept met zijn muziek, is hij gewoon onovertroffen.
0: Ja, en wat jij een van zijn beste album vindt, vertelde hij me, dat is het album Blood on the Tracks, 1965. Wat is er zo goed aan dat album?
1: Ja, daar staat werkelijk geen enkel slecht nummer op. Daar staan nummers op die ook wat langer zijn, zoals bijvoorbeeld Lily, Rosemary en The Jack of Hearts. 7, 8 minuten. Ik zei net, ik heb het 1000 keer gehoord en ik moet elke keer weer denken, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar dit is een hele mooie binnenkomen van het album waarin hij zingt over een relatie die stuk gegaan is. En hij gaat op zoek naar haar. Het is gewoon textueel ook een heel mooi nummer. En ik vind hem muzikaal ook in deze periode, vind ik hem fantastisch.
0: Ja. We hebben het over Tangled Up in Blue van Bob Dylan.

0: Bob Dylan, Tangled Up in Blue van het album Blood on the Tracks uit 1975. Een keuze van onze gast vandaag, Theo Vogelsang. We gaan een jaartje verder op, Theo. 1976 toen kwam, en volgens mij is het nog steeds het best verkochte live album aller tijden. Dubbel album. Ik heb hem nog met een prachtige klaphoes. Hebben het natuurlijk over Show Me the, of hoe heet dat? Frampton Comes Alive.
1: Frampton Comes Alive, ja. Inderdaad, een van de beste live platen die er is. Jij en ik hadden het laatst ook een keer over andere live platen. En ik denk wel eens van, je hebt de top 1000 en de top 2000. Ja. Ze moeten eens een keer een top 100 maken van de beste live platen.
0: Ja.
1: En dan krijg je bijvoorbeeld Lou Reed. En dan krijg je Rocky Music. Maar dit is... Ja, deze heb ik ook ontzettend veel geluisterd. Eigenlijk had ik Do You Feel Like We Do willen draaien.
0: Maar die duurde 18 minuten gewoon.
1: Ja, dat mocht niet van jou.
0: Ja, ja, mocht dus. Wel. Er komt dus zo weinig anders aan de beurt.
1: Maar dit is Show Me The Way, is ook een geweldig nummer met Yappio Tube. Nou, hoe doet hij het? Hij doet het. Maar dit is ook weer een klassieker.
0: Ja, Show Me The Way, Peter Frampton.

0: Ja, dat applaus dat is natuurlijk meer dan terecht voor Peter Frampton met Show Me The Way. We blijven in de 70er jaren een beetje hangen, Theo. 1977, jaren 70, werd jij toen een beetje bewust van muziek eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje de middelbare schooltijd. Op een gegeven moment naar Wageningen vertrokken. Maar die periode, ja, dan je bent een puber en je wordt een beetje volwassen. En dan ja, komen dingen gewoon harder binnen dan dat je 65 bent. Zo is het toch.
0: Ja, hoewel 65 blijven ze ook nog steeds binnenkomen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: We hebben het over Fleetwood Mac. Ja, ik ken Fleetwood Mac vooral uit de echte bluesperiode. Uit het begin van Albatross en zo. I Need Your Love So Bad. En toen was het op een gegeven moment was het een beetje over. En ja, toen gingen ze naar Amerika. En toen kwamen er een paar Amerikanen bij. Nou, toen werden ze wereldberoemd bij Fleetwood Mac. Met vooral dit nummer. Go Your Own Way van het onvolprezen album Rumours uit 1977.

0: Go your own way van Fleetwood Mac. Hier zit nog een heel verhaal aan vast, hè, Theo.
1: Ja.
0: Het wist met een krantenwijk te maken.
1: Ja, mijn krantenwijk in Alkmaar, daar had ik op een gegeven moment met van die kaartjes van de bezorger van het Alkmaars Weekblad. Wenst u een fijn nieuwjaar.
0: Ja.
1: Had ik 300 gulden opgehaald en ik ging een platenspeler kopen en een versterker, een paar boksen. En de eerste plaat die ik had was Fleetwood Mac. En zeker bij die solo in Go Your Own Way, dan zette ik hem altijd knalhard op mijn kamer. En dan riep mijn vader van beneden van, mag het wat zachter daar? Maar dan ging hij nog harder natuurlijk. Dus wereldplaat.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan toch weer iets anders. Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band. Want die heeft ook wat bandjes versleten eigenlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Wat Davies on the Road Again. Volgens mij een Springsteen nummer, dacht ik.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. En ja, weet je, Manfred Mann is natuurlijk bekend nog van zeg maar de 60's. Maar dit is een beetje zijn symfonische periode.
0: Ja, ja.
1: En ik merk die symfonische muziek, ook Genesis, dat soort dingen. Dat spreekt mij toch altijd wel aan. Maar dit is ook weer zo'n klassieker waarbij, zeker in dit nummer, halverwege is er een solo op die keyboards. En dat kan je gewoon in je hoofd, noot voor noot, kan je dat gewoon aanspelen.
0: Ja.
1: En dames en heren, hier zit in de studio een goede aspirant drummer, die is Ted Schinkel. Dus die kan misschien wel meedoen.
0: Nou.
1: Maar dit is ook een klassieker en eentje die mij heel dierbaar is.
0: Ja, nou dan gaan we naar luisteren. Davies on the Road Again van de Manfred Mann's Earth Band.

0: Live, de band van Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Dan gaan we naar U2. Ja, die kan ook haast niet ontbroken. Ontbreken zit inmiddels in de jaren 80.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Hebben jullie wel eens live gezien, U2?
1: Ja, zeker. Ja? Nee, die heb ik wel een keer 5-6 gezien. U2. U2. A boy tries hard to be a man. Dat is een beetje het... hoe zeg je dat? Motto van U2, of in ieder geval mijn fascinatie voor U2. Die jongens die hebben platen gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Die eerste twee LP's met name, die kwamen bij mij binnen. Op een manier dat ik dacht van ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Hè? Ja. Die energie, die stem van die Bono. Dat fantastische gitaarwerk van die Edge. En zo'n nummer ook, als we zo direct gaan draaien, daar zitten ook bepaalde herinneringen aan. Dat heb jij misschien ook wel. Herinneringen aan gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn in je leven, waar je dit soort nummers bij hoort.
0: Ja.
1: En dit is Pride in the Name of Love. En dat is een van de beste nummers van U2.
0: Ja, van het album The Unforgettable Fire, 1984. U2.

0: Pride in the Name of Love van U2. Dan zetten we even Counting Crows en R.E.M. in de wachtrij. Want ja, want ik wil toch even die laatste drie nummers die op staan. Die zijn bij mij ook niet zo bekend. Dat wil niet zeggen dat ik alles al weten ben. Maar Madrugada, ik had er nooit van gehoord, Theo.
1: Nou, dat is een gebrek aan je
0: opvoeding. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Uit 2002, wat is dat?
1: Nou,
0: een Noorse groep, geloof ik, hè?
1: Ja, het is een Noorse band. En de zanger daarvan, Sivert Hoyem, die heeft een van de mooiste stemmen uit de popmuziek.
0: Ja.
1: Die jongens die zijn in staat. Het is af en toe vrij stevig, maar het is ook lyrisch. Er zit echt gitaarwerk achter. Nou, dat wil je niet horen. Het is dus niet hard rock. Het is gewoon melodieuze rock.
0: Ja.
1: Maar er zit, ja, dat heb je wel vaker met muziek uit Noorwegen of met muziek uit Nieuw-Zeeland of zo. Er zit een randje aan wat gewoon binnenkomt. En dit is de eerste nummer van de eerste plaat die ze gemaakt hebben. Deze heb ik uitgekozen speciaal ook voor Hans van Kersbergen. Dat hij het even weet.
0: Ja.
1: Maar dat komt binnen. Dat is gewoon de eerste paar noten. En dan denk je van wat is dit? Nou ja, en dan ben je verkocht.
0: Dat nummer heet Focal. En dat komt van het album Industrial Silence uit 2002. Ik ben benieuwd. Madruga.

0: eigenlijk is jammer dat we die plaat weg moeten draaien. Of moeten draaien, maar ja, het duurt zo lang natuurlijk.
1: En een uur is zo kort.
0: En het is een geweldige zanger en een heerlijke belletist. Ik ga zo in de rest eens kijken of ik meer van hun te pakken kan krijgen. Beers Den kende ik ook niet.
1: Nee. Nee, Beers Den is een Britse band. Die zijn zeg maar een jaar of 10 geleden begonnen met... het is een beetje folk, het is een beetje rock. Beetje Mumford & Sons ook. Ze doen veel met een banjo ook. Hm. Ik heb ze toevallig deze week nog mogen zien in Carré in Amsterdam. En dit is de plaat Red Earth and Pouring Rain. En dat is een plaat die mij ontzettend doet denken aan een jaar of 8 geleden. Toen ik aan beide ogen last kreeg van netvliesloslating. En dat moest allemaal geopereerd worden in toestanden. En toen heb ik een half jaar lang heb ik eigenlijk alleen maar deze plaat gedraaid. En dit is het eerste nummer van die plaat. En ze hebben een stuk of 4, 5 cd's gemaakt tot nu toe. En het is een ontdekking. Maar dan luister dan maar.
0: Dan gaan we luisteren. Beers Den met Red Earth and the Pouring Rain.

0: Red Earth and the Pouring Rain van Beer's Den. Als ik op de klok kijk, Theo, dan hebben we nog een goede 3 minuten. De tijd vliegt eigenlijk, ja, hè?
1: Het gaat veel te snel.
0: Jongen. We zijn niet toegekomen aan R.E.M., we zijn niet toegekomen aan de Counting Crows. Maar ja, je zei voor die tijd, ik heb al een schifting moeten maken. Er zijn er al heel veel gesneuveld voor. Zo'n uur moet eigenlijk veel langer duren, hè? Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier was, Theo. En ik heb ook weer wat nieuws geleerd. En we gaan eruit met, ja, een Belgische band, hè? Moon Eye.
1: Moon Eye. Big Enough. Ja, het is voor mij, luisteren naar de Belgen, zou ik zeggen. Er zijn de afgelopen jaren een paar fantastische bandjes vandaan gekomen. Ja. Nova Star, The Bony King of Nowhere. Binnenkort nog weer hier in So What, Marble Sounds. En Moon Eye, dat is een jaar 4 geleden hoorde ik deze plaat. En dat is dan zo'n binnenkomen, vooral dit eerste nummer.
0: Wat voor soort muziek is dat?
1: Ja, het is een beetje singer-songwriter, het is melodieus. Maar ze kunnen ook ongelooflijk tekeer gaan, ook op de gitaar. Sommige nummers die gaan echt uit de bocht. En er staan ook fantastische stukjes van hun op YouTube. Ja. Raad je echt aan om daar te kijken. Maar dit is het nummer wat eigenlijk wel als laatste toegevoegd aan deze plaat, heb ik ooit begrepen. En eigenlijk het mooiste nummer van de hele plaat.
0: Ja, nou dan gaan we er daarmee uit. Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Dit was Memory Lane, de 5e zondag van de maand. Ik weet niet meer, de eerste 5e zondag is, zal wel ergens in mei zijn. Nou, dat is in ieder geval heel ver weg. Theo nogmaals, bedankt Theo Vogelsang. We gaan eruit met Moon Eye en Big Enough.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars. Welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma een niet onverdienstelijke imitatie van vogelzang, een componist die ooit de jonge Mozart heeft ontmoet en een componerende medewerker van het octrooibureau. Maar onder het motto Geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van, inderdaad, Johann Sebastian Bach. En wel met een preludium en fuga voor orgel, met Bachwerken verzeichnis nummer 549. Het is het werk van een nog jonge componist, want het stuk dateert uit 1705-1706, toen Bach dus 20, 21 jaar oud was. Muziek van een zeer veelbelovend muzikus, hier gespeeld door Hans Fagius.

Na deze preludium en fuga van Bach, Bachwerkenverzeichnis 549, nodig ik je uit om te gaan luisteren naar muziek van Nederlandse bodem. Hij was componist, koordirigent, pianist, organist, organisator, muziekpedagoog en muziekcriticus. Oh ja, een uitstekend cellist was hij ook nog. Mag ik je voorstellen aan Daniël de Lange, die leefde van 1841 tot 1918. En met deze Daniël zitten we meteen midden in een muzikale familie. Zijn broer Samuel was pianist en organist. Hun vader Samuel senior eveneens muzikus. Een dochter van Daniël de Lange werd zangpedagoge en trouwde met een pianist. Een andere dochter was zelf pianist en trouwde met een dirigent die ook componeerde. En nadat Daniëls eerste vrouw was overleden, hertrouwde hij met een zangeres, een zekere Anna Maria Gouda. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest in Parijs, keerde hij vanwege de Frans-Duitse oorlog terug naar Nederland. Daar werd hij onder andere de eerste echte muziekcriticus van ons land, bij Het Nieuws van de Dag. Hij speelde vele jaren een belangrijke rol in verschillende muziekverenigingen, was medeoprichter van het Amsterdamse Conservatorium, waar hij ook trouwens nog 18 jaar lang directeur was. Hij gaf een grote impuls aan de iets wat vergeten Nederlandse renaissance muziek en hij verdiepte zich uitvoerig in de Oosterse gamelan muziek. En heb ik nog een heleboel activiteiten van Daniël de Lange niet genoemd. Dat hij daardoor niet erg veel aan componeren toekwam, is begrijpelijk. Bovendien is een aantal van zijn composities zoek geraakt, waaronder een opera met de intrigerende titel De Val van Kuilenburg en zijn tweede symfonie, die zijn we ook kwijt. Maar wat hebben we nog wel? Nou, vooral een aantal liederen, koorwerken, de eerste symfonie, een celloconcert en last but not least een requiem, gecomponeerd in 1868, toen hij in Parijs woonde en werkte. Daaruit hoor je zo dadelijk een gedeelte, maar eerst vertel ik je nog dat hij tegen het eind van zijn leven onder invloed kwam van de inzichten van Madame Blavatsky, oftewel de Theosofie. En hij verhuisde naar Californië, waar hij zich bij de Theosofische gemeenschap aansloot. Ook daar was hij nog als muzikus actief. Luister nu, zoals aangekondigd, naar een gedeelte uit het requiem van Daniël de Lange, namelijk het offertorium, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Grommestee.

Dat was muziek van Daniel De Lange. Hij studeerde technologie, studeerde in 1912 af als ingenieur en kreeg datzelfde jaar een baan bij het octrooibureau. En dat allemaal in Stockholm. Ik heb het over Kurt Atterberg, geboren eind 1887 in Göteborg. Hij bleef daar bij het octrooibureau werken tot zijn 81ste in 1968. Heeft tot zover niks met muziek te maken, denk je misschien, maar deze Atterberg studeerde, terwijl hij voor zijn ingenieurstitel bezig was, tegelijkertijd ook nog compositie en instrumentatie aan het conservatorium in Stockholm. Hij was een aantal jaren werkzaam als dirigent en bekleedde allerlei andere belangrijke functies in het Zweedse muziekleven. Enige dissonant in zijn muziekcarrière was dat hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog nogal inzette voor het onderhouden van vriendschapsbanden met Nazi-Duitsland. Na de oorlog werd zijn rol daarin onderzocht, maar er konden geen sluitende bewijzen van Nazi-sympathieën worden gevonden. Zijn carrière lag wel in scherven en de meeste andere muzici hielden hem op afstand. Hoe het al die jaren met zijn werk op het octrooibureau ging, dat wordt niet duidelijk uit de bronnen die ik heb geraadpleegd. Kennelijk ging het wel goed als je het tot je 81ste uithoudt. Of ze zijn vergeten om hem te ontslaan gewoon. Als componist schreef Kurt Atterberg onder andere 5 opera's en 9 symfonieën, vocale stukken, orkestwerken en suites. En van die suites ga je er nu eentje beluisteren, namelijk de in 1917 gecomponeerde suite nummer 3 voor viool, altviool en strijkorkest, opus 19, nummer 1.

Dat was muziek van de Zweedse componist Kurt Atterberg. En we gaan nu zo'n pakweg 400 jaar verder terug in de tijd naar Frankrijk. En naar een componist waarvan bekend is dat hij omstreeks 1485 is geboren in Châtellerault, maar over wiens jeugd verder niets bekend is. Van Clément Jeannequin, want over hem heb ik het, weten we dat hij vanaf 1505 in Bordeaux werkzaam was. Later tot priester werd gewijd en sinds 1549 in Parijs werkte en daar lid van de Koninklijke Hofkapel werd. Jeannequin schreef meer dan 400 zettingen van destijds bekende liedjes, wat hem tijdens zijn leven al beroemd maakte. Er is maar weinig kerkelijke muziek van hem bewaard gebleven, maar Jeannequin is vooral de man die bekend werd door een aantal vaak lange chansons waarin hij allerlei klanknabootsingen verwerkte. Afhankelijk van de tekst straatgeluiden, jachtklanken, gevechtsgeluiden of vogelzang. En dat laatstgenoemde chanson, Le Chant des Oiseaux, ga je nu beluisteren in een uitvoering door het Alfred Deller Consort.

Ja, en deze hele volière werd gecomponeerd door de in 1558 in Parijs overleden componist Clément Jannequin. De Italiaanse muzikus Valentino Bertoia werd omstreeks 1760 geboren in de regio Veneto, net als zijn broer Fernando. En beide broers waren cellist en componist. Over Valentino Bertoia is niet zoveel bekend. Hij maakte zijn debuut in Triest en was van 1780 tot 1788 tweede cellist van het beroemde hoforkest van prins Esterhazy in het Oostenrijkse Eisenstadt, waarvan Joseph Haydn toentertijd de dirigent was. Op de salarislijsten van het hof wordt vermeld dat Bertoia jaarlijks extra bedragen ontving, waaruit je zou kunnen afleiden dat hij soms ook optrad als solist. Na zijn Oostenrijkse tijd was Valentino Bertoia werkzaam als cellist in het Teatro La Fenice in Venetië. Verder is er helaas weinig over hem bekend, behalve dan dat de manuscripten van 6 cellosonates bewaard zijn gebleven in het klooster van Monte Cassino in Italië. Je hoort daarvan nu de uit 3 delen bestaande 6e cellosonate.

Tot zover de muziek van Valentino Bertoia. En ik had het over cello-muziek, maar het waren twee cello's. Dat heb je waarschijnlijk wel gehoord.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen

0: In het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom bij Machiavelli, het Gouwestad radioprogramma over de lokale politiek in Gouda. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman. En vandaag zijn te gast Marcel Stotijn, Kevin Stotijn en Linda Verschut, burgerraadslid, dan wel raadslid in de Goudse gemeenteraad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Marcel en Kevin, hoe zijn jullie in de politiek geïnteresseerd geraakt? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
2: Ja, dat krijg je natuurlijk een beetje van huis uit mee.
0: Jouw ouders ook al?
2: Nee, voor hoofdzakelijk mijn moeder. Want ik ben samen met mijn broertje bij mijn moeder opgegroeid. En mijn moeder die was altijd wat politiek geïnteresseerd. Ja, wat ga je dan doen? Ga je meekijken? Praat je erover? Ja, en zo kom je dan dat je in de politiek geïnteresseerd raakt. En ja, dan ga je dus ook lokaal kijken. En ja, dan ga je je op een gegeven moment aansluiten.
0: Oké. Kom je uit een christelijk gezin of uit een socialistisch gezin?
2: Dat is een beetje moeilijk. Want ik ben dan niet gedoopt. Mm-hmm. Ik geloof wel. Maar mijn oma, zeg maar, die was christelijk. Mm-hmm. Mijn opa was christelijk en mijn oma kwam van Joodse afkomst. Okay. Dus ja, ik heb het daar gelaten. En mijn moeder was wel gedoopt. Christelijk. En voor de rest heb ze gezegd, ja, de kinderen moeten zelf weten wat ze doen.
0: Ja, je komt soort van die mensen tegen, die zijn opgegroeid in een rood milieu. Hè? Die zijn een hele jeugd gedrenkt in het socialisme. Maar dat heb jij dus niet.
2: Nee.
0: En Mars, Kevin, hoe zit dat met jou?
3: Ja, dat krijg je natuurlijk wel van thuis uit mee. Politiek aan op de tv, Tweede Kamer, debatten meekijken, meeluisteren. En op een gegeven moment komt daar dan Gouda Vitaal in je wijk. En vervolgens krijg je de kans om daarbij een politieke partij aan te sluiten. Ja, en dat is dan wel een leuke keuze om dan te mogen maken.
0: Is het toeval dat je bij Vitaal terechtkomt? Want lokaal kun je ook naar Gouda Positief of naar Leefbaar?
3: Ja en nee. Ze kwamen toen de wijk in over het betaalparkeren. Waarvan eigenlijk de helft van de wijk niks vanaf wist. Het was zomaar doorgedrukt natuurlijk. Dus hun kwamen uit in de wijk met een formulier om bij de kerk langs te komen. En toen daar gesprekken gevoerd en langzamerhand de partij in gekomen.
0: Je woont in Kortakkeren?
3: Zeker.
0: Ja. Oké, okay, en je woont nog bij je ouders thuis?
3: Dat zeker, ja.
0: Oké, dus
3: woningnoten.
0: Dan moet je nog een huis zien te vinden. Dat is het andere moeilijke punt in Gouda.
3: Dat is zeker waar.
0: Ja. En wat doen jullie in het dagelijks leven?
2: In dagelijks leven werken natuurlijk.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik ben elektricien van beroep.
0: Oké. Okay. Dus ik heb hier tig elektrische klussen gedaan in dit gebouw.
2: Ja, dat is mooi, een heel mooi vak. Ja. Dus ja, elektriciteit, ja. Mm-hmm. Je kan er van alles mee. En ja, daarbuiten, ik kijk veel Discovery. Vind ik mooi. Geschiedenis, mm-hmm. natuur, opgravingen mm-hmm. en voetbal.
0: Oh.
2: Dus ja, en als ik vrij ben... Ona, als vader zijn heb ik mijn zoon daar op voetbal gezet.
0: Oké. Okay. Oh, dan kom je Jesse altijd tegen?
3: Niet meegemaakt, helaas. Nee? Dat is voor mijn tijd. Ja, okay. Zeker. Ja.
0: Ja, Jesse was natuurlijk ook een bekende Ona-figuur. En verder?
2: Doorlezen van raadstukjes en dergelijke. Ja, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dat geeft niet, dat is leuk. Je doet het... niet voor jezelf. Je doet het omdat je ambitie hebt natuurlijk. En hoe moet je dat zeggen? Ja, eigenlijk weet ik niet hoe ik het moet verwoorden. Maar ja, het is fijn om daarbij te zijn en om iets terug te geven aan de burger. Het is ideologie.
0: Ja, Gouda Vitaal komt voort uit de Gouda's 50-plus partij. Hebben jullie die voorgeschiedenis ook meegemaakt?
2: Nee, ik heb wel gehoord dat Marja...
0: Heeft daar nog in gezeten?
2: Ja, die heeft dat dan opgericht. Dus ja... En voor de rest hebben wij daar niet heel veel van meegekregen.
0: Ja, en Theresia heeft er ook nog in gezeten.
2: Ja,
0: nou,
2: klopt.
0: De 50-plus partij. Ja, die heeft zich nu op plek 15 laten zetten op de lijst. Helemaal
3: als lijstduwer.
2: Ja, als lijstduwer.
0: Ja, jammer. Leuke vrouw.
2: Ja, is een hele aardige leuke vrouw inderdaad.
0: Hebben jullie nog een bekende politicus als voorbeeld? Hebben jullie nog zeg maar iets van... Dat is mijn voorbeeld?
2: Er zijn een aantal politicus die ik goed vind. Niet specifiek één, maar om er één uit te halen. Pieter Omtzigt vond ik wel een hele gedegen politicus. Heel netjes, goed op de hoogte van alle stukken. En ja, zeker in de toeslagenaffaire, daar ben ik echt... Toen dacht ik van, jeetje, wat ben jij een goede politicus. Hij bleef zich vastbijten in die zaken.
0: Ja, als iedereen s'avonds naar huis gaat, zat hij zijn eentje in dat Tweede Kamergebouw nog...
2: Voor hem is het jammer dat de partij dan niet door is gegaan, die NSC. Maar ja, weet je... Het loopt zoals het gaat. Maar ja, het is wel een voorbeeld voor mij.
0: Hij was wel een doorbijtertje op dat dossier, maar hij was als politicus niet geschikt, eigenlijk als leider. Dat is een
2: nee, hij had beter in de Kamer kunnen blijven en zijn ding kunnen doen. Achteraf gezien dan.
0: Ja, en het stom is dat hij in zijn eigen partij, het CDA, verguisd werd. Juist omdat hij er zo hard aan werkte. Dat is ook heel raar. Dat je de CDA had hartstikke blij met hem moeten zijn. En hij werd binnen zijn eigen partij werd hem verweten dat hij de staatssecretaris zo hard lastig viel. Binnen de coalitie, hè? Dus binnen de coalitie de staatssecretaris uit de wind houden.
2: Ja.
0: Terwijl iemand van het CDA daar gewoon stevig aan zit te trekken aan dat dossier. Dat is ook een beetje stom. Heeft Linda nog een politicus als voorbeeld?
1: Een politicus als voorbeeld?
0: Iets waarvan jij denkt, van daar kijk ik op. Dat is
1: nou, ik kijk zeker op naar eerlijke politici. Nou, dan wordt de spoeling al wat dunner. Daarnaast moet er wel een enorme menselijke maat in zitten. Dicht bij de mensen staan. Nou, dan hou je vrij weinig over. Landelijk, dat vind ik. Maar ik denk wel zeker...
0: Pieter
1: Omtzigt was fantastisch. Wat ik ook aan kijk, Mona Keijzer die zich ook bijt in stukken die gewoon echt qua... Dat vind ik hier in Gouda. Daar zie ik ook gewoon een heleboel mensen die fantastisch qua theorie zijn en die dicht bij de mensen staan en eerlijk daarin zijn. Ik zie daar wel een aantal voorbeelden voor mij in.
0: Noem er eens een paar.
1: Nou, er komen wel wat wethouders aan waarvan ik denk, jeetje, wat een fantastische politici. Daar ben ik echt wel, Arjan, er zit echt wel wat voorbeelden voor mij bij.
0: Ronald van Kuil denk ik dan aan.
1: Ik weet niet, ik ken Ronald niet als politici, dus daar heb ik geen idee van. Ik zie Jan de Koning, wat een fantastisch iets is dat.
0: Die heeft ook echt wat opgebouwd.
1: Die heeft echt wat opgebouwd. Maar ook de manier waarop Jan de burger een stem geeft. Nou, dat is natuurlijk het hele concept waar we nu mee bezig zijn. Is een fantastisch iets om als voorbeeld aan op te trekken.
0: Hij is wel een beetje van partij naar partij gehopt steeds. Hè? Want iedere keer als het hem zeg maar de grond om tijd onder de voeten werd.
1: Nou, volgens mij is Jan vanuit zijn woonplaats naar een andere partij gegaan. En uiteindelijk bij GBG jarenlang
0: het gezicht
1: geweest. En de drijvende kracht. Ja. Totdat daar een splitsing in kwam waar wij samen voor besloten hebben met een hele grote groep die met ons meeging omdat deze fractie achter ons te laten.
0: En nu 5 zetels.
1: En nu 5 zetels, dat zegt wat.
0: Dan kun je wat.
1: Ja, dan kun je wat. Ja. Een voorbeeld dus. Ja.
0: Hoeveel uren denken Kevin en Marcel aan het raadswerk te gaan besteden?
2: Ik denk dat 20 tot 24 uur is.
0: Zoiets.
2: Ja, dat, je hebt je vergaderingen, je moet ook lezen. Dat staat er ook ongeveer voor. Hè? Als je dan gaat kijken hoeveel een raadslid en burgerraadslid eraan besteedt, dat is dan wel gemiddeld wel zo'n 24 uur in de week.
0: Ja, je hebt dus de raadsvergadering, commissievergadering. Nou, bij de raadsvergadering hoef je er niet te zijn, want je hoeft niet te stemmen. Maar je hebt wel de commissievergaderingen, de voorbereiding, de stukken.
2: Ja.
0: Fractievergadering en dan nog contact houden met de stad.
2: Ja.
0: En dan ook nog de... Nou, heb je al een abonnement op het AD Groene Hart editie? Die moet je eigenlijk in huis hebben nu. Dan lees je het lokale nieuws.
2: Ja, kijk ik via mijn telefoon, via app volg ik het lokale nieuws.
0: Ja, want allerlei dingetjes die je anders ontgaan, die staan er vaak alweer als stukjes in de krant.
2: Ik heb wel de AD-app op mijn telefoon.
0: Ja, dat is de enige krant eigenlijk die consequent zeg maar dagelijks nieuws doet. Het gaat ook vaak over Leimuiden hoor, of over Woudbrugge of Apkoude of zo.
3: Hoop je Gouda nieuws staat er ineens nieuws uit Schoonhoven of zo, weet je wel.
0: Ja, dat Schoonhoven is natuurlijk wel weer dichtbij, Kimpen en Waard. En het heeft soms wel eens een beetje raakvlakken met Gouda. Welke portefeuille gaan jullie allebei doen in de fractie?
2: Ik doe fysieke leefomgeving.
0: En jij?
3: Ik ga de samenleving doen. Ik ga Maya ondersteunen, mijn raadslid.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, met z'n tweeën op één onderwerp. Dan kan je elkaar aflossen in de commissievergadering.
3: Heel veel zin in ook.
0: En hebben jullie nog een groot doel om te bereiken? Hebben jullie nog iets van, als ik dat nou eens voor elkaar kon krijgen?
2: Dat de burger weer vertrouwen krijgt in een lokale politiek. Dat vind ik echt een ding.
0: Ik denk niet dat de meeste burgers gewoon totaal geen zicht hebben op de lokale politiek. Die gaan vaak stemmen, ja, of wat ze landelijk stemmen. Die volgen de politiek totaal niet totdat er in een wijk een moskee komt of een betaald parkeer. En verder zal het zijn reet roesten als het, denk ik.
2: Ja, dat.
0: Voordat ik me binnen de omroep met politiek ging bemoeien, las ik echt de lokale kranten niet. Daar had ik gewoon geen tijd voor. Ik kwam thuis van mijn werk en ik had wel wat anders dan wat er op dat gemeentehuis gebeurde. Als het straatverlichting brandhuis werd opgehaald, dan was ik wel klaar.
1: Totdat je tegen een systeem aanloopt waarvan je denkt, hey. Nou word ik benadeeld en het is niet rechtmatig.
0: De grap is, ik heb natuurlijk geen auto. Dus alles gedoe over parkeren, dat glijdt zo van mijn rug
1: af. Gaat volledig aan je voorbij.
0: Glijdt zo mijn rug af.
1: Ja, wacht maar tot ze een speeltuin in je tuin zetten.
0: Nee, ik woon naast de speeltuin.
1: Okay.
3: Of de jeugd een rijbewijs al.
1: Ja.
0: Ik heb een, ik heb een huis gekocht 39 jaar geleden tegenover een speeltuintje aan de Johan van Oldenbarneveldstraat. Dus ik heb altijd al een beetje gillende kinderen voor dat huis. En s'avonds
1: nee, spelende
0: beetje
1: kinderen.
0: Nou ja, ze spelen, maar je hoort ze, zeg maar. En ik heb besloten dat ik me daar niet aan erger. Kinderen moeten spelen.
1: Kijk, heel goed.
0: Dat hoort dat er gewoon bij. Ja. En enkele keer wel eens van die jongeren die s'avonds om 11 uur daar met de schommels nog een beetje met die kettingen aan het klooien zijn.
1: Ja, maar ja, als het een hangplek wordt of de veiligheid is in gevaar of het onderhoud is niet goed, dan krijg je ermee te maken.
0: Nou ja, onderhoud is volgens mij prima. En die jongeren om 11 uur, die zijn een half uur later weer weg. Dus dan denk ik ook van, ik lig in bed en vooral je niet gaan ergeren.
1: Wat een meelevende inzichten.
2: Dus leven en laten leven.
0: Ja, en anders moet je op het platteland in een weiland gaan wonen.
1: Ja, terecht.
0: Maar ja, dan woon je wel 10 kilometer van de dichtstbijzijnde boekhandel of bibliotheek of supermarkt. En nu is alles dichtbij.
2: Ja.
0: Nog iets anders. Ze zeggen trouwens dat de jeugd steeds conservatiever wordt. Merken jullie daar in de vader-zoon verhouding iets van?
2: Nou,
0: dat je zoon conservatiever is dan jij?
2: Nou, ik denk dat we allebei net zo conservatief zijn.
0: Oké.
2: Ik vind het gezin de hoeksteen van de samenleving. En weet je, hoe iedereen acteert, moeten ze zelf weten. Dat vind ik prima. Maar ik vind wel veiligheid, orde en handhaving vind ik heel belangrijk. Dat is ook conservatief.
0: Ja, nou, linkse partijen zijn ook wel met orde bezig natuurlijk.
2: Nee,
0: als er rechtse demonstraties zijn.
2: Ja, dat moeten ze zelf weten. Daar ga ik me niet in mengen.
0: Ik heb nog een muziek uitgekozen van een Goudse singer-songwriter. Moeten we maar eens even draaien.

0: Ja, dat was Tom Maurice, een Goudenaar die dit liedje gemaakt heeft. Geweldig radioliedje, dus bijzonder dat dit zomaar uit Gouda komt. We zijn weer terug bij het programma Machiavelli. Vandaag met Marcel Stotijn, Kevin Stotijn en Linda Verschut. We gaan even aan Linda vragen, hoe lang ben je nu fractievoorzitter?
1: Nou, dat is sinds een jaar denk ik bijna.
0: Een jaar?
1: Ja.
0: Even kijken, want de partij bestaat nu 3,5 jaar?
1: Sinds de 4 jaar.
0: 4 jaar?
1: Ja, ja, vorige week hebben we gebak op.
0: Oké. Nou, het is mooi dat Jan op tijd iemand naar voren schuift om het een beetje het stokje over te nemen.
1: Ja, Jan is echt wel een leermeester op zich. Ja, dat doet hij heel mooi. En zeker met waar we nu mee bezig zijn, is dat natuurlijk een hele mooie kans.
0: Ja, kijk, je opvolging op tijd regelen, dat is echt wel een dingetje. Want heel veel mannen die zeg maar zo'n hele beweging dragen en maar geen opvolger aanwijzen. Ja, op een gegeven moment als die zeg maar een keer aftaaien of overlijden, dat zo'n hele beweging verdwijnt.
1: Ja, ja, maar ja, Jan is natuurlijk een mooi voorbeeld voor volksvertegenwoordiger. Die niet zelf die macht ambieert dat hij en die dat met liefde heeft overgedragen.
0: Ja. Ja. En ook verstandig dat hij geen wethouder meer wordt. Want het is een hele zware baan. En op die leeftijd nog zo'n zware baan dat je 24 uur per dag wethouder bent.
1: Nou, ik denk dat je versteld had gestaan. Ja? Wat, ja, ik denk dat we daar best een hele goede wethouder aan hadden gehad.
0: Hij kent alle dossiers, dat is mooi.
1: Ik denk dat Jan op zijn leeftijd fitter is als menige puber van 19 jaar op dit moment.
0: We zullen zien wat voor wethouders we krijgen over 3 weken. Ik heb het een beetje in mijn hoofd. Maar het moet een verrassing blijven.
1: Nee. We gaan eerst gewoon de screening doen zoals het hoort. Er is een heel protocol gaat eraan vooraf. En ik denk dat dat netjes is dat we dat gewoon netjes doorlopen.
0: Ja, maar Ronald van Kuil die heeft voor de militairen gewerkt en voor het Koningshuis. Die is al 10 keer gescreend, denk ik dan.
1: Ik heb geen idee in hoe je daar ook bij komt. Dus ik moet echt... Ik zit echt naar een antwoord te zoeken dat ik denk... Ja, ik ben aan het gokken. Zullen we straks een pool maken?
0: Van wie het
1: met een weddenschap erbij.
0: Leer jij nog nieuwe politieke trucjes ook nu? Nieuwe handigheidjes nu je fractievoorzitter bent?
1: Nu ik fractievoorzitter ben?
0: Ja, dat je nieuwe handigheidjes ontwikkelt van... Zo regel je dat met die mannen en die vrouwen onderling?
1: Arjan, ik denk wat we op dit moment doen, de AD noemde het een uniek concept. Ik denk dat wij als grote Goudse gemeente, waar wij nu mee bezig zijn, wat toch een beetje voelt waar ik de voortrekker van ben geweest met Leefbaar Gouda, met daarnaast nog 6 andere fracties, aansluitend met nog 3 partijen, dus 10 partijen sterk, 26 zetels die geschreven hebben aan een samenlevingsakkoord, een andere manier van werken, een nieuw bestuur, een democratische vernieuwing. Vraag je nu of ik nog handigheidjes aan het leren ben? Ik ben heel trots op de mogelijkheid die er gelegen heeft na de verkiezingen vanuit Leefbaar Gouda. Ik vind dat we de kans gepakt hebben op een democratische mooie manier. Er gaat een andere vorm van bestuur plaatsvinden. Ik denk dat ik goed aan het leren ben. Okay. En ik zal best in allerlei valkuilen trappen. En de aankomende tijd met ups en downs zal het gaan.
0: Dat je daar als olievrouwtje nog een beetje de boel moet gaan smeren, zeg maar.
1: Dat gaan we doen. Ja. Dat is ook een officieel iets. Er komt een commissie, wordt er in het leven geroepen om dit... te onderhouden, zeg maar.
0: Ja, vroeger werd Mark Rutte altijd zo geprezen. Dat hij als oliemannetje...
1: Wil je me daar niet mee vergelijken, alsjeblieft?
0: Dat hij al die dingen bij elkaar kon houden.
1: Ja.
0: Dat is ook een kunst, hè?
1: Ja, dat is zeker een kunst.
0: En al een hele gladde rug. Het gleed zo van hem af.
1: Ja, nou, dat heb ik niet. Het doet me wat. En ik denk dat belangrijk is dat het wat met je doet. Dat je reflecteert op wat er komt. En samen met het hele team wat er staat. Want er staat wel... er staan 35 zetels hè, die klaar zijn om
0: 34 nu. Niels moet nog...
1: Oké. Nou, dat is een formaliteit. Maar ik kan niet wachten om aan het werk te gaan op deze nieuwe manier. Ja.
0: Wordt Niels volgende week geïnstalleerd?
1: Ik denk aanstaande woensdag. Ja. Nog een aantal burgerraadsleden. Ja, worden er 8 geïnstalleerd aankomende week.
0: Ja. Gisteren op 5 juni is het samenlevingsakkoord gepresenteerd. Waarmee de komende 4 jaar de stad... bestuurd moet worden opgesteld door een kerngroep van 7 partijen. Nou, ik zal ze even niet opnoemen. Met behulp van nog 3 andere partijen. Maar hoe is nou de relatie tussen die 7 en die 3 qua inbreng en verantwoordelijkheden? Hoe zit dat?
1: Nou, het samenlevingsakkoord is geschreven door 10 partijen. Daarnaast is er een basis geweest van 7 partijen die dit concept hebben opgezet. Die 10 partijen hebben meegeschreven aan het hele samenlevingsakkoord.
0: En die staan ook overal achter?
1: Die staan in dat akkoord overal achter. Want ik dacht vanuit. En
0: dacht de Partij voor de Dieren niet helemaal blij was met het jaar 2050. Hè, voor,
1: nee, maar dat ga ik je uitleggen. We hebben een samenlevingsakkoord. Dat is geschreven door de 10 partijen. Mm-hmm. En ik hoop daar ook 10 partijen een handtekening onder kunnen en willen zetten. Daarnaast is er door de 7 partijen als basis zijn er een aantal afspraken gemaakt. Dat heeft met name te maken onder andere dat er op dit moment problematiek is in Gouda. Paniek. Dat is ook de reden. Ik kan het niet mooier maken waarom wij de verkiezingen groot zijn geworden. Betaald parkeren, de zero emissie. Dat zijn wel dingen die acuut aandacht vereisen. En daar hebben wij afspraken over gemaakt. De langere termijn, wat over 4 jaar in de 4 jaar gaan behandelen, of 8 jaar. Zelfs daar kijken we naar uit. Dat ligt nu vast in een samenlevingsakkoord als concept, zodat de inwoner daarop kan gaan schieten. En daar zitten wij op te wachten. En daar gaan we mee aan de gang met 35 raadsleden. Dat hele samenlevingsakkoord, wat geschreven is door 10 partijen, is op basis van 13 verkiezingsprogramma's als onderliggende basis gebruikt.
0: Dus ook de partijen die helemaal niet meedoen met die club van 10, die hebben nog, zonder het te weten, inbreng kunnen hebben.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, die zullen
0: wat vond je nog in hun verkiezingsprogramma, wat je trouwens niet in die andere 10 vond? Wat kan je een voorbeeld noemen?
1: Nou, ik denk dat er grote verschillen zitten.
0: Dat je uit het GBG nog iets hebt kunnen halen?
1: Nee. Ik denk dat alle programma's goed op elkaar aansloten. En dat er, ik zal zomaar een percentage noemen, 80% gewoon goed overeenkomt. Maar ik denk dat de striktheid op biodiversiteit en verduurzaming, dat dat niet in ons programma zo naar voren had gekomen. Maar dat Wouter Kredi van de Partij voor de Dieren daar wel degelijk een stempel heeft neergelegd in het samenlevingsakkoord.
0: Anders was het er niet ingekomen.
1: Misschien niet, nee. Nee. Ik denk dat niet, zeker niet op deze
0: manier.
1: Ik denk
0: dat er bijna geen gouden naar wakker ligt van biodiversiteit.
1: Ben ik niet met je eens. Nee? Wouter heeft 1 zetel. Een hoop kiezers zijn dat. We zijn met 35 personen. Ook hij heeft recht van spreken. Hij heeft aangesloten en hij heeft echt zijn verantwoordelijkheid gepakt. Ik vind het heel bijzonder. Ik ben hem daar dankbaar voor. En daar staan dus stukken in het samenlevingsakkoord wat er bij mij niet in had gekomen.
0: Ja, en die 2040 die zeg maar de afgelopen 4 jaar en 8 jaar geleden
1: nou, dat is
0: het coalitieakkoord stond als aardgasvrij en klimaatneutraal of zo. Dat was totaal onhaalbaar. Hè?
1: Dat is totaal onhaalbaar. Dat is in de samenwerkingsafspraken met de 7 is dit dus een onderwerp geworden. Wij gaan terug naar 2050, naar landelijk beleid. Wij volgen daar landelijk beleid haalbaar. De techniek, de netwerkcongestie, we weten allemaal hoe het zit. Dat wordt opgeschoven. Hetzelfde geldt voor de zero emissie. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Dat moet veel meer maatwerk worden. Wij moeten terug naar.
0: Dat heeft Sargentini al beloofd. Hè? Dat ze dus heel erg coulant maatwerk zou leveren.
1: Ja. Maar goed, het moet ook wel terug te zien zijn. Ik denk dat de investeringen die gedaan moeten worden daar bij de marktkooplui, dat daar veel meer zekerheid moet komen. En dat is toch wel de bedoeling dat daar een nieuwe wethouder op gaat die daar heel hard mee aan de gang gaat. Ja. Ik heb het niet teruggezien en teruggehoord.
0: Oké, want ik heb nog marktkooplieden gesproken die zeg maar een paar jaar oude Euro 5 diesel hadden. Die zeiden we hebben toch wel een vergunningje gekregen om nog 1 of 2 jaar met dat ding te mogen rijden. En dan moet die weg en moeten we toch weer een andere kopen.
1: Ja, en ik heb de klagers op mijn bord gehad, denk ik. Ja, degene die niet gehoord zijn.
0: Gaan die marktkooplieden hier wel weg en gaan ze gewoon op een andere markt staan.
1: Ja, maar zo werkt het niet,
0: hè? Ja, dan hebben we wel een kalere markt.
1: Ik wou net zeggen, kom op, Goudse markt. Nee, daar gaan we voor strijden aankomende tijd.
0: Ja, die 2040 als Gouda aardgasvrij klimaatneutraal, die stond 8 jaar geleden in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. En die is toen 8 jaar geleden in het collegeakkoord gekomen, waarvan mensen toen ook al konden zeggen, totaal onhaalbaar, maar joh, schrijf het op, het wordt toch niks. En 4 jaar geleden is dat opnieuw overgenomen. Zeg maar in het coalitieakkoord als streven om 20. Ja. Maar niemand heeft ooit nagedacht over hoeveel werk het is om al die aardgasketeltjes door warmtepompen te vervangen. Of we daar überhaupt wel genoeg personeel voor hebben.
1: Ja, nou dat.
0: We moeten eens kijken hoeveel huizen we in Gouden hebben en hoeveel aardgasketeltjes eruit gesloten moeten worden.
1: Nou, ik denk, daar heb je helemaal gelijk in. Op dit moment is het dus wel aangepast. We gaan binnenkort zien, want er komt een bewonersavond aan voor de wijk in Plaswijk. Waar dus wel een pilot ligt om van het gas af te gaan. En we gaan zien wat de inwoner daarvan vindt. Waar die mee te maken krijgt. Wat het gaat kosten. En of de techniek dit allemaal aan kan.
0: Het is zo dat in Plaswijk wonen natuurlijk relatief redelijk bemiddelde mensen met eigen huizen. Die hebben allemaal overwaarde op hun huis. huis. Dat zijn allemaal mensen natuurlijk die heel lang wonen en dus zeg maar een hypotheek flink hebben afbetaald. Die hebben overwaarde, dus die kunnen wel wat investeren in hun huis.
1: Dat is een enorme aanname die je doet. En ik ga liever naar die inwoner toe om dit van hun zelf te horen. Of ze bereid zijn met hun pensioen om nog een enorme investering van misschien wel 70.000 euro te doen. Want daar gaat het bij sommigen op uitkomen. Want de woningen in die buurt zijn... is al bekeken niet goed.
0: Het zijn allemaal jaren 70 woningen.
1: Ja, die zijn snel gebouwd. Er zit een hoop betonrot in de vloer. Het is allemaal niet vanzelfsprekend dat dit heel makkelijk gaat. Ook de technici zijn er niet. Is er een grote groep die enthousiast is en die hier als pilotwijk mee aan de gang wil gaan. Er komt ook subsidie voor vanuit het landelijke beleid. Maar of dit nou echt zo makkelijk is met neem je overwaarde maar op en we gaan gewoon even van het gas af. Ik ben het daar niet helemaal mee eens.
0: Het is niet even, maar zeg maar als jij al 30 jaar in een huis woont, dan is het natuurlijk het huis grotendeels hypotheekvrij of helemaal hypotheekvrij.
1: Nou, wie weet, dat zou zomaar kunnen. Maar ik ga daar niet bij alle inwoners zomaar klakkeloos
0: van. En die huizen zijn de afgelopen 10 jaar teken zo wel waard geworden, zonder dat die mensen er iets voor hebben hoeven te doen.
1: Ja, je hebt makkelijk praten. Ik kan niet in de portemonnee kijken van een ander. Waarschijnlijk zijn er situaties waar je zeker gelijk in hebt, Arjan. Maar we kunnen niet zomaar een hele wijk van het gas afhalen. Ik wil eerst weten, terug naar die inwoner, wat die daarvan vindt. Laat ze maar komen. We hebben binnenkort een heleboel consultatiedagen en momenten. Want ik wil terug horen wat die inwoner, ondernemer of vereniging vindt van dat samenlevingsakkoord. We hebben een concept neergelegd. Maar voordat er een officiële klap op komt. En waar wij dus de aankomende 4 jaar mee aan de gang kunnen. Waar het college mee aan de gang kan. Gaan we eerst terug met een hele participatie toolbox naar die inwoner.
0: Die moet je nog even toelichten, die participatie toolbox.
1: Nou, die participatie toolbox geldt voor de aankomende 4 jaar. Ik richt me nu op de aankomende 3 weken. Dat houdt in, er is verschillende manieren van participeren. Een hoop mensen weten de weg wel te vinden, maar een hoop mensen weten ook de weg niet te vinden. Je gaat, als ik in de wijk, je had het net over de speeltuin voor je deur. Ja, daar heeft de wijk Govenwellen niets mee te maken. Dus je moet wijkgericht kijken in sommige zaken. Je moet ook persoonsgericht kijken. De een is digitaal vaardiger dan de ander. Hoe los je dat op? Wanneer zet je bijvoorbeeld de burgemeester in om mensen die wat verder van het vuur staan toch te benaderen? Daar zijn mogelijkheden voor. Ik wil alle groepen bereiken. Dat willen wij. Dat is niet zo makkelijk. We gaan beginnen met alle wijkgebouwen in te gaan de aankomende weken. Maar ook de stad, het huis van de stad. Verschillende tijdstippen. Er zijn gewoon verschillende manieren
0: om... In persoon, hè? In persoon. Of met een stapel formuliertjes die je in mag vullen.
1: Nee, kijk, de een kan het gewoon lekker digitaal invullen vanaf zijn stoel, vanaf de bank. Samenlevingsakkoord Gouda.nl gaat volgende week. Is nu online. Kun je al gaan lezen.
0: Komt er een artikeltje in de Goudse Post die bij iedereen op de mat valt?
1: Ja, dat sowieso. Om iedereen te bereiken moet je op verschillende manieren gaan communiceren. En dat voor de ene is dat via de socials, voor de ander via een site. De derde krijgt een e-mail. Op verschillende manieren zijn we een hele grote groep bezig om iedereen te kunnen benaderen. Ja, dat is voor sommigen wat lastiger. Ook fysiek gaan we mensen benaderen. Wij gaan aanwezig zijn. Alle 10e partijen zullen aanwezig zijn bij die inloopmomenten. Op verschillende tijden, op verschillende dagen, in verschillende wijken. Daar zijn mensen aanwezig. Die helpen je met schrijven, die helpen je met invullen. Die luisteren. Die resultaten worden uiteindelijk allemaal verwerkt. Maar we proberen wel via... Nou, je noemt het mooi, een participatie toolbox. De aankomende jaren de wijken in te gaan en mensen te benaderen. En dat wordt ook een uitdaging. Want het is vaak staan de grootste schreeuwers vooraan. Terecht, dat mag. Maar ik wil wel graag ook degene die wat verder van het vuur. En misschien kan onze burgemeester daar een rol in spelen. Dat is wel iets wat ik aan hem ga vragen.
0: Oké, want ik kan me herinneren dat de laatste jaren ook wethouders af en toe een wijkspreekuur hielden.
1: Ja, fantastisch.
0: Ik kan me herinneren dat Oppelaar wel eens hier en daar en daar en daar. Dat is dat Oppelaar weer hier daar.
1: Ja, en ik weet dat Anne van Popering, die ging wandelen met mensen. Nou, en daar is echt gebruik van gemaakt. En dat zijn mooie verschillende manieren om mensen te benaderen. Maar uit dat huis van de stad en die binnenstad in, dat is ook wel iets wat de aankomende wethouders willen gaan doen. Want die gaan natuurlijk een bepaalde draai maken in deze democratische vernieuwing. En die zitten te wachten op dit moment.
0: En behalve Oppelaar en Anne van Popering, waren er nog andere? Zag je Sargentini ook wel eens in zo'n buurtcentrum als wijkspreekuur? Of Bunnik?
1: Michiel Bunnik is echt een wethouder van de stad. Ja, die kwam ik overal tegen.
0: Ik zag in de krant vaak dat Oppelaar een wijkspreekuur hield.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat Michiel heel benaderbaar is geweest. Heel toegankelijk. Groot netwerk. Altijd vrolijk. Altijd bereid om een praatje. Daar een enorme...
0: En Ras Gouwenaar.
1: En Ras echt de Gouwenaar. Ja.
0: Even kijken, zie jij de politieke verschillen met Pro nog als onoverbrugbaar? Of zijn het meer de persoonlijke relaties die een rol spelen?
1: Nee, persoonlijke relaties spelen geen rol. Tuurlijk, sommige dingen zijn voor mij onoverbrugbaar. Maar ik heb geen meerderheid. Hè? Niemand heeft een meerderheid. Dus wij zullen straks met elkaar. En Pro kan daar ook gewoon op ieder beleidstuk zijn best voor gaan doen. Ze hebben 7 zetels. Ze moeten ook hun moeten aan de gang. Met welk stuk dan ook. En daar zullen ze meerderheden voor moeten zoeken. Net als ik. Ik kan niet wachten om met hun ook aan de gang te gaan.
0: En dat ze met een heel goed voorstel komen. Een heel goed plan waar iedereen dan enthousiast voor wordt.
1: Nou, dan kom ik toch weer even terug op Partij voor de Dieren. Wij hebben vorig jaar iets moois gedaan. Dat is ook landelijk opgepakt. Hè? De natuur een stem geven. Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Het is niet in onze lijn. Maar Wouter heeft dat heel goed onderbouwd. Uitgelegd. Sterker nog, we hebben er uiteindelijk aan meegeschreven. En mede ingediend. En ik vind het een hele goede en logische motie. Het geven van een stem aan degene die dat niet zelf kunnen doen.
0: Maar wat is nou nog natuur in Gouda?
1: Wat is natuur?
0: Wat is nou nog natuur in Gouda?
1: Neem bijvoorbeeld de groen-blauwe zone waar we mee bezig zijn. Ja? Daar zit een bepaalde biodiversiteit. Ik ga toch zeggen. Daar zit een bepaalde biodiversiteit en daar moet over nagedacht worden.
0: Er zit een zwaluwbroedmoer.
1: Ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Maar die kan niet voor zichzelf spreken. Maar een ecoloog kan dat wel. Of een bioloog. Ik weet het geen eens. Maar goed, dat is ook niet mijn ding. Maar er is wel voor gezorgd dat er dus aandacht aan gegeven wordt. En ik wil daar niet lacherig om doen. Dit bloedserieuze zaak. Dit is landelijk opgepakt. Het siert hem enorm dat hij dit doet. En dat is dus een motie waarvan wij hebben mede ingediend. Die normaal nooit op mijn programma had gestaan. En dat kan ook bij Pro gebeuren.
0: Ik kom wel eens in de blauw-groene zone. En voor mij is het een soort van aangelegd park wat vroeger weiland was. Het ziet er niet uit als natuur.
1: Nee, maar goed, dat moet natuurlijk ook groeien. Er zijn bepaalde regels over gemaakt met de buurgemeente. Wij kunnen dat nu helemaal volgooien met kano-centrums en van alles en nog wat. Maar we kunnen ook nadenken dat we een stukje Gouda nog gewoon verantwoordelijk behandelen.
0: En er is een speeltuin voor de kinderen. Leuke speeltuin trouwens. Ja. Het is wel een 500 meter lopen van de huizen. Dus je moet even een stukje door het weiland heen voordat je bij de speeltuin bent.
1: Ja.
0: Je ziet wel eens ouders met kinderen daar vanuit de wijk, zeg maar, door de zandvlakte die er nu is naar de speeltuin lopen.
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Arjan, ik ben er nog nooit geweest, want ik ben verslaafd aan het Dino Experience Park, waar er gewoon een mooie speeltuin staat. En dat is natuurlijk ook ons Gouda.
0: Ja, je moet echt op zondag daar eens een keertje doorheen gaan fietsen.
1: Daar luister ik naar. Ja, ga ik doen.
0: Even langs die zwaluwbroedmuur. Want de zwaluwen die zijn nu nog aan het broeden, maar die zijn heel snel weg.
1: Okay.
0: Die komen heel vroeg in het jaar. Die graven die gaat in die betonnen muur open. Die gaan broeden.
1: Ja.
0: Brengen een nestje groot. En weet ik veel, in juli gaan ze alweer naar het zuiden. Dus,
1: ik zie jou toch ook wel als een Partij voor de Dieren stemmer.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oh, dat nog niet. Nee. Ja.
0: Ik ben dol op dieren. Mijn favoriete dier is de haring.
1: Nou, ik vind het mooi hoe je daar vol passie over praat. Fantastisch.
0: Maar ik vind andere dingen belangrijker eigenlijk dan dierenwelzijn. Ik vind dierenwelzijn, dat is zoiets als verkeersveiligheid of middelbaar onderwijs. Er zijn tegen onderwerpen, maar die zijn allemaal wat mij betreft even belangrijk als dierenwelzijn.
1: Ik ben blij dat dierenwelzijn in de Goudse Raad goed vertegenwoordigd is.
0: Ja, dat is mooi.
1: In het samenlevingsakkoord.
0: Ja, dat er een stem is die dat belangetje ook nog vertegenwoordigt. Er is ook geen Partij voor Verkeersveiligheid, hè?
1: Ik zeg even niks. Dat belangetje. Ik zeg even niks nu, Arjan. Dan komt het de fout uit, denk ik.
0: Hebben jullie nog speerpunten, zeg maar, in jullie programma van die dingen die nog niet eerder gedaan zijn, dat jullie daar nu aan beginnen?
1: Ik denk dat dat een mooie vraag is in het voor de consultatie bij de mensen. Liggen de 3 vragen. Hè? Wat vind je goed aan het akkoord? Waar moeten we echt mee aan de gang? Wat vind je fout? Dat mag ook, hè? Ik bedoel, we hameren nu. We zijn heel erg bezig geweest met het collectief korte akkeren over het kapot gaan van de ondernemer en de vereniging. Mm-hmm. Maar goed, er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal.
0: Ja, jullie gaan iets veranderen aan dat parkeerbeleid in korte akkeren.
1: Ja, maar daar kom ik zo op. Want ik wilde er één vraag.
0: Je zit ook 2 belanghebbenden trouwens.
1: Ja, zeker, zeker. Zeker. Maar je vroeg ook van de speerpunten die. De derde vraag die we gaan stellen bij de consultatie aan de inwoner, aan de vereniging, is: wat hebben we gemist? Wat mis je nou in het programma? Want het kan natuurlijk best zijn dat er ineens een hele grote groep ergens een bepaalde richting op gaat.
0: Verwacht je dat ze het allemaal doorgelezen hebben, want het is wel 35 kantjes.
1: 27 pagina's, zeker. Maar ik denk wel dat het goed geschreven is. Dat het leesbaar geschreven is. Dat het, van mij had er nog iets meer, minder beleidstaal in mogen staan. Maar ik denk zeker dat het een toegankelijk stuk is in plaats van een moeilijk coalitieakkoord. Ik denk dat dit samenlevingsakkoord, dat het... Ja, en anders... Kom je langs en dan leggen we het uit.
0: Ik heb het gisteren vluchtig helemaal doorgelezen. Van begin tot eind. Om het even tot me te nemen. En er staan geen rare dingen in ofzo. Wat mij betreft.
1: Was dat een compliment?
0: Ja, ik heb niks gevonden. Waar ik denk van dat is super slecht ofzo.
1: Dank je wel. Dat heb je als je met 10 partijen schrijft. Dan komt er een mooi akkoord uit.
0: Waar komen de intensiveringen? Waar gaat meer geld naartoe?
1: Je had het eerst over de korte akkeren.
0: Wat gaan jullie doen aan het parkeerbeleid? Wat gaan jullie nou echt doen?
1: Nou, dat is dus een van de kaders die dus in de samenwerkingsafspraken staat met de 7. Het is heel duidelijk dat de lokale partijen zoals Gouden Vitaal en Leefbaar Gouden daarop gewonnen hebben. De problematiek in de korte akkeren.
0: En een hoger percentage naar de stembus. Hè? Want dat was nu iets van 56%. En vorig jaar was het
1: 57% bijna. En ik denk dat dat mede te maken heeft door toch mensen die tegen systemen aanlopen. En dat er daardoor meer mensen naar de stembus zijn gegaan.
0: Want 4 jaar geleden was het 51% of zo.
1: Ja,
0: die naar de stembus
1: dat was minder. Ja. Veel minder. Ja. Dus de korte akkeren. Sowieso ligt er een heel plan om het hele gereguleerd parkeren te evalueren.
0: Mm-hmm. Is dat niet al gebeurd de afgelopen 6 maanden? Iedereen heeft er een mening over kunnen uiten.
1: Nee. De aankomende wethouders gaan daar heel goed mee aan de gang.
0: Ik heb al tig evaluaties gehoord over het parkeerbeleid.
1: Nou, er is natuurlijk een heel collectief geweest in de Korte Akkeren. Ja. Er zijn ruim 30 situaties bij aangesloten. Van verenigingen tot en met thuiszorgorganisaties. Van alles zat er daarbij. Met als hoofdaanstichter ONA, de voetbalvereniging. Die dus echt wel de problematiek zo goed heeft neergelegd. Dat het misschien wel ophoudt te bestaan als dit. Nou, daar geven we dus een korte klap op. De korte klap betekent, daar gaan we nu gelijk iets mee doen. Nou, dat heb je kunnen lezen.
0: Er komt dus een gewijzigde parkeerverordening naar de Raad. Ja. Die kunnen ze gewoon voorstemmen. Dat gaat gewoon door.
1: En die gewijzigde verordening, want je hebt natuurlijk met allerlei juridische zaken te maken. Je kunt niet zomaar iets terugdraaien.
0: Parkeerheffing is een belasting, dus je moet ook de belastingverordening moet je ook aanpassen.
1: Wij gaan dit aanpassen.
0: Maar dan gaan naar de Raad, die stemmen voor en 2 weken later kan je het invoeren.
1: Ik weet niet of het uitvoering zo makkelijk is. Gelukkig mag ik kader stellen en ga ik niet over de uitvoering. Dat ligt voor het nieuwe college. Maar dan is het wel de bedoeling dat je een fictief bedrag op je app gaat betalen voor de eerste 3 uur. En dat zal liggen rond de 10 cent in plaats van de 3 euro. Dat heeft te maken met allerlei consequenties. Dat je niet zomaar. We hebben te maken met een parkeersysteem daar. Op dit moment wat we kunnen doen is dat parkeersysteem gewoon je app aan. Maar wel naar een fictief, bijna gratis. Bedrag. En dat is wat we gaan doen. En de evaluatie op lange termijn, dat ligt voor het nieuwe college. En dat moet op de juiste manier gebeuren. Maar dat geldt voor heel Gouda.
0: En 3 uur, dat is de tijd dat je op de tribune bij ONA kan zitten voor een voetbalwedstrijd.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat je naar een dansles kan volgen.
1: Dat je als mantelzorger gewoon naar binnen kunt bij wie dan ook. En de aardappelboer is toegankelijk. Allemaal.
0: Iedereen die een boodschapje doet van 20 minuten, die kan.
1: De plus die is hopelijk hiermee gered. En dus ik hoop dat dit een eerste mogelijkheid is tot een oplossing die gaat komen in de toekomst.
0: Maar mensen die in de binnenstad willen zijn, kunnen dan een auto 3 uur neerzetten in Korte Akker die 10 cent betalen. Ze lopen in 20 minuten naar de binnenstad, kunnen ze 2,5 uur hun ding doen en weer 10 minuten teruglopen. Dan zijn ze ook voor 10 cent zijn ze naar Gouda in de binnenstad geweest.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of mensen die van buiten afkomen dit zomaar gaan doen. Dat weet ik niet. Daarom hebben we er geen 4 uur van gemaakt. Dit is een van de redenen waarom er geen 4 uur van is gemaakt. Dan bied je te veel toegankelijkheid voor degenen die van buiten afkomen. Kijk, ook dit is natuurlijk een korte klap die geëvalueerd gaat worden in de toekomst. We gaan het allemaal meemaken.
0: Ja, wanneer liggen we wel iets bij de Raad? Wanneer ligt het, denk je, dat het naar de Raad komt?
1: We gaan de aankomende 3 weken op pad. 2,5, 3 weken. We gaan op meer dan 10 locaties zijn we te zien, zijn we te vinden. Met meer dan 10, of met de 10 fracties. Daar komt het op 18 juli. Zeg ik dat goed? 8 juli. In juli komt het nieuwe samenlevingsakkoord. Met alles wat er dus opgehaald is vanuit de stad.
0: Met aanvullingen?
1: Met aanvullingen, met aanpassingen. We weten het niet. Misschien zegt iedereen wel fantastisch, ga maar aan de gang. Dat zou mooi zijn. En dan gaat het voor de zomer nog. Ik denk dat ik het dan goed zeg. Ik heb de datum even niet. Ik heb zoveel datums in mijn hoofd dat ik het soms gewoon niet meer weet. Maar voor de zomer ligt hij er en dan gaat er een klap op. En dan kan het nieuwe college met een collegeakkoord gaan komen.
0: En dan kan de wethouder de ambtenaar aan het werk zetten om de parkeerverordening te herschrijven.
1: Zoiets gaat het waarschijnlijk worden. Maar ik ga niet over de uitvoering. Mm-hmm. Daar ligt, ik mag de kaders geven aan de nieuwe wethouders.
0: We gaan even naar de muziek van Post Malone. Ah, moet ik wel even een knopje indrukken.

0: Post Malone met I Had Some Help. En we zijn weer terug bij Machiavelli vandaag met Marcel Stotijn, Kevin Stotijn en Linda Verschut. En we hebben het over de nieuwe coalitievorming, mogen we het niet meer noemen, maar de nieuwe samenwerking in de Goudse gemeenteraad. En een van de dingen is dat de gemeenteraad onafhankelijker besluiten gaat nemen, los van coalitieverband, want er is geen coalitie. Maar wat nou als de gemeenteraad een besluit neemt dat heel erg zeer tegen de zin van de wethouder is? Gaat de wethouder het dan tandenknarsend uitvoeren?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, het stelsel waar we in zitten, het duale stelsel, is nog steeds dat de raad het hoogste orgaan is en dat de wethouders uitvoeren. En als de wethouders iets willen, zullen ook hun voor een meerderheid moeten gaan zoeken. Wat er soms op neer gaat komen, dat de wethouder het niet voor het zeggen heeft. En inderdaad, jij noemt het tandenknarsend. Ik noem het liever een groep wethouders die klaar staat om deze draai te maken. Ze weten waar ze aan beginnen. Ze gaan daarvoor staan. Je wordt weer wethouder van de stad. Het is een hele mooie draai. Hè? Het is een mooie rol. Wethouder van de stad. Ook de wethouder van de, bijvoorbeeld, een van de wethouders. Het wordt ook mijn wethouder van een andere fractie.
0: En die wethouders moeten hun hele partijideologie maar achter zich laten? Want,
1: Nee, dat hoeft niet. Ze zullen op zoek gaan naar meerderheden. Zoeken van meerderheden. Net zoals dat ik dat moet doen. En tuurlijk zullen er dingen tussen zitten die ze, waar ze soms tegenaan lopen wat anders moet. Maar ja, de tijd dat de wethouder het voor het zeggen had, gaat wel veranderen. Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Er komt nog, de participatie toolbox hebben we al gehad. Blijft dat nou de hele 4 jaar lopen,
1: ja,
0: de participatie toolbox?
1: Ja, dat is echt iets waar we heel serieus, waar alles op gebaseerd is. Wat doet het met een inwoner? Welk systeem loopt die tegenaan? En hoe gaan we daarmee om dat op te halen, die informatie vanuit de stad? Ik ben volksvertegenwoordiger, dat is mijn nummer 1 taak. En daar heb je gewoon verschillende manieren voor, om de mensen te bereiken.
0: Bij het parkeerbeleid in Korte Akker zag je dat dus Korte Akkenaars en ondernemers gingen organiseren in clubjes. En die gingen avondjes organiseren en bij elkaar en een petitie opstellen. En
1: ja, daar zijn we van het begin af aan samen met Gouden Vitaal bij geweest.
0: Maar dat zijn dus wel de actieve mensen in die wijk. Terwijl natuurlijk op heel veel problemen zitten mensen gewoon thuis. En die weten gewoon totaal de weg niet.
1: Ja, maar doordat één actief iemand, in dit geval de voorzitter van ONA, samen met de directrice van de dansschool, de koppen bij elkaar steekt, politiek erbij betrekt en uiteindelijk toegankelijk is voor alles en iedereen, zie je dus ook de betrokkenheid van mensen die misschien normaal gesproken niet zomaar op hadden gestaan. Maar het is wel degelijk een groot probleem, hè, wat hier gebeurt. En dan staan mensen op. En ik vind dat een fantastisch project om te zien wat daar gebeurd is. Dat heeft geëindigd tot een interpellatiedebat in de gemeenteraad. Dat is echt je volksvertegenwoordiger rol tot in de maximum. Met uiteindelijk een democratische uitslag in de verkiezingen. Ja. En ik denk dat daar echt wel iedereen benadert. Want er zaten ook bewonersgroepen zijn erbij aangesloten uiteindelijk. Ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is van een mooie manier van hoe kom je tot een.
0: Had je nou het idee dat wethouder Sargentini deze hele shit van tevoren niet had kunnen bedenken ook?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk van wel. Ja. En ik denk dat er op allerlei manieren nog een soort pleisters geplakt zijn. Wat gewoon niet tot het resultaat heeft gewenst resultaat heeft behaald.
0: Ja. En nog iets anders. Gaan de armoederegelingen nu naar 120% van het sociaal minimum in plaats van 130?
1: Ja, we zitten natuurlijk, Gouda staat er financieel niet verkeerd voor, maar we zitten wel met een aantal contracten die gewoon vast liggen. Ook wij willen investeren en mooie dingen gaan doen. Dat lukt niet zomaar. Je kan niet zomaar al je ideologie en wensen neerleggen wat vanuit de inwoner komt. Er zal bezuinigd moeten gaan worden. Er wordt veel meer maatwerk geleverd. Dat is wel de insteek. Maar niet klakkeloos.
0: Heb je dure ambtenaren nodig?
1: Ook daar wordt zelfs naar gekeken. Ja, dure ambtenaren. Ja, maar ik vind dure ambtenaren vind ik wel een beetje een aparte. Ik ben op zoek naar goede ambtenaren die hier zo voor willen gaan. Het ambtelijk apparaat is wel enorm gegroeid de laatste jaren. Ook daar gaat gewoon, ik wil niet zeggen met een stofkamp doorheen, maar er wordt wel naar gekeken.
0: Het gaat richting de 1000, hè, geloof ik nu.
1: Ja, dat is wel heel veel, hè. Nou klopt het wel dat er natuurlijk vanuit het Rijk enorm veel taken gewoon zo gebombardeerd zijn bij de gemeentes. Maar onze gemeente is in vergelijking met andere gemeentes wel flink gegroeid. Nou ja, goed. Het is niet iets wat ik allemaal uitgezocht heb de laatste jaren, maar er zitten partijen op en ik neem aan dat er nieuwe wethouders ook daarmee aan de gang gaan.
0: Je moet denken, als ze de zero-emissiezone niet hadden ingevoerd, hadden de ambtenaren minder nodig. Ja. Want hij heeft al die ambtelijke capaciteit gekost.
1: Ja, nou, dan zeg je wat. Dat is een heel goed idee misschien.
0: Die zero-emissiezone, dat kost extra ambtenaren. Ja. Palen in de stad met camera's en een camerasysteem. En dat moet allemaal weer elektrisch aangesloten worden. Dat is allemaal ontzettend veel gedoe.
1: Misschien wordt de uitslag wel dat we hem toch moeten afschaffen.
0: En, of een ondernemers...
1: een eigen milieuzone in Gouda moeten invoeren.
0: Ja. Ja, en dat voor dat kleine klote gebiedje van 1 bij 1 kilometer wat de binnenstad is. Het is helemaal niks.
1: Je hebt helemaal gelijk.
2: Ze gaan er alleen maar in en eruit. Meer niet.
0: Even kijken, het experiment met fietsers en auto's door elkaar aan de Ridder van Katsweg.
1: Nou ja, ook daar krijg je terug vanuit de inwoner dat het gewoon eigenlijk een flop is.
0: Hebben ze dat kunnen bedenken, fietsers en... Ik heb altijd gedacht dat een vrijliggend fietspad toch wel het veiligste is.
1: Nou ja, goed, ik denk dat het idee van een fietsstraat mooi klinkt. Maar in de uitwerking gewoon blijkt dat het niet gaat. Ja. Dat het niet werkt.
0: In andere steden zijn ze trouwens ook nu 30 kilometer aan het invoeren als maximum snelheid in plaats van 50.
1: Bij ons ook, hè, op sommige stukken. De James Single wordt ook een 30 kilometer zone.
0: Ik kan me herinneren, volgens mij mocht je daar vroeger 70 rijden.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren.
1: Ja, ik mis die tijd. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat ik vroeger van de snelweg kwam. En dan kwam ik langs het tankstation van Loon. En linksaf de James Single in. Dan mocht je gewoon 70 rijden.
1: Ja, maar goed, het is nu natuurlijk. Er wordt een heel
2: kan ik nog herinneren dat je daar 70 mocht.
0: Ja. En dan nu naar 30.
1: Ja, er wordt een heel gebied bijgebouwd. Hè? Dus het wordt een andere manier. Ik wil niet zeggen dat het een woonwijk wordt. Maar er wordt wel behoorlijk gebouwd.
0: Nou ja, bokkenlocatie, woningen, spoorzone en zo. Dan is het gewoon een woonwijk. Met een doorgaande drukke weg erdoor.
1: Met een doorgaande drukke weg. Nou, dus het is wel een heel goed idee dat er gewoon bij dat hele verkeerscirculatieplan nagedacht wordt over. Hoe groeit Gouda en hoe gaan we daarmee om? Dat is natuurlijk een logisch gevolg. En ook daar zal het nieuwe college hun ideeën over kunnen laten spuien. Maar op dit moment denk ik dat het een logisch gevolg is van de groei van Gouda.
0: Langzamer rijden.
1: Rekening houden met.
0: Als de stad echt heel erg groeit en groeit, moet je uiteindelijk een metronet aanleggen onder de grond.
1: Een metronet onder de grond.
0: Dat is uiteindelijk een conclusie.
1: Ik vind een burgemeester Meistunnel vind ik al een heel goed idee. Dat staat ook in ons programma.
0: Gaat die kosten?
1: Ik denk 50 miljoen.
0: 50 miljoen. Gaat de spoorwegen, gaat de ProRail dan nog mee betalen?
1: Ik heb geen idee, want ik weet niet hoe het nieuwe college dit gaat uitleggen. En dat mogen hun doen. Daarvoor ben ik geen wethouder. Uitdaging.
0: Ja, kijk, met zo'n stad groeit, dan wordt natuurlijk ook het verkeer van links naar rechts en van noord naar zuid.
1: We maken er een grap over, maar het moet wel toegankelijk zijn. Als er één spoortunnel dicht is of onder water staat, wat natuurlijk best wel is gebeurd, dan is de uitvlucht uit Gouda, maar heel weinig. Veiligheidstechnisch mag dat volgens mij geen eens. Dus, en we groeien inderdaad. Gouda groeit hard. Dan moet je ook zorgen dat je hele verkeersplan daarop aangepast is. Dat zien we nu bij Westergouwen wel, dat het fout kan gaan.
0: Ja, maar die provinciale weg daar was altijd al natuurlijk, stond helemaal nokkie vol met files.
1: Ja,
0: en daar woon je nu naast.
1: Ja, daar had veel eerder op geanticipeerd moeten worden. Dat heeft ook volgens mij gewoon in de raad gelegen, maar dat is nooit gebeurd.
0: Ja, is die weg niet van de provincie of die is niet van de gemeente, dacht ik? Hè?
1: Op dit moment gaat het allemaal aangepakt worden. Dus ik heb hoop voor de toekomst, dat ook voor Westergouwen, dat het daar beter toegankelijk wordt.
0: En ik las, er wordt bezuinigd op evenementen. Welke evenementen? Kaasjesavond weg? Of Ketty Kotti weg? Of de Oranje Nacht weg? En levert dat wel wat op? Want het evenement is toch maar een heel inimini klein percentage van het gemeentelijke budget.
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. We kunnen op weinig bezuinigen. Er is behoorlijk wat vastgelegd de afgelopen jaren door het college. Zelfs over hun tijd heen.
0: We zuinigen op de leuke dingen.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat er is, ik noem geen namen, maar het is wel iets wat bekeken gaat worden. Ook door het nieuwe college. Van waar kan op bezuinigd worden? Wat is nodig? En hoe moeten we sommige evenementen misschien anders aan gaan kleden? Hetzelfde geldt voor onze culturele instellingen. We gaan wat meer verwachten van het cultureel ondernemerschap. En ook daar gaat naar gekeken worden.
0: Ja, maar dat museum, dat heeft 1 keer of 2 keer per jaar een tentoonstelling die interessant is, ook voor mensen van buiten Gouda. Dan moet je €16 geloof ik voor een kaartje betalen. Dat is nog best vrij veel. Ik heb vorig jaar volgens mij €16 betaald om een tentoonstelling te bezoeken. Ja, veel meer kunnen ze niet bedenken natuurlijk, behalve dan van die €16 €20 maken.
1: Je praat daar heel makkelijk over. Ik denk dat de directrice het daar niet mee eens is. Wij gaan dit terughalen bij de inwoners aankomende tijd, periode. Ik weet niet, want je praat nu echt op detail. Zo ligt dat niet vast in het samenlevingsakkoord. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dit moet iets uitgebreider bekeken worden als het kaartje van €16, denk ik.
0: Ja. Kun je
1: we hebben wel een museum Gouda. Het is wel een pronkstuk wat we hebben staan.
0: Ja, oh ja,
1: daar mogen we trots op zijn.
0: En nog een beetje een gebouw wat achterstandig onderhoud heeft.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Dus het vereist echt het nadenken en het nakijken wat hier aan moet gebeuren. We zien natuurlijk op dit moment ons mooie stadhuis in de Steiger staan. Nou, daar gaat ook geld bij komen. Ook daar moeten we over nadenken of dit de goede kant op gaat.
0: Dat is, geloof ik, goed afgespijkerd op 13 miljoen. Hè? Dat blijft 13 miljoen.
1: Ik weet het niet. Ik heb daar eerlijk gezegd geen antwoord op. Het is niet iets waar ik mee bezig ben geweest. Ik weet wel dat het ook in het samenlevingsakkoord staat. Om dit goed onder controle te houden. Wat gebeurt hiermee? Welke kant gaat het op? Willen we dit eigenlijk wel? En loopt het niet de spuigaten uit?
0: Ik zag trouwens dat er een bezoekersbordesje was gemaakt. Achter de schutting.
1: Ook daar moet ik heen. Ik heb nu een speeltuin. Fantastisch.
0: Er staat een bouwschutting om het stadhuis heen. Maar in een van de bouwschuttingen zit nu een deurtje. Dat staat af en toe open. Dan mag
1: is
0: je
1: voor de toeristen waarschijnlijk.
0: Achter de schutting. En dan kun je omhoog een bordesje. Kun je kijken naar een bouwplaats.
1: Ja. Een bouwplaats. Vandaar dat ik er nog niet ben geweest. Ik kan niet wachten tot ons mooie stadhuis weer zichtbaar is.
0: Een klein deurtje open ziet staan. Even naar binnen. Het trappetje op. En dan mag je bij een bordesje even kijken. En dan kun je zien hoe de 13 miljoen besteed wordt.
1: Besteed wordt. Ik weet niet of ik dit wil zien.
0: het is een icoon. Hey, we moeten eruit. We gaan eruit met muziek van Ella Langley.
1: Ja, country.
0: Country muziek.
1: Heerlijk.
0: Ja, dit was
1: goed gedaan.
0: Vandaag het programma Machiavelli met Marcel Stratijn, Kevin Stratijn en Linda Verschut. En we hebben het samenlevingsakkoord besproken. En de personalia van de vader en zoon Stratijn.
1: Dankjewel voor je interesse.
2: Ja, dankjewel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio, laat horen.

is zaterdagochtend en weer weekend Gouda-tijd. Dus Mirjam Voets en ik, Mathieu Dekker, zitten klaar voor gesprekken met bijzondere gasten en mooie Goudse verhalen. We gaan het onder andere hebben over poëzie, over flora en fauna van de stad en over het belang van vrijheid ver weg en dichtbij. Dat kan niet anders dan prachtige radio opleveren. En Arjan Doeman die zit uiteraard weer achter de knoppen en de schuiven. Luister je mee? Of kijk je liever naar ons in de studio? Dat hoop ik dat het kan. We moeten nog even de camera aan de praat krijgen. Maar anders kun je live meekijken. Let's go!

0: Nou, ik hoop dat we het allemaal nog gepraat krijgen, de livestream. Maar dat gaat vast lukken zo, ja. En anders moeten we even wachten nog, want dan kunnen we straks even zwaaien naar de camera.
1: Daarom. En anders, het is ook radio. Dus
0: het is ook radio. Onze stemmen, daar gaat het om, toch?
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, en we hebben mooie stemmen in de studio vanochtend.
1: Zeker.
0: Ja, welke gasten komen langs, Mirjam?
1: Nou, we beginnen straks met de Goudse schrijver, dichter en spoken word artiest Esma Amadou. En ze is pas even 24 en vorige week debuteerde ze met haar dichtbundel Brand, Liever Brand. En ze is bij ons in de studio en we gaan lekker over haar nieuwe bundel hebben.
0: Ja, benieuwd.
1: Ja, daarna gaan we bellen met Lucas Groen. En hij is momenteel stadsecoloog van Gouda. En zijn mooie naam ook heb je dan, hè, als je Groen heet.
0: Mooi titel,
1: We gaan hem vragen wat een stadsecoloog eigenlijk is en doet. En hoe het gesteld is met de flora en fauna in Gouda. En als laatste gast hebben we Hein Pierhagen. Hij is voorzitter van Amnesty International in Gouda. En dat bestaat inmiddels al 50 jaar. En zij komen in actie tegen schendingen van mensenrechten, zowel ver weg als dichtbij. En volgende week is er een evenement in Gouda om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid.
0: Ja, misschien is het een viering? Of dat gaan we maar eens even aan hem vragen.
1: Ja,
0: of er iets te vieren valt eigenlijk.
1: Ja, dat inderdaad.
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Maar goed, ik kan niet wachten om ze allemaal te spreken. Want het klinkt super interessant. Maar we beginnen zo meteen dus met Esme Amadou. Maar we gaan eerst even naar muziek. En als je met mij presenteert, Mirjam, dan moet je er een keer aan geloven, dat weet je.
1: I know.
0: Ja, niks aan te doen. Maar hier zijn ze dan toch. De Pet Shop Boys met Domino Dancing. All day, all day.

0: Ja, en het is gelukt, hè, Mathieu. We zijn
1: we kunnen zwaaien.
0: Ja.
1: De camera's, yay.
0: Ja, nou ja, de mensen die nu luisteren, die denken, hebben ze het over? Precies. Maar goed, ja, maakt niet uit.
1: Het is gelukt. En is de gelukt. Eerste gast zit in de studio. Dus.
0: Ja, heel goed, ja. Ja, op haar 12e stelde zichzelf een doel. Voor haar 25e moest haar naam in een boekhandel te vinden zijn. En die droom is uitgekomen. De Goudse dichter en schrijver Esma Amadou debuteert met haar eerste dichtbundel Brand, Lievere Brand. En over die bundel en haar liefde voor het schrijven en misschien ook wel de rol die Gouda daarin speelt, daar gaan we het nu zeker over hebben.
1: Ja, leuk dat je er bent.
2: Goedemorgen, dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Ja, leuk dat je wilde komen.
2: Natuurlijk.
1: Ja, en gefeliciteerd met je eerste dichtbundel. Ja, we hebben hem hier, hij ligt hier op tafel, dus we hebben hem gezien. En hoe voelt dat nou?
2: Het is nog steeds niet geland. Nee. Ik ben echt zo de afgelopen 2 weken heel druk geweest met interviews en optredens en afspraken. En pas van de volgende week heb ik het iets rustiger. En dan ga ik uitademen. En dan ga ik het even allemaal laten landen. En waarschijnlijk huilen. Ik heb ook zin om te huilen. Oh. Ja.
1: Maar huilen van vreugde.
2: Huilen dan. Van vreugde. Huilen van, ja, het was inderdaad een kinderdroom. En nu, ik ben nu 24, dus missie gelukt. En ze ligt overal in de boekenhandels. Ik heb er overal gezien. Leuk. Mensen kopen er, dus ja. Huilen van vreugde en trots. Ja, ja.
0: Want hij ligt dus ook in Gouda. In de
2: hij ligt ook bij de Pagma. Ik heb net nog gecontroleerd. Ik ben lopend gekomen. Ja. Hij ligt er
1: ligt
2: nog.
1: Dus ligt mensen. Meerdere. Heel leuk. Naar de boekhandel. Ja. Ja. En wanneer dacht je nou, van dit is het moment? Want wanneer werd je door de uitgever benaderd? Of
2: ik
1: hoe
2: ben
1: is dat gegaan?
2: November 24. Dat is nog lang geen twee jaar geleden. Zo 1,5 jaar geleden ben ik door de uitgeverij benaderd. Zij heeft mij een berichtje gestuurd op Instagram. Van hey, we volgen elkaar al een tijdje, mijn redacteur en ik. En ze stuurde me een berichtje van hey, als je ooit, stuur me ooit wat werk op. En dan kunnen we kijken naar je boekenambities. En
1: nou,
2: ik zo, oké.
1: Als het moet.
2: Oké, Katrijn van de Bezige bij. En ik heb er toen 18 bladzijden opgestuurd aan poëzie. En het eerste gesprek kwam al heel snel. En een dag na het eerste gesprek werd ik opgebeld op mijn verjaardag. Van hey, we gaan dit doen.
1: Nou,
2: laten we dit doen. Ja, laten we dit doen. Ja. Dus het is heel snel gegaan allemaal.
0: Ja, maar hoe ben je dichter geworden? Dat moet ik zeggen. Hoe kwam die liefde voor dat stand?
2: Ja, ik heb de poëzie wel echt geleerd op de kunstacademie in Utrecht. Ik heb gewoon hier Antonius College afgerond, HAVO gehaald. Ja. En op mijn 17e ben ik naar Utrecht gegaan. De Hogeschool voor de Kunsten.
1: Ja, zeker.
2: En ik heb daar Writing for the Performance gestudeerd. Dat is gewoon een schrijversopleiding. En in het eerste jaar hadden we een vak poëzie. En dat was mijn minst favoriete vak van het hele jaar. Oh. Ik vond dat een heel vreselijk vak. Ik vond dat een heel eng vak. Ik heb echt willen huilen door dat vak. Dus ook allemaal poëzie uit de jaren 60 en 70. Oh, ja. Zo Nederlands klassiek. En over de grote thema's, namelijk de dood en de liefde. En dan gewoon zo lekker vaag blijven. Ja. Dus toen heb ik het afgezworen. Ik dacht van oké, poëzie is niet voor mij. Prima. Ik wilde sowieso eigenlijk films en theater en eigenlijk niet per se de poëzie. En in het derde jaar heb ik een project gedaan in de Utrechtse wijk Overvecht. En het was een heel lokale project met de mensen daar. En ik dacht opeens, deze mensen verdienen poëzie. En ik weet niet waarom, maar ik dacht van oh, een wijk als Overvecht, waar zoveel stigma, zoveel dingen over worden verteld en de mensen die daar wonen. Ik dacht van oké, wat kan ik deze mensen meegeven? Ja. Ik ga een bundel voor ze schrijven, een ode aan deze mensen, een ode aan deze wijk, een ode aan alles wat daar gebeurt en alle prachtige dingen, alle liefdevolle dingen en alle pijnlijke dingen. En het was heel logisch. Ik kon ze niks geven behalve de poëzie. En ja. ik heb toen een mini-bundel van 25 bladzijden heb ik zo voor ze geschreven en gedrukt.
1: Oh, en sindsdien kwam ze bijna vanzelf uit je pen.
2: Ja, er was niks anders. Het voelde heel logisch om, want ik gaf mezelf toestemming. En ik denk dat wat ik heel erg moeite mee had in het eerste jaar was dat we alleen maar poëzie, in mijn hoofd kon je alleen maar poëzie schrijven over de grote thema's.
1: Ja.
2: En ik had daar niks mee. Ik kon heel weinig met de dood. Ik kon heel weinig met de liefde. En we bedoelen ook altijd de romantische liefde en niet een andere vorm van liefde. En daarin Overvecht besefte ik van oh ja, maar ik mag nu gedichten gaan schrijven over al deze sociale huurflats en al die satellietschotels en al die snackbars en al die jongens en al die meisjes. En dat verdient ook poëzie. En ik gaf mezelf die toestemming en sindsdien is het balletje gaan rollen.
0: Ja,
2: en
0: echt heel mooi.
1: Toen werd je vrij in je hoofd.
2: Toen werd ik vrij. Toen vond ik ook het plezier op het podium. Ja. En nu ben ik echt aan het genieten op het podium. En ik heb ondertussen echt op heel veel verschillende plekken mogen staan. En
0: heel leuk. Maar even terug naar je 12e. Want toen dacht je van, hey, ik wil graag schrijver worden blijkbaar. Maar hoe is dat dan
2: Ja, ik was een hele grote lezer.
0: Okay.
2: En ik vond buitenspelen als kind heel eng. Ja. Want ik snapte het concept gewoon niet zo goed. Ik wilde gewoon thuis blijven en lezen. Gewoon in mijn kamertje. Ja. En ik denk dat eigenlijk de meeste schrijvers beginnen als lezers. Ik denk dat de meeste schrijvers gewoon eigenlijk een beetje zo introverte loser kinderen zijn. Ja. Die gewoon een hele jeugd thuis zijn gebleven.
1: Ja, maar jouw buitenwereld zat natuurlijk in de boeken.
2: Ja, toch? En daar was alles mogelijk. En daar kon er zoveel. En ergens denk ik, maakte ik die switch van, oh, dit wil ik ook doen. Dit ga ik ook ooit doen. Ja, ik denk dat dat zo...
0: Ja, maar het is best een stap dan om naar een kunstacademie ook te gaan, lijkt mij.
2: Ja, en ik wilde eerst... Ik ben naar de kunstacademie gaan met een hele duidelijke reden. Ik ga scenario's schrijven.
0: Ja.
2: Dus ik had zo gegoogeld van, oké, scenarioopleiding in Nederland. En de eerste is natuurlijk de filmacademie in Amsterdam.
0: Ja.
2: Maar dat voelde heel ver weg en heel elitair. En ik dacht, daar kom ik nooit binnen.
0: Nee.
2: En de tweede was dus writing for performance aan de HKU. Alleen ik kwam er daarachter dat het een theateropleiding was.
0: Dus
2: dat
0: maar je bent wel aangenomen.
2: Ik ben wel aangenomen. Ja. Het was een heel... Er worden per jaar ook maar 16 mensen aangenomen. En in mijn jaar waren er 160 aanmeldingen. Dus het is een heel proces. Maar ik wilde dus eerst scenario's schrijven. En toen pas later van, ben ik echt teruggekomen naar dat liefde van, het boek.
0: Ja.
2: De roman, de bundel, alles wat mogelijk is op papier.
1: Ja, mooi. Ja. En nou ligt hij er dus, de roman.
2: Laten we
1: het eens over hebben. Want brand. Ja, dat is een bijzondere titel. Zit daar een gedachte achter?
2: Er zit zeker een gedachte. Het was eigenlijk ook eerst, in de eerste versie had ik 5 hoofdstukken. En een van de hoofdstukken heette Brand, lieverd brand. En dat hoofdstuk was eigenlijk een ode aan de gedichten die heel veel pijn deden, maar wel vanuit de positie van liefde. Dus ik vind het altijd heel leuk om te zeggen van, oké, ik geef je eerst een kopstoot en daarna een voorhoofdkusje. Dat waren eigenlijk die gedichten allemaal.
1: Okay.
2: En toen zei mijn redacteur, zei Katerijn van, is dit niet eigenlijk gewoon de samenvatting van jouw hele bundel? Moet dit niet de titel worden? En ik zo, nee. En zij zo, ja. Denk er gewoon even over na. En we komen hier later op terug. Maar het is echt, het is alles. Brand, lieverd brand. Er komt heel veel vuur terug in mijn werk. Het idee dat landen aan het branden zijn. Dat de wereld in brand staat. Dat vrouwen aan het branden zijn. Dus het vuur komt heel veel terug. Maar er komt heel veel liefde terug in mijn werk. Dus
1: vandaar.
2: Ja, er is heel veel brand. Maar dat liefdevolle, lieverd. Ik heb ook heel veel hoop en liefde in de wereld.
1: Wel,
2: zoveel.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja, en je komt uit Gouda. Maar heb je inspiratie opgedaan uit in de stad?
2: Ik weet niet per se of ik, niet per se inspiratie. Maar wel, ik kan nergens anders schrijven dan hier. Dus ik heb vorig jaar, afgelopen zomer van 25, heb ik gewoon de hele eerste versie geschreven. Toen heb ik gewoon 4 maanden lang in mijn kamertje in Gouda, in Oosterwijk, in de zomer gezeten. En ik heb daar alles geschreven. Dus ik weet niet per se of het een inspiratiebron is. Maar het is wel de enige plek waar ik kan schrijven. Dit is gemaakt in Gouda, door Gouda.
0: Leuk.
2: Het is heel lokaal, denk ik.
0: Inderdaad een huisje ergens op de hei gaat zitten.
2: Nee, dat kan ik niet. Nee, nu nog niet. Ik wil zo die schrijver worden die kan zeggen van, oké, ik ga even een maand naar Parijs en ga even in cafés zitten en poëzie schrijven.
0: Ja.
2: Maar ik heb nu gewoon alles in mijn sociale huurwoninkje in Gouda en Oosterwijk met mijn ouders en mijn zusje. Dus het is wel door Gouda bestaat dit.
0: Ja.
2: 100%.
0: Ja. Ik kan je wat meer vertellen over de thema's in je boek. Want je zei net al inderdaad brand. De wereld staat in brand. Ja. En de liefde. Waar moeten mensen aan denken als ze aan jouw bundel, jouw bundel gaan lezen?
2: Ik denk in één zin, ik moet het heel vaak samenvatten voor mensen.
0: Ja,
2: in één zin is het
0: moeilijk.
2: Ja, het is heel moeilijk, maar het is heel dik geworden voor de Nederlandse bundel. Ben ik me ook heel bewust van. Het is best wel veel werk geworden. Maar het is eigenlijk een ode aan de vele vormen die liefde en geweld aannemen in de diaspora.
0: Mm-hmm.
2: En wanneer ik het heb over geweld, dan heb ik het over onderwerpen als immigratie, als genocide, als femicide, als klasse. En als ik het heb over liefde, dan heb ik het over God en voetbal en hiphop en je lokale snackbar en eigenlijk alles wat daartussen zit, alle manieren. Het is best wel een politieke bundel geworden, maar misschien ook niet. Want het is ook gewoon een ode aan mijn mens zijn. Het is ook gewoon, ik eer die verhalen. Ik geef die mensen hun menselijkheid terug. Ik praat over Palestijnse mannen zonder het te hebben over labels. Ik praat over dingen die gebeuren in de wereld zonder... En ik geef die liefde heel erg terug. Ja. Ik geef die menselijkheid terug. En dat neemt heel veel verschillende vormen aan.
0: Oké. Klinkt echt heel interessant.
1: Ja.
0: En weet je, het is ook gewoon hoe de wereld nu is natuurlijk.
2: Ja, maar ook, ik vond het ook heel belangrijk. ik ben ook gewoon een heel liefdevol mens.
0: Dus ook het kleine, wat je ook zegt.
2: Ook dat kleine en ook zo de lokale en, snackbar. En dan luisteren naar Lijpen en Volkswagen Polo's. En de meisjes met wie ik ben opgegroeid. En de hele tijd in- en uitzoomen. En heel veel voetbalverwijzingen zitten erin. Ik benoem heel veel voetballers. Het hele tijd zo dat in- en uitzoomen. Wat in mijn hoofd is alles met elkaar verbonden.
0: Ja.
2: En dat is ook zo. Ik kan een directe lijn trekken van wat er gaande is in Palestina naar... Naar het WK of zo, zeg maar. In mijn hoofd is alles met elkaar verbonden. En al die onderwerpen horen ook bij elkaar. Dus het is daardoor ook misschien wel een breed werk geworden. Maar ook...
0: Echt wel wie jij bent.
2: Ja, echt van mij. Ja. Het is heel erg van
1: het
2: mij.
1: Het klinkt heel boeiend, maar ik ben nu wel echt benieuwd eigenlijk. Dat je hier die bundel hier open liggen.
0: Ja, zullen we gewoon eens luisteren?
2: Yes.
1: Ja, zou jij een stukje uit je bundel een gedicht? Noem je het ook een gedicht?
2: Dus,
1: een gedicht willen voordragen.
2: Natuurlijk. Vertel mij nog eens over de olijfbomen, oma. O dochter, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken, denkende dat ze ongestraft God kunnen spelen. Wij zijn slechts mensen, mijn kind, en zelfs daar falen velen van ons in. Ooit was niets verheven, nog het heilige land, nog de huilende olijfbomen. Ooit wist ik niet wat er uit de blauwe hemel zou vallen. Uit angst hield ik mijn hoofd niet meer hoog. Mijn blik gericht op de eindeloze ruïnes onder mijn blote voeten. Ik heb op zoveel huizen gelopen, vergeef mij. Ik heb op zoveel levens gestampt, vergeef mij. Ooit heb ik leren tellen in het ziekenhuis. Sindsdien kan ik onze gehele stamboom in mijn slaap voordragen. Maar jij vroeg mij over de olijfbomen, mijn kind. Over de kleurrijke vliegers die het ritme van de golven volgen... en de kleine bruine handen die hen vast proberen te houden. Ik bewaar het gelach van de kinderen in mijn oren. Strooi het over de dagen waarop ik de schedels onder mijn blote voeten hoor kraken. Ik ben niet meer bang voor de zee, mijn dochter. Ik ben niet meer bang voor de hemel. Ik slaap de hele zomer in een veld van olijfbomen. Nu ben ik vrij. Nu heeft de aarde zich permanent onder mijn nagels gevestigd. Nu zijn mijn lichaam en het land één geworden. Mijn dochter, het enige wat ik wens voor jou is dat je olijven eet terwijl de zon jouw bruine handjes kust. Onthoud, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken. Maar er zijn altijd meer handen die haar zachtjes vast willen houden. Kijk maar naar ons land. Kijk maar naar ons land en de olijfbomen, mijn dochter.
0: Wauw.
1: Nou, prachtig.
0: Prachtig. En inderdaad, heel veel liefde zit erin.
1: Ook brand, hoor ik ook.
2: Ja, maar het is echt weer perfecte balans tussen die twee dingen.
1: Ja. Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, dat was natuurlijk je eerste grote droom. Ja. Vanaf je jeugddroom. Heb je nog meer dromen?
2: Oh, ik heb er heel veel. Ja, maar ik wil dit gewoon uittrekken. En ik wil hier echt heel erg van genieten. En ik ken mezelf ook. Want ik stond zo... 2 maanden geleden stond ik in Carré met poëzie in Carré. Dat is 1 keer per 20 jaar. En de fantastische Lieke Marsman was daar ook. En het was een geweldige line-up. En dat was het grootste podium van mijn leven. En ik was klaar. Toen dacht ik van oké, ik ga weer door. Wat nu?
1: Ja.
2: Dus ik heb de neiging om meteen weer door te gaan. Terwijl dat was het grootste podium van mijn leven. Dat kan niemand bijna zeggen. Dat is 1 keer per 20 jaar. Dat is echt het grootste. Dat ik daar mocht staan met die dichters. En ik heb nu hetzelfde met dit. Ik wil hier echt stil bij staan en ik wil heel erg genieten en ik wil heel trots zijn en beseffen wat ik heb gedaan. En dan alles wat komt, komt nog en er gaat nog heel veel komen. Ik mik op de 100, weet je. Ik ben nu 24, dus er gaat nog heel veel komen. Maar voor nu ga ik echt heel veel optreden, heel veel voetbal kijken deze zomer.
1: Ja.
2: Genieten.
0: Okay. Ja, en mooi dat je Lieke Marsman nog even noemt.
1: Ja, precies.
0: Net is overleden. Yeah. Dus,
1: Nou ja, en in voetbal hoor ik al, maar muziek ook inderdaad. Want volgens mij heb je ook veel muziek in je bundel.
2: Ja.
0: En dan gaan we denk ik maar even naar luisteren. Want dus dank je wel.
2: Heel erg bedankt voor dit hele mooie gesprek. Dank jullie wel.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, ik hoop dat we nog heel veel van je gaan horen. En we gaan zeker je bundel zo kopen.
2: Dank je wel.
0: En je zei het al in het gesprek ook. Je bent fan van Lijpen.
1: Ja.
0: En we hebben gezocht naar een nummertje wat een beetje past bij de zaterdagochtend. Dus een iets rustiger nummer van hem.
1: Wel voor zijn nieuwe album.
0: Van zijn nieuwe album en het heet Lost in Life.

Dure wijzers, wat er tijd als ik het niet kan geven. Het zou om 6 uur met je zijn, het is nu iets voor 9. Sloeg een deal om 4:30 en nog een deal om 7. Het is wintertijd, ze weet van mij, dit worden vieze weken. Je bent mijn steun, mijn toeverlaat, ik kan je niet vergeten. Soms gaan dingen hoe ze gaan, heb niet precies een reden.

schrijf wat wij hebben, kan ik geen woorden kiezen. Dit is op jou, dit is voor jou, je was er voor de pieken. Het maakt niet uit, al ga ik weg, ik kom weer bij je terug. Stil in de auto, je hoort mijn gordel piepen. Maar je weet zelf die discussie nu.

0: Oh, we zijn er alweer. Ja. Ja, we zijn er alweer.
1: Ja.
0: Dat gaat.
1: Wat een mooi nummer.
0: Zeker. Het was iets rustiger dan, dan de rest van zijn oeuvre. Dus wie het wil luisteren, moet eventjes lekker even wakker worden op de zaterdagochtend. Helemaal prima.
1: Gewoon het hele album opzetten dan.
0: Ja. Hey, wist je dat Gouda naast een stadsdichter ook een stadsecoloog heeft? Ik wist het eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar sinds deze week weet ik het wel. Maar wat is er eigenlijk een stadsecoloog? En op dit moment is Lucas Groen onze stadsecoloog. En we gaan met hem telefonisch in gesprek over zijn vak en de stand van de flora en fauna in Gouda.
1: Ja, goedemorgen Lucas. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de studio was een beetje te ver weg voor je, geloof ik, hè? Want je woont in de Achterhoek, als ik het goed heb begrepen.
2: Dat klopt helemaal.
1: Ja. En hoe kom je dan terecht in Gouda als stadsecoloog?
2: De huidige stadsecoloog was tijdelijk uitgevallen en ik werd gevraagd om die te vervangen.
1: Ah, oké. Ja. En onze technicus Arjen zei net, maar kunnen we dan niet even een tijdje zonder stadsecoloog? Dus dat, we gaan nu eens even vragen waarom. Ja. Wat is nou eigenlijk een stadsecoloog? Dan kunnen we daar aan het einde.
0: Dan weten we dan ook of we het antwoord weten. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Wat is dat? Wat is een
2: stadsecoloog? Een stadsecoloog die houdt zich bezig binnen het beheer, binnen het groenteam met eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zoveel mogelijk ecologie en biodiversiteit te behouden. Deels door advies, maar ook door te zorgen dat alles binnen de natuurwet valt. Want die hebben wij ook. Mm-hmm. Dat de wet niet overtreden wordt. En aan de andere kant zich ook natuurlijk bezighouden met projecten en advisering om het nog een stukje beter te maken.
1: Ah, oké, dus je bent in dienst van de gemeente?
2: Ja.
1: Ah, oké. En hoe lang heeft Gouda eigenlijk al een stadsecoloog?
2: Gouda die heeft sinds begin jaren 80 al een stadsecoloog.
1: Oh, dat is best lang.
0: Ja, nou ja,
2: en ik heb het niet eens echt uitgezocht, maar ik durf met redelijke zekerheid te zeggen dat het ook wel een van de eerste gemeentes is die überhaupt een stadsecoloog had. En aan de gang ging met het verbeteren van de ecologie en de biodiversiteit.
0: Want heeft elke gemeente een stadsecoloog?
2: Nee, inmiddels hebben de grote gemeentes, zoals de grote steden, sowieso wel een stadsecoloog of meerdere. Bij kleine gemeentes ligt dat lastiger. Dan wordt soms vaak ook expertise ingehuurd.
1: Ja.
2: En we hebben sinds 2024 is de natuur werd helemaal opnieuw ingericht. En ook wel wat strenger. Dus langzamer zeker krijgen steeds meer steden wel een stadsecoloog. Omdat echt noodzakelijk is om binnen de wet te werken. Maar ook gewoon omdat het gewoon steeds belangrijker wordt om iets aan onze natuur te doen.
0: Ja, oké. Want je adviseert dan, als ik het zo hoor, met name ook over de wet, ook over de wetgeving. Maar ook kun je een voorbeeld noemen van waar je de gemeente dan bijvoorbeeld over hebt geadviseerd?
2: Oh ja, dat kunnen hele de ingewikkelde projecten zijn. Weet ik, van een hele wijk moet aangepakt worden. En soms is het gewoon heel erg simpel. Er moet een boom weg.
0: Nou, er zijn de laatste tijd best wel wat bomen weggegaan in Gouda.
2: Precies.
0: Heb jij daar ook in geadviseerd? Of?
2: Ja, absoluut.
1: Okay.
2: Ja, nee. En dan zit je, in principe is dat best wel streng. Want Gouda heeft eigen wetgeving dat je niet zomaar een boom mag omkappen. Daar moet je echt een vergunning voor aanvragen.
1: Ja, ja.
2: En maar dan zijn er nog allerlei dingen, zoals zit er een nest in, wordt het gebruik gemaakt door vleermuizen.
1: Ja.
0: Maar dat onderzoek jij dan? Of dat, hoe moet ik dat zien dan?
2: Ja, soms als het klein is, dan onderzoek je dat zelf. Nu de populieren, die zitten aan het einde van hun leven. Daar komt dan een enorm veiligheidsaspect bij kijken.
1: Oh, okay.
2: Dus die moeten weg en dan wordt er dus een, zoals dat heet bij de omgevingsdienst, een overweging neergelegd uiteindelijk na een uitgebreid ecologisch onderzoek.
1: Yeah.
2: Dat eigenlijk zoveel zegt als wat wordt er verstoord of wat raak je kwijt, wat eigenlijk niet mag volgens de wet.
1: Hmm.
2: Dus dan mag dat niet, maar dan weegt het het veiligheidsaspect zwaarder. En dan ben je natuurlijk ook bezig zo met externe ecologische bureaus als stadsecoloog om in die vergunningaanvraag ook aan te geven van hoe gaan we het dan, dat heet de mitigerende maatregelen, ja, zoveel mogelijk redden wat er te redden valt.
1: Ja,
2: dus er worden bomen teruggeplaatst, ja, er worden vleermuiskasten opgehangen, dat soort dingen.
0: Ja,
2: en dat moet zo goed mogelijk, dat het ook echt effectief is.
0: En ik begreep dat jij ook actief bent met bijen. Want ik zag ergens dat jij de bijendirigent wordt genoemd. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja.
0: En waarom is dat?
2: Ik ben extern ingehuurd en ik heb een eigen bedrijf. Dat heet De Bijendirigent.
0: Ah, vandaar.
1: Je bent inker.
2: En dat komt omdat ik al sinds kind af aan met bijen bezig ben. Eerst als inker en later ook me bezig gehouden ben. Gaan houden met alles rondom wilde bijen en bestuivers.
1: Ah, leuk.
0: En, hoe is het gesteld met de bijen in Gouda?
2: Niet specifiek Gouda, maar dit jaar is erg slecht. Zowel voor honingbijen als voor wilde bijen. Ik heb laatst een lezing mogen geven aan een opleiding. En daar gingen we ook even naar buiten. En bloemen zijn er genoeg. Dat doen we erg goed. De bloemrijke bermen en velden en plekken.
0: Dat valt me inderdaad op, die bermen ook. Die zijn heel veel klapperozen.
2: Alleen helaas hebben insecten wat meer nodig. En sommige dingen ook absoluut niet, zoals gif. Dus die spelen ook mee. Dus zelfs al doen we het heel erg goed, zijn er natuurlijk gewoon in bredere zin allerlei problemen, waardoor er echt wel duidelijk problemen zijn met onze insecten.
0: En wat gaat er goed in Gouda? Waar kunnen we trots op zijn?
2: Nou, het bermbeheer gaat goed.
0: Ja.
2: Dat gaan we de komende tijd ook wel weer aanscherpen en goed op papier zetten. Dat dat ook goed blijft gaan en misschien hier en daar kunnen we nog wat verbeteren.
0: Daar hebben we ook een prijs voor gewonnen, kan ik me herinneren zelfs. Dat we er zelfs een prijs voor gewonnen hebben, volgens mij.
2: Klopt.
0: Als gemeente voor het bermbeheer.
2: Ja, André Kleinwee, die is er in de jaren 80 mee begonnen. En dat in het kort heet dat extensief bermbeheer. Dus in plaats van dat je het elke week glad houdt als een gezonnetje, ga je gewoon wat minder maaien, maar wel op de juiste momenten. Want ook als het natuurlijk moet groeien en je wil bloemen krijgen, moet het ook af en toe gemaaid worden. Anders gaat het niet goed. Dus er is een heel goed bermbeleid neergezet. Waardoor in, ik geloof 2019 en 2022, ergens in die buurt, zelfs een aantal keer er een prijs is gewonnen door de gemeente Gouda. Ja. Of de stad is uitgeroepen tot bijvriendelijkste stad van Nederland.
1: Nou ja, heel goed. Ja, goed. Want in ons voorgesprekje hadden we het ook over dat Gouda ook best wel bijzondere diersoorten heeft. Lucas, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, diersoorten en een bijzondere plant.
1: Ja?
2: Die wil ik als eerste noemen, want die sluit aan op het bermbeheer. Wij hebben heel veel orchideeën.
1: Oh.
2: En dat is een hele mooie plantbloem.
1: Ja. Ja.
2: Dat kunnen we iets bij voorstellen, maar hij is ook erg kwetsbaar. Het goede beheer moet er op plaatsvinden en mensen moeten ze vooral niet wegplukken.
1: Nee, oké. Okay.
2: Maar daarnaast hebben wij de ringslang. Daar staat Gouda onbekend.
0: Oh ja, de ringslang?
2: Ja, de ringslang, volkomen onschuldig, heel mooi diertje.
0: De rivierkreeft, dat weet ik dan wel. Maar...
1: dat is dan weer...
2: Ja, en die willen we heel graag weg hebben.
0: Ja.
2: Niet zozeer onze rivierkreeft, maar wel de Amerikaanse rivierkreeft.
0: Maar de ringslang dus, dat wist ik niet. Maar, ja,
2: de ringslang, nog veel bijzonder, of dat is niet veel bijzonderder, ook erg bijzonder, omdat die echt zelfs tot midden in de stad komt, is de bever.
1: Ja, de bever.
2: Ja.
1: Die is ook wel eens gespot, hè?
2: En die is ook gespot.
1: Ja.
2: Die is zelfs laatst door onze burgemeester gespot.
1: Ja, dat zag ik, ja. Had een foto gepost.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: De burgemeester? Ah.
2: Ja. Ja, en we zijn natuurlijk een ik noem het soms gekscherend een moerasstad. We zinken, alles verzakt, we hebben heel veel water. Ja, en dat is voor amfibieën echt een paradijs.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aan de ene kant. Aan de andere kant ook niet. We zijn hard bezig om te zorgen dat, want die trekken en dan gaan ze de wegen over om daar zoveel mogelijk aan oplossingen te ontwikkelen. Dat we ook kunnen zorgen dat ze van de ene naar de andere plek kunnen komen zonder dat ze worden doodgereden.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: de podcast komen te zitten in een put. Inmiddels zijn we druk bezig met allerlei paddentrapjes, zoals dat heet.
1: Oh, wat schattig klinkt dat.
0: Ja, een paddentrapje.
2: Dat als ze in een put vallen, dat ze er ook weer uit kunnen. Ja.
1: Ja, wat leuk. Wat goed dat jullie dat allemaal doen.
0: Ja, nou ja. En dat dus, we wilden vragen wat je in de komende tijd nog allemaal voor waar je nog aan gaat werken. Maar ik hoor al dat er nog behoorlijk wat projecten lopen.
2: Ja.
1: Ja, en heb je nog één grote wens voor Gouda? Wat zou je echt het allerliefst nog willen dat Gouda gaat realiseren?
2: Nou, kijk, als ecoloog ben je natuurlijk ook bioloog. Mijn specialisatie zit hem vooral op de bijen en inderdaad dermbeheer. Dus daar ga ik mee bezighouden.
1: Ja.
2: En ik kan natuurlijk heel veel dingen bedenken van, oh, hier kunnen we nog verbeteringen aanbrengen en daar.
1: Ja.
2: Maar waar ik me vooral hard van maak momenteel is de communicatie, gek genoeg.
1: Oh.
2: En juist, en dat gaven jullie eigenlijk bij de inleiding ook aan van, ik wist niet dat het er was.
1: Ja.
2: En ik zeg toch intern heel vaak van, het is zonde dat Gouda vanaf de jaren 80 eigenlijk heel serieus bezig is van, we moeten hier niet alleen wonen en het goed maken voor de mensen, maar ook zorgen dat de natuur kan floreren waar het kan.
1: Ja, zijn we eigenlijk wel trots op moeten zijn. Ja.
2: En daar mogen we best trots op zijn. En dat mag meer naar buiten, zowel naar de eigen bevolking als gewoon op nationaal niveau wordt er ook heel veel gedaan aan biodiversiteit. En zijn er allerlei overleggen met de grote steden en daar mag Gouda ook best een grote stem in krijgen.
0: Ja. Nou ja, die stem hebben we nu aan jou gegeven in onze uitzending sowieso. Dus, en hier luistert natuurlijk heel Gouda naar.
1: Ja.
0: Dus dan komt dat in ieder geval goed, denk ik. De tijd zit er alweer op. We moeten weer verder. Maar dankjewel, Lucas, voor dit voor het gesprek. En een goede inkijk in ieder geval alvast in de... wat is een stadsecoloog nu? En wat doet hij in... wat voegt hij toe aan onze mooie stad?
2: Ja, en ik doe het niet alleen. We hebben fantastische natuurverenigingen waarmee we samenwerken.
0: Ja, die hebben we ook al regelmatig hier in de uitzending gehad.
2: Ik wil hier ook wat aan bijdragen. Meld je daaraan en dan gaan we er samen wat moois van maken.
0: Leuk. Nou, heel top.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Lucas. Wij gaan nu naar muziek luisteren. Hier is Marvin Gaye met Mercy, Mercy Me.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens. Ciao.

0: Wat een mooie overgang, zeg. Ik had hem niet verwacht eigenlijk bij het eind van dit nummer, maar dit past er wel heel goed.
1: Ja.
0: Is jou er wat opgevallen bij jou in het Goudse nieuws?
1: Nou, bij mij om de hoek is dit weekend zijn allerlei
0: in je voortuin
1: bijna in mijn achtertuin. Ja, in mijn achtertuin. Museum Haven. Er zijn allerlei leuke activiteiten dit weekend. Gisteravond was er al Ierse muziek. En vandaag is er een buitenbios. Dus daar heb je op een heel groot doek van een...
0: Wordt er leuke film vertoond?
1: Volgens mij de Life Pie.
0: Oh ja, nee, dat is
1: Pie. Ook
0: heel veel dieren.
1: Daarom.
0: Ja. Daar zit er een. Ja.
1: Okay. Dus mocht je het leuk vinden, kan je gewoon lekker vanavond in je eigen bootje of op je picknickkleedje lekker naar film gaan
0: hopelijk
1: kijken.
0: Is het lekker weer. Dat zou mooi zijn.
1: Ja,
0: dat is wel een mooie locatie om dat te doen.
1: Ja. En jij, met jou?
0: Nou, iets heel anders, maar ik hoorde dat er dus een samenlevingsakkoord is in de gemeente.
1: Ja.
0: Van 10 politieke partijen, die hebben een akkoord gemaakt.
1: Ja.
0: En het is niet een coalitieakkoord of een dichtgetimmerd dichtgetimmerde college. Maar het is van de koers die 10 Goudse partijen presenteren. En daar mogen ook... inwoners mogen daarop reageren.
1: Dus, ja, leuk. Ja, ik denk dat als je Machiavelli-uitzending hiervoor terugluistert... dat we dan ook vast nog heel veel over kunnen horen.
0: Ja, dus, het is geen uitgewerkt beleidsprogramma... maar meer een richting eigenlijk voor de komende 4 jaar. En daar mogen wij dus ook iets over zeggen, blijkbaar. Nou, ik hoop...
1: Helemaal nieuw.
0: Ja, misschien... Ik ben benieuwd of ze er ook wat mee gaan doen met wat wij dan gaan zeggen.
1: Ja.
0: Dat is dan de vervolgafvraag altijd. Maar we zullen dat zien. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik denk dat iemand die er ook wel iets over wil zeggen... voor dat samenlevingsakkoord... onze volgende gast is.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, want al 50 jaar komt Amnesty International Gouda in actie tegen schendingen en mensenrechten ver weg en dichtbij. En een jubileum dat niet zozeer gevierd wordt, denk ik, maar wel waar bij stil wordt gestaan. En volgende week organiseren ze daarom een evenement om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid. En de voorzitter Hein Pierhagen is bij ons in de studio om hier meer over te vertellen. Welkom, Hein.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Misschien klinkt gefeliciteerd met een jubileum 50 jaar Amnesty International. Zijn dat felicitaties waard of klinkt dat een beetje wrang?
2: Dat is een goede vraag.
0: Voelt een beetje vreemd.
2: Daar hebben wij ook mee geworsteld in de voorbereiding. Want we dachten, moeten we nou echt een groot feest vieren? Of niet. En het is eigenlijk ja en nee. Dus Amnesty International zet zich al 65 jaar in voor de mensenrechten. En we zouden onszelf eigenlijk het liefst overbodig maken.
0: Ja.
2: Als je de krant openslaat, dan zou je er nu dan moedeloos van worden. Omdat er zo ontzettend veel mensenrechten worden geschonden wereldwijd.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aan de andere kant, de afgelopen 50 jaar hebben er in Gouda en omstreken mensen zich met hart en ziel ingezet om de mensenrechten toch te verbeteren. Dus we hebben gezegd, nou, we maken er wel een jubileum van en we gaan ook...
0: Precies, het is niet dat er niks is gebeurd ook in 50 jaar. Hè? Dat heeft ook wel een reden om dan dat in die zin te vieren.
2: Ja, dus er is heel veel gebeurd.
0: Er zijn
2: heel veel
0: doelen behaald.
2: Ja,
1: en het denk ik ook altijd goed om dan stil te staan bij... 50 jaar. Toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: En als je terugkijkt, 50 jaar geleden begonnen. We zijn nog steeds actief.
0: We zijn een lokale organisatie.
2: We zijn een lokale organisatie.
0: Onderdeel van Amnesty.
2: Ja, precies. Dus wij zijn groep 223. Nou, dat zegt allemaal niet zo ontzettend veel. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Wat ik in ieder geval merk is dat er toch ook groepen zijn die ermee uitscheiden. Dus bijvoorbeeld Dordrecht is een tijdje geleden gestopt. Boskoop is op een gegeven moment gestopt. Dus er zijn groepen die er gewoon mee uitscheiden. Omdat er te weinig animo voor is.
1: Wow.
2: En 3 jaar geleden ben ik ingestapt als voorzitter bij Amnesty Gouda. En toen was het een hele smalle basis. En eigenlijk nu hebben we weer een bruisende groep. Dus het gaat goed met de Goudse Club.
1: Ah, mooi. Even voor de luisteraars die Amnesty niet goed kennen. Waar staan jullie precies voor?
2: Ja, Amnesty is een wereldwijde beweging die zich inzet tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid en menselijke waardigheid en gelijkheid.
1: Ja.
2: En je moet je voorstellen, dus wij zetten ons in tegen de onderdrukking en de onterechte vervolging. Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen leden, betalende leden. Ja. Dat is best veel. En in Nederland zijn dat er meer dan 260.000.
1: Okay.
2: En dat is ongeveer 1%, 1,5% van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dus in Nederland, in Gouda, dat er zeg maar 1000 mensen betalend lid zijn van MST. Ja. En, nou, even een stapje verder. Dan zijn er ongeveer 50 of iets meer die dan actief zijn in Gouda.
0: Als vrijwilliger.
2: Als vrijwilliger. Voor, en sommige mensen die zetten zich in voor de collecte. Andere mensen die zetten zich in voor het maandelijks schrijven van brieven. En er is ook een groep mensen, gelukkig, die zich actief inzet voor het organiseren bijvoorbeeld van het jubileum wat we krijgen. Daar hebben we echt heel veel tijd en energie in gestoken.
1: Ja.
2: En in december is er altijd de actie Write for Rights. Dat is een schrijfactie.
0: Ja, want daar was ik benieuwd naar, want Amnesty International zet zich in natuurlijk voor de mensenrechten. Die organiseren ook allerlei activiteiten, denk ik, landelijk dan. En hoe zetten jullie je als Goudse afdeling dan specifiek daarvoor in? Wat zijn dan activiteiten die jullie specifiek als Goudse Amnesty afdeling doen?
2: Ja, dat is een goeie. Nou, bijvoorbeeld dit jubileum. Ja. Dat is natuurlijk uniek voor Gouda. Dat 50-jarig jubileum. En daar stoppen we wel veel tijd en energie in. Je kan zelf ludieke acties kan je ondernemen. Bijvoorbeeld strips op de markt. Daar zijn we ook geweest.
0: Ja, en daar waren jullie dat week. Ja.
2: En dan ga je op een gegeven moment ga je daar staan. Proberen we toch op een ludieke manier mensen de aandacht te trekken. En dat ze toch brieven en petities gaan ondertekenen.
0: Maar in feite sluiten jullie aan bij de landen. Acties ook.
2: Dat doen we sowieso. Ja. Dus de collecte is altijd vaste prik. En in december Write for Rights. Ja.
1: Want in u schrijft ook van we gaan tegen voor mensenrechten lokaal en ver weg. Hè? Dus, en wat is het dan lokaal waar jullie eventueel voor zijn er dan ook dingen waar jullie zeggen van hey, ga je dan inderdaad ook zo'n samenlevingsakkoord door om te kijken. Missen we daar niet eigenlijk iets? Hè? Ja. Dus is er wel genoeg aandacht voor bepaalde vrijheden?
2: Ja,
1: of,
2: ja, dat is een goede vraag. We houden ons ook in Gouda bezig met de mensenrechten. En MST Gouda is aangesloten bij het platform Gouda Inclusief. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is een platform. Er zitten ongeveer 15 maatschappelijke organisaties bij. MST dus, de Regenboogalliantie, 21 maart.
1: Ja.
2: Nou, er zijn een heleboel organisaties. En die hebben zich ingezet zeg maar, eigenlijk voor inclusiviteit en voor gelijkwaardigheid. En daar hebben we dus ook namens Gouda Inclusief hebben we een keer in december, afgelopen december, een debat gehad. En daar hebben we het gehad over inclusiviteit. Nou, alle partijen vonden dat een heel goed idee. En vervolgens hebben we ook een manifest opgesteld. En dat hebben heel veel partijen hebben dat ondertekend. Dus ook in Gouda zetten we ons daarvoor in. Nou,
1: Oké.
0: Ja, dat is inderdaad wel belangrijk inderdaad om dat samenlevingsakkoord eens even goed, even goed door te pluizen. Of, of dat conform die jullie notitie, of hoe noemde je het?
2: Een manifest.
0: Een manifest inderdaad.
2: Ja.
0: Of dat nou ja,
1: dat klopt.
0: Klopt, ja, precies.
2: Ja, precies. En anders zullen we daar in ieder geval op terugkomen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, dat is nu blijkbaar een mogelijkheid toe. Hè. Dus ik zou het zeker doen. Hey, volgende week... dan organiseer je dus een evenement, een festival, met als titel Vier de Mensenrechten. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is het doel van het evenement? Vertel.
2: Nou, we willen in ieder geval aandacht vragen voor de mensenrechten. In gesprek gaan met elkaar over de mensenrechten. En brieven en petities laten ondertekenen voor mensen wiens rechten op dit moment worden geschonden. Dat is eigenlijk wat we willen doen.
0: En dat zijn dan mensen die in gevangenissen zitten?
2: Ja.
0: Of die dan... ten onrechte zijn opgesloten? Of?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja. Dus wij hebben een aantal casussen hebben we uitgewerkt. Nou, het gaat hier denk ik te ver om die allemaal inhoudelijk te bespreken. Maar dat zijn er een stuk of 8. En daar gaan we in ieder geval de aandacht op vestigen. En we proberen zoveel mogelijk dat mensen brieven ondertekenen en petities ondertekenen.
0: En die gaan ook daadwerkelijk dan daarheen?
2: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk vaste prik. Die gaan eigenlijk naar twee plekken. Enerzijds naar de regering om aan te geven... nou, we weten dat jullie die en die gevangen houden. En daarnaast ook naar degene die in de gevangenis zit... om een hart onder de riem te steken. En te zeggen, we weten dat je er zit... kop op, we zetten ons in voor je. En wij krijgen in ieder geval terug van de mensen die worden vrijgelaten, dat ze daar ontzettend veel baat bij hebben.
1: Dat snap ik.
2: En dat heel belangrijk vinden, omdat ze soms echt gewoon maanden of jaren gewoon stil ergens zitten en het idee hebben dat iedereen vergeten is dat ze daar zitten.
1: Ja, het zijn vaak mensen die zich politiek tegen de Tegen het regime, ja.
2: Okay. Dus even toch weer in antwoord op je vraag. Wat doen we dan eigenlijk? We hebben een informatiemarkt waar diverse mensenrechten op speelse wijze aan bod komen. Dus met hebben we dan bijvoorbeeld persvrijheid, mogen wie je zijn, rechten van de vrouwen, ouderen en mensen met een beperking. Nou, we hebben dialoogtafels waar je in gesprek kan gaan over wat betekenen mensenrechten voor jou.
0: Oké. Dat wordt ook die tafels, daar zit dan iemand van jullie bij?
2: Ik ben al gespreksleider bij de eerste dialoogtafel. We doen 3 dialoogtafels. Dan hebben we een aantal stellingen. En daar kunnen we in gesprek gaan met elkaar. En dan gaat het er niet om natuurlijk wie er gelijk krijgt.
0: Nee.
2: Maar meer om elkaar standpunten te horen. En daarop door te vragen. Ja. Dus beter begrip te krijgen voor elkaar.
1: Okay.
2: En daarnaast hebben we een heel mooi programma, vind ik zelf. Met Multiculti Koor. We hebben het koor Eigenwijs. Die zingen allerlei liederen over mensenrechten in verschillende talen. Nou, dan heb ik de eer om het officiële gedeelte te openen met de Goudse stadsdichter Chris Bellekom. Daarna hebben we de burgemeester Pieter Verhoeven, die ik ga bevragen. En daarnaast dan hebben we Dagmar Oudshoorn, dat is de directeur van Amnesty Nederland. Hebben we ook uitgenodigd. Nou, die is erbij en die ga ik ook bevragen. Vervolgens hebben we, het is wel ludiek, je moet je voorstellen dat op ongeveer 20 scholen is er een actie geweest waarbij kinderen, met name dus van middelbare scholen, die hebben handen geknipt tijdens. Dus er is uitleg gegeven over de actie en vervolgens een hand uitgeknipt. En dit zijn allemaal verzameld in het kader eigenlijk allemaal van de mensenrechten. En daar is een mooi kunstwerk van gemaakt.
1: Oh.
2: En dat kunstwerk dat wordt dan onthuld.
1: Oh, okay.
2: En de bedoeling is dat dat kunstwerk wordt dan onthuld. En dat gaat naar het Huis van de Stad. En dat staat daar dan tot eind november. Dat is de dag van de kinderrechten.
1: Ja.
2: Dus daar willen we ook veel aandacht aan besteden.
0: Nou, zijn de kinderen er ook?
1: Een eigen hand uitgeknipt. Dus heb je eigenlijk allerlei vormen.
2: Ja.
1: Handen.
2: Ja, en wat wij in ieder geval belangrijk vinden is dat we daarmee ook de kinderen eigenlijk al een soort bewustwording bijbrengen. Van nou, mensenrechten, denk erover na. En nou, je kan daar zelf ook iets aan doen. Nou, goed.
1: Leuk.
2: En we sluiten af dan met een film over 50 jaar. Gouda. Amnesty Gouda.
1: Oké, want er is echt een film gemaakt.
2: Dit is een film. De Toverlint. Arie Heerkens. Dat is een man die heeft daar echt met hart en ziel aan gewerkt om daar een prachtige film van te maken. En dat is een film van ongeveer 10 minuten. Met allerlei zaken.
0: Die in de historie in die 50 jaar hebben gespeeld misschien? Of?
2: Ja. En met name ook van de laatste. Nou, half jaar zijn er van een aantal dingen. Zijn er acties, zijn er beelden gemaakt. Bijvoorbeeld van Rights for Rights. Dus dat is echt een hele mooie film. Zijn we trots op.
1: Ja. Leuk.
0: En wat was het nog een keer? Ik weet niet of je dat al gezegd had. De locatie is?
2: Locatie, dat had ik nog niet gezegd. Dat is de Agnietenkapel. Dus in de Agnietenkapel. We hopen dat het heel lekker weer is. En dat er heel veel buiten gaat plaatsvinden. En we hebben achter de Agnietenkapel, bij het schaakbord.
0: Ja.
2: Daar hebben we 9 kramen staan van allerlei maatschappelijke organisaties die zich dus ook weer, die zijn gelieerd aan verschillende mensenrechten die er zijn. Wij staan zelf aan de voorkant met een kraam en de dialoogtafel.
1: Oh, en daar echt van buiten.
2: Zoveel mogelijk buiten. En het officiële gedeelte waar ik net over vertelde, dus met de burgemeester en dat is binnen. En daar mogen dan 100 mensen bij zijn. Dus als mensen zeggen, ik wil er echt heel graag bij zijn, stuur dan een e-mail naar secretariaat@gouda.amnesty.nl. Dan kunnen wij een stoel voor je reserveren.
0: Het is beperkt plek. Ja.
2: Er mogen maar 100 mensen in. Ja, want anders dan wordt het.
0: En alle andere activiteiten zijn gewoon gratis en vrij toegankelijk.
2: Ja,
1: en de film? De film die in première gaat, wordt die bekeken?
2: Die zit ook in de Agnietenkapel. Ah. Dus als je wil zijn bij het officiële deel, dat begint eigenlijk zo rond 4 uur. Met nogmaals Chris Bellekom, Pieter Verhoeven, Dagmar Oudshoorn.
0: En ikzelf.
2: En de kinderburgemeester en de film. Dat is allemaal tussen 4 en 6. Als je daar echt wel bij wil zijn, meld je dan aan.
1: Ja,
2: en
1: leuk.
2: Dan zorgen wij dat je daar een stoel voor je is. Ja.
1: Nou, okay. Super. Ja, nou, dat klinkt als een hele interessante middag. Dank, Hein, voor dit mooie gesprek. En alle informatie die je hebt gegeven over Amnesty en het festival. En nou, zoals hij al zei, wil je meer informatie over het programma, kan je natuurlijk ook altijd naar hun website, gouda.amnesty.nl. En nou, we hopen dat het heel mooi weer is volgende week. Dat jullie lekker alles buiten kunnen doen. En dat heel veel mensen even een kijkje komen nemen. En hebben we nog tijd voor muziek?
0: Jawel, we kunnen nog een stukje muziek draaien.
1: Een klein stukje muziek.
0: Ja,
1: een
0: mooi nummer.
1: Mooi nummer van U2, One.
2: Oh, mooi. Nou, jullie ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan.

0: Ja, jammer dat we hem moeten zitten tegen het einde. Dus we moeten er een beetje overheen praten. Dat is eigenlijk zonde, maar goed. Zet hem thuis nog even op, mensen.
1: Ja, ook net zeggen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben vandaag weer kennis gemaakt met veel gepassioneerde inwoners van Gouda. We hebben een mooie dichter langs in de studio gehad. We hebben Lucas Groen, de stadsecoloog, over de flora en fauna en de bevers en de ringslangen gesproken. En Hein Pierhagen, die een mooi evenement organiseert.
1: Rondom
0: toch viering. Ja, toch viering, maar belangrijk om naartoe te gaan in ieder geval. Techniek werd zoals altijd gedaan door Arjan Doelman. En Mirjam Voets en Mathieu Dekker, dat ben ik, presenteerde. En als je live meekijkt, dan zie je ons nu nog zitten. Het is echt gelukt. Ja, misschien kun jij nog even zeggen waar we ons kunnen vinden op internet.
1: Weekendgouda.nl zou ik zeggen. En weekend is natuurlijk W-I-E-K-E-N-T. En dan kun je ons ook terugkijken en terugluisteren. En altijd terugluisteren via al je favoriete podcast apps. Tot volgende week.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen 6 juni 2026, gast uit de streek. En we hebben vandaag een bekende gouwenaar, een voetbaldier wordt hij wel eens genoemd inderdaad. Zeker in de sportwereld is hij heel bekend, oud-voetballer, oud-trainer, maar vooral voetballiefhebber zeg maar. Dus gerust, een voetbaldier. Willem Dekker, Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen Gerrit.
0: Voetbaldier, is dat een soort geuzennaam of niet?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ja, hè?
1: Maar ik ben het wel, denk ik.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Een bekende gouwenaar, maar je bent geen gouwenaar van geboorte, hè?
1: Nee, ik ben in Moordrecht geboren.
0: Ja, kan ik niks doen waarschijnlijk.
1: Nee, mijn vader en moeder woonden daar. En mijn vader voetbalde bij de voetbalvereniging Moordrecht.
0: Ah.
1: Was een goede speler, hoor, mijn vader.
0: Ja?
1: Heb ik jaren gekeken. Dat wou ik ook.
0: Wat voor een voetballer was dat dan?
1: Stopperspeel.
0: Oh, stopperspeel.
1: Dat heet het vroeger zo.
0: Ja, ja, ja. Heb je lang in Moordrecht gewoond? Of
1: nee, 4, 5 jaar. Ik ben, de kleuterschool heb ik al doorlopen, zeg maar, in Gouda.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk in 1956 ben ik in Gouda komen wonen.
0: Ja, ja.
1: En ik ben van 51, dus.
0: Ja.
1: We worden oud, Gerrit.
0: We worden oud, ja. Laten we het hopen, Willem.
1: Zeker.
0: Ja, nou, je noemde VV Moordrecht al. Nou, je vader heeft het goede voorbeeld gegeven. In Gouda, wanneer werd je toen door het voetbalvirus gegrepen? Nou, met andere woorden, wanneer heb je eerste kicks aangetrokken?
1: Nou ja, al in de kinderwagen natuurlijk is dat ontstaan. Mijn moeder ging altijd mee met mijn vader in de bus, weet ik nog goed. De bus naar Rotterdam en naar Den Haag. Aanleggen bij een café na afloop van de wedstrijd.
0: Na afloop?
1: Ja, na afloop.
0: De derde helft.
1: Eerst de derde helft. Eerst een drankje, zeg maar, bij de club zelf. En dan hadden ze altijd een kroegje ergens in Rotterdam of in Den Haag. Gingen ze aanleggen, heette dat.
0: Oh.
1: Nou, fantastisch vond ik dat.
0: Ja.
1: En ik wilde graag op voetballen. En toen woonde ik in Gouden. En ik dacht, nou, ik moet naar Moordrecht toe.
0: Ja.
1: Maar ik wilde graag naar Ona toe.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ik een vriendje had, Cor Holthuizen.
0: Ja.
1: En die was iets ouder dan ik. En die voetbalde daar al.
0: Ja, ja. Toen je Gouda ging wonen, in Kortrijk of niet? Kortrijk?
1: Nou, ik ging wonen in de Willem de Zwijgersingel. Maar daar hebben we 1 jaar gewoond. En toen gingen we naar het Weidebloemkwartier. En dat was natuurlijk Rona, bolwerk zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ik wilde naar Rona. En ik vond een fantastisch veld met al die tribunes. Die oude tribunes. Niet veel van overgebleven, maar... Ja, ik ben
0: al vanaf... verhalen zijn er nog natuurlijk.
1: Ja, ik ben van 61 lid en... Ja, tot mijn dood zal ik daar lid van zijn, ja.
0: Ja, dan komen we zo meteen nog wel op Ona, uitgebreid. Jij begon dus te voetballen. Vertel eens wat...
1: Pupille 1, ik moest nog bij de ballotagecommissie komen toen.
0: Oh ja?
1: Met mijn vader, ik werd aangenomen. Nou, kon niet wachten tot ik ging voetballen. En ik heb 1 wedstrijd in Pupille 2 gespeeld. Dat heette Pupille 2.
0: En hoe oud was je toen? Jaar
1: 10 jaar.
0: 10 jaar?
1: Ja, 10. Eerder mocht ik geen lid worden. Huh? Nee. En 1 wedstrijd Pupille 2. En toen had ik kennelijk indruk gemaakt. Pupille 1. Nou, ja, fantastisch. Ja,
0: je kan niet vroeg genoeg beginnen.
1: Zo trots als een pauw.
0: Ja.
1: Nou, en toen ben ik altijd bij Ona gebleven. C1, B1, A1, O1.
0: En verdediger was je?
1: Ja, zelf als mijn vader.
0: Ja,
1: want ze kende mijn vader. En toen zei ze, nou, dat ventje dat zal wel goed kunnen verdedigen. Want mijn vader kon goed verdedigen. En dus ik werd gelijk al bij de Pupille 2. Werd ik al laatste man op stopperspeel.
0: Ja.
1: Zoals dat toen heette gezet. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf geweest.
0: Maar nooit ambitie gehad van, joh, ik wil aanvaller worden of zo?
1: Nee, maar ik ben wel een paar jaar aanvaller geweest. Bij gebrek aan een spits onder Jan Nijman. De trainer, legendarische trainer.
0: Legendarische trainer, ja.
1: We hadden een geweldige rechtsbuiten, Dick Ernst. Een geweldige linksbuiten, Pieter Graan. We hadden geen spits.
0: Dick Ernst, die vroeger naar Feyenoord
1: geweest. Feyenoord geweest, ja. Eerst 5 jaar bij ON in het eerste gespeeld. Toen naar Feyenoord toe. Onbegrijpelijk hoe dat kan, hè, vroeger.
0: Ja, zover ben jij net niet gekomen.
1: Nee, ik zat er iets vooraf.
0: Wanneer kwam jij in het eerste?
1: Nou,
0: of in de selectie?
1: Mijn eerste wedstrijd was toen ik 17 was. Was vriendschappelijk, bij Laakkwartier uit. Hadden ze natuurlijk een paar spelers geen zin of zo. En toen mocht ik meespelen.
0: Legendarische Haagse club.
1: Hè? Laakkwartier 0-0. En toen mocht ik nog een keertje tegen Gouda spelen op de Vaart.
0: Oh ja.
1: Ook 0-0. Tegen Good Old Fred de Gruil onder andere. Jongen. Ook 0-0. Ik denk, nou, dat gaat leuk. Geen goal tegen enzovoorts.
0: Ja.
1: Nou, en toen ging ik naar de senioren en toen kwam ik in ON1 terecht. Nou, ik viel met mijn neus in de boter.
0: Wie was toen de trainer?
1: Piet Scholten. Dat is de vader van Ingrid Scholten.
0: Oh.
1: Oude speler van Gouda.
0: Ja.
1: Nou, en er was een probleempje met Joop Paap. Joop Paap was een uitstekende linker middenvelder. Maar die had last van zijn knieën.
0: Ja.
1: Later heb ik natuurlijk ook last van mijn knieën gekregen. En nou, die viel uit enzovoorts. En nou, dus ik viel in voor hem.
0: Ja.
1: Ben er nooit meer uit geweest.
0: Welke klasse speelde
1: Ono? Derde klas.
0: Nou, dat, ja.
1: Ze waren al 3 jaar waren ze bezig om kampioen te worden, zeg maar.
0: Ja.
1: Het lukte niet. En toen kwam ik erbij.
0: Toen lukte het wel. Ze hadden eerder moeten opstellen.
1: Ja, ik viel met mijn neus in de boter.
0: Ja.
1: Ik kwam in een draaiend elftal. En nou, we werden met 11 punten voorsprong. Dat weet ik nog wel. We hadden 35 punten. En de tweede had 24 punten.
0: En toen kregen we nog maar 2 punten voor.
1: 2 punten systeem. Dus 5 overwinningen beter, zeg maar.
0: Ja.
1: Werden we kampioen. We hebben 1 wedstrijd verloren bij Lisse. Waren 4 bussen mee. Stond in de krant. Het is niet overdreven. 4 bussen gingen er mee en er stond erbij. De 4 bussen, de supporters in de 4 bussen waren zeer teleurgesteld dat Ona daar niet kampioen werd geworden. Ja.
0: En jij hebt nooit een andere club gehad?
1: Nee.
0: Altijd Ona. En je bent dat op, nou ik zeg, bejaarde leeftijd is overdreven natuurlijk. Maar je bent aardig lang doorgegaan, hè?
1: Nou, ik heb tot en met 35 gespeeld.
0: Nou, dat is een aardig leeftijd.
1: Toen ben ik trainer geworden, had ik mijn trainingspapier al. En toen... Toen was ik 42. En toen stond Ono onderaan in de 4e klas.
0: Ik weet het nog.
1: Met Richard de Vlaming als aanvoerder. Geweldige speler trouwens. En het was echt een goed elftal. Rob Revet erin en zo. Karel Flux erin. Peter van Wensveen erin. Echt, ze hadden echt goede spelers, Ona.
0: Jan van Duivel op doel?
1: Nee. Dat was nog lang niet. Dat was natuurlijk in mijn periode.
0: Oh ja.
1: Nou, toen moesten we tegen Groeneweg en Schoonhoven om het vege lijf te redden. En toen was ik al trainer bij Alphen. Ja. Voetbalvereniging Alphen. Ja. Was ik al trainer. En toen zei ze, je moet even terugkomen hoor. Even een paar wedstrijdjes spelen. Nou, daar heb ik met bestuur van Alphen afgesproken van, joh, kan dat? Enzovoorts.
0: Even
1: nou ja, dat kon. Dat mocht. Want Alphen was al uitgespeeld. En natuurlijk
0: redden. Je zat in dezelfde afdeling?
1: Nee, dat
0: scheelt.
1: Dus Ona werd veilig. Ja, leuk.
0: Samen met nog iemand, hè?
1: Eddie Baas. Ja, daar heb ik jaren mee gespeeld. En
0: Israël Lazaroms.
1: Ja, nou, ik hoefde nooit naar links te kijken, hoor. Ik moest altijd naar rechts kijken. Om het een beetje doorgebroken speler tegen te gaan. Want links kwam er nooit iemand langs bij Eddie Baas. Uitstekende speler.
0: Ja. Maar dat was dus eenmalig nog even teruggekomen.
1: Ja, ja.
0: Maar heb jij nooit, ik bedoel, de enige vereniging waar je gespeeld hebt is Ona.
1: Ja.
0: Hebben ze nooit benaderd?
1: Ja, Gouda heeft me een paar keer, nou, benaderd is een beetje overdreven. Maar Gouda, die speelde toen een klasje hoger. Dat was het hoogste van het hoogste. Wij speelden 2e klas, soms 3e klas, soms 2e klas, soms 3e klas. Want ik ben 3 keer gedegradeerd, maar ook 3 keer kampioen geworden.
0: Ja.
1: Met Ona. Dat is fantastisch natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, dan zei dan zo'n voorzitter van Kaaik.
0: Cor van Kaaik. Ja.
1: Die zei, jongie, als we vriendschappelijk speelden tegen Gouda, zou het niet leuk zijn om er nog een stapje hoger te komen? Ik zei, nee, ik heb naar mijn zin bij Ona.
0: Nou, je hebt nooit getwijfeld?
1: Nooit getwijfeld.
0: Nee.
1: Ik ben Oneman en hart en nieren.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd wel van, ik hou van One en One houdt niet van mij. Omdat ik natuurlijk wel een mening heb.
0: Ja.
1: En die mening wordt niet altijd gewaardeerd. En dan, ja, dan krijg je wel eens een paar tikken op je hoofd. Ja. Nou ja, dan moet je een man zijn om dat te doorstaan natuurlijk.
0: Ja. Maar ja, Cruijff was ook een echte Ajax. Die ging ook naar Feyenoord.
1: Zeker. Ja, maar ik heb nooit getwijfeld. Nee. En achteraf denk ik, ja. Ik had toch eigenlijk wel het hoogste van het hoogste willen spelen. Maar aan de andere kant heb je zoveel. Kijk, ik ben 3 keer kampioen geworden. Hè? Net wat ik zei, 3 keer ook gedegradeerd.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een Puk Pols en Jan van Veenendaal.
0: Ja.
1: Hans Brouwer, noem maar op. Hè? Joop de Jong. Nou, hè? Al die gasten, die hebben gewoon 15 jaar in het eerste van Gouda gespeeld. Nooit gedegradeerd. Nooit kampioen geworden. Ik ben dus wel gedegradeerd. En wel kampioen geworden. Ja. Dus janken en janken van geluk. Kijk, leuk man.
0: Ja. Maar als je nou terugkijkt op jouw voetbalcarrière, dan heb je het uiterste eruit gehaald wat erin
1: is. Ja, dat denk ik. Nou ja, kijk, ik had ook geen ambitie om echt heel hoog te spelen. Ik wilde in One spelen, dat sowieso.
0: Ja.
1: En ik twijfelde eraan toen ik in de jeugd speelde. Maar ja, die twijfel was ongegrond kennelijk door anderen. Want ik werd gelijk opgenomen in de selectie en klaar.
0: Ja.
1: Maar nooit getwijfeld. Ik ben Oneman, hart en nier. En het maakte mij niet uit als we maar een leuk elftal hadden.
0: Ja. Dus jouw voetbalcarrière als speler, die mogen we gewoon als geslaagd
1: bestaan. Ja, zeker. Ik ben zeker geslaagd. Ja, ik ben een schitterende carrière gehad.
0: Ja.
1: Ook als trainer trouwens.
0: Ja, nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. Onze gast mag altijd zijn eigen muziek meenemen. Ik vroeg vorige week, Willem, wat voor muziek neem je mee? Ja, weet ik niet hoor, ik koop nooit plaatjes.
1: Nee.
0: Hij zei, maar ja, ik ken jouw smaak wel een beetje. Dus ach, doe maar de Golden Earring of de Rolling Stones, de Small Faces.
1: Ja.
0: Of No Milk Today. Toen dacht ik, hey, toch nog een titel.
1: Juist.
0: Laten we daarmee beginnen. Okay. No Milk Today van Hermits.

0: No Milk Today van Hermes Hermes. Muzikale keuze van onze gast vandaag, Willem Dekker. Ja, Willem, je voetbalcarrière hebben we gehad. Die eindigde eigenlijk actueel één keer toen je 42 was. Je was toen al trainer, maar je hebt een behoorlijke trainerscarrière achter de rug. Ik bedoel, vertel eens, waar ben je begonnen?
1: Ik heb 35 jaar ben ik hoofdtrainer geweest van diverse clubs.
0: Zo.
1: Ik heb er niet veel gehad hoor, maar 7 clubs.
0: Nou.
1: Ik begon bij Alphen. Toen Haastrecht, toen terug naar Alphen, toen assistent bij ARC. Omdat ik dacht, van, daar kan ik wat van leren.
0: En? Heb je er wat van geleerd?
1: Nou.
0: Wie was toen de hoofdtrainer?
1: Frans Koenen. Oude speler van NEC. En hij heeft nog in België en in Engeland gewerkt.
0: Ja.
1: Ik heb daar weinig van opgestoken, eerlijk gezegd. Toen Floriant. Toen de regionale jeugd van ONA. Geweldig. 2 keer tweede, 1 keer vierde geworden.
0: Wie zaten er toen in? Noem ze per name.
1: Nou, Sylvester Hageman onder andere.
0: Ja.
1: Later Daniel Steenbergen.
0: Waarom Flux misschien ook?
1: Matthijs Ouwekerk. Nee. Dian Hofstede, een onbekende jongen.
0: Ja,
1: Eelco Ouwekerk.
0: Ja.
1: En Daniel Simic en Kevin Kredolfer enzovoort. We werden gewoon tweede en speelden we tegen IJsselmeervoogd en tegen GVVV.
0: Welke klasse had je toen?
1: Derde divisie,
0: ja, was aardig nieuw.
1: Bijna kampioen, maar dat waren Zeeburg, ja, allemaal donkere gasten.
0: Ja.
1: Atleten tot en met.
0: En hier en daar.
1: Weet ik niet. Maar goed, in ieder geval naast het Ajax-stadion een beetje. Het oude Watergraafsmeer.
0: Oh ja.
1: En zo'n oud veld enzovoort. Fantastisch. Ik weet nog wel, ik zei, jongens, we gaan even naar de middenstip. Ik zeg, kijk, dat hele stadion hier, van die stenen oude tribune, zit helemaal vol. Ik zeg, en al dat publiek is tegen jullie. Ik zeg, nou, daar krijg je motivatie van. Het is fantastisch. Hier kan je niet verliezen. We hadden thuis met 6-3 verloren. Hè. We waren helemaal zoek gespeeld. Het had wel 12-5 kunnen zijn.
0: Ja.
1: We waren al zoek gespeeld. Maar we speelden op 20 meter van elkaar. Laatste man op de rand van de 16. En de spits, zeg maar 20 meter verder. Ik zeg, we krijgen altijd 2 of 3 kansjes. Ik zeg, maar die moet je dan ook maken.
0: Ja, en? Dat
1: nou, 2-1 gewonnen. De enige nederlaag van Zeeburgia in de thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: Nou, fantastisch. Een feest. We hebben gewoon, we hadden 20% balbezit.
0: Ja.
1: Nou, dat waren atleten, waren geweldige spelers. Geweldige tijd gehad met A1 van ONA.
0: En daarna?
1: Toen werd ik trainer bij Gouda.
0: Ja.
1: Dolf van der Speld, de voorzitter van ONA. ONA betaalde toen allerlei spelers. Ik zeg, Dolf, stop daar nou mee. Steek dat geld nou in je zak. We hebben een geweldige A1, of daar kan je 10 jaar mee. Die spelen gewoon 10 jaar probleemloos tweede klas, hoor.
0: Hmm.
1: We hadden Borg ook erbij, hè. Toen
0: Laurens Borg
1: was terug overgekomen van Gouden naar ONA A1.
0: Ja.
1: Nou, zo'n speler heb ik nooit ergens gezien. Die was zo goed, fantastisch. Dat deed hij dus niet. Toen zei ik, nou, dan stop ik ermee. En toen hing Gouden aan de lijn. En toen zei ik, ja, ik ga geen vijfde klas trainen. Maar ze bleven maar bellen. Ed Hulsje bleef bellen. En de voorzitter die bleef bellen van de zaterdag. Henk, hoe heet hij ook weer?
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Kom ik wel op.
1: Nou, en toen uiteindelijk doe ik het. Nou, dat is een succes geweest. Maar dat succes kwam ook door die spelers van ONA A1. Want die kregen geen kans bij ONA 1.
0: En die gingen allemaal.
1: En die wisten dat Willem Dekker trainer was bij Gouda. En ik heb ze niet gevraagd, want dat werd mij verweten. Ik heb ze niet gevraagd. Maar de een naar de ander kwam. Nou, binnen 5 jaar waren we 3 klassen hoger.
0: Ja, dat was...
1: 3 keer kampioen, hè?
0: Was dat een beetje het hoogtepunt van jouw trainerscarrière?
1: Nou, eigenlijk wel. Maar ik heb alleen maar hoogtepunten. Ja, dat is een beetje,
0: ben je nooit gedegradeerd als trainer?
1: Ja, zeker. Ook 3 keer gedegradeerd.
0: Oh.
1: Maar wel 8 keer gepromoveerd, hè?
0: Ja, nee.
1: Ja, Haastrecht gepromoveerd. Alphen gepromoveerd. Floriant Zaten gepromoveerd. 3 keer bij Gouden. 2 keer met ONA gepromoveerd. Echt?
0: Ja.
1: Maar ook een paar keer gedegradeerd.
0: Ja.
1: Uiteraard. Het is niet allemaal succes, maar je hebt ook te maken met goede spelers.
0: Ja.
1: Maar er was een geweldige helft van de Gouden. En dat, nou ja. En toen na mij, ik stopte ermee na 5 jaar. Zei ze, nee, ga verder. Ik zei, nee, 5 jaar. Die praatjes van mij.
0: Dus je hebt 5 jaar?
1: Ja, 5 jaar.
0: Ja.
1: 5 jaar, 3 keer gepromoveerd van de 5e naar de 2e klas.
0: Ja.
1: En toen zei ze, blijf nou. Je ligt goed, dit en dat. En zus en zo. Ik zei, nee joh, ik zeg, die praatjes van mij. Ik zeg, dan gaan ze weer. Oh, dan komt hij weer met zijnzelfde verhaal. allemaal.
0: Wat voor soort trainer was jij?
1: Ja, mens natuurlijk. En leuke...
0: En motiveren.
1: Ja, nee. Motiveren en juiste momenten wel ingrijpen. Hè? Weet je wel, van vervelend doen.
0: Ja, ze hoefde de kachel niet met jou aan.
1: Nee. Ik was een aardige gozer. Ja. Maar je mocht de kachel niet met me aansteken. Ik weet nog wel, we spelen bij Ariston 80.
0: Ja.
1: En er gingen er toen 2 over. Dat was toen zo. Ik weet niet waarom. En toen stonden we 1-0 achter. Nou, het was verschrikkelijk. Jeroen Tonen.
0: Ja.
1: Geweldige verdediger. Die maakte er een potje van. Die was alleen maar aan de oude horen. Scheisse zegt, nog 1 keer dan stuur ik je eruit. Nou, je kent dat wel.
0: Nou, jij hebt er al uitgaan.
1: Nou ja, goed. En die gaf ik even een reprimande. Ik zeg, als jij knippert met je ogen na de rust. Ik zeg tegen die scheidsrechter, ik zeg, dan wissel ik je. Ik zeg, want ben je nou helemaal besodemieterd. Dit is een belangrijke wedstrijd. We staan 1 puntje voor.
0: Ja.
1: Er gaan er 2 over. En hun moeten over ons heen komen. Straks moeten wij over hun heen komen als we verliezen.
0: Ja.
1: Nou, Borg maakt natuurlijk de 1-1. En het is het hele seizoen zo gebleven. En uiteindelijk worden wij verloren gepromoveerd.
0: Ja. Ja, Jan Willem Koren waren opvolger.
1: Ja, opvolger geweest.
0: Die ging naar de eerste klasse.
1: Nou, die ging zelf naar de eerste, want die stond bij de winter, stond bij de onderste.
0: Maar de basis was gelegd door jou natuurlijk.
1: Nou, ja.
0: Mede.
1: Nou ja.
0: Ja, oké.
1: Je moet niet te pedant worden. Hè?
0: Nee, oké. Nee, doe ik wel voor je dan.
1: Ja, oké.
0: Maar
1: fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, en toen kwam Ona. En dat stond nog in de krant. Ik zal nooit vergeten dat in de krant stond. Van wonderdokter tot kwakzalver. Stond echt in de krant. In het Contact of Goudse Post.
0: Oh.
1: Want wat gebeurde er nou? Ik werd trainer bij Ona. En ik had een uit... Oh, dat elfde was verschrikkelijk. Allemaal gasten die wisten het allemaal zo goed. En die deden niet veel enzovoort.
0: Ja, nou, geen trainer nodig eigenlijk.
1: Dus ik werd 3 keer kampioen met Gouda.
0: Ja.
1: Dus ja, ik was natuurlijk hot tot en met. En ik ging naar Ona toe en ik degradeerde. Ja. Mijn club Ona degradeerde ik. Nou, toen gingen er een paar zelf weg en ik heb er een paar weggestuurd. En toen begonnen we met een nieuwe team en we promoveerden natuurlijk gelijk.
0: Hoe lang ben je de trainer geweest toen?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar?
1: Ja.
0: En daarna?
1: 7 CRE-week heb ik nog getraind, een periodetitel gehaald, maar niet gered. En toen werd ik weer teruggevraagd bij Gouda. Want die waren inmiddels van de eerste klas zo weer naar de vierde klas gegaan. Nou, zo ging het een beetje. En toen heb ik nog een keer Bodegraven geholpen. Want Bodegraven die had geen trainer.
0: Oh ja.
1: En die kon ook niet veel betalen en zo. En Frank Bakker, bekende speler van Alphense Boys, die deed de trainingen. Ik zei, ja, ik ga niet als zomaar erbij zitten als hand ophouden voor de centen. Want ik kreeg wel een soort vrijwilligersvergoeding, laat ik het maar zo zeggen. Ik zeg, nee, daar begin ik niet aan. Ik zeg, dus we gaan samen een beetje trainen. Samen de opstelling maken. Samen coaching doen enzovoorts. Ik zeg, op die basis wil ik het doen. Maar ik wil geen stroomman zijn.
0: Nee.
1: Nou ja, goed. Daar ben ik 2 jaar geweest. Nou, daar kan ik een boek voor schrijven. Nou ja, dat heb ik ook gedaan inmiddels. Met Pieter van der Laan, dat weet je. Heb ik een boekje geschreven. Nou ja, zo.
0: Ja. Je zegt van toen werd ik gevraagd. Heb jij nooit gesolliciteerd? Je werd altijd gevraagd?
1: Nee, nooit gesolliciteerd. Nee, nooit. En ik had ook niet de ambitie om maar zo hoog mogelijk te trainen. Als het in de streek was, vond ik leuk. En als ik denk van nou, dat is een aardig clubje, dan doe ik het. En anders doe ik het niet.
0: Nee, dat is allemaal in de streek hier geweest, hè?
1: Nooit gesolliciteerd.
0: Nee.
1: Niet bij Alphen, niet bij Aastecht, niet bij Ona, niet bij Gouda, nergens niet. Nee.
0: Maar hoe kwamen ze bij Alphen in het begin? Hoe kwam
1: nou, dat is een verhaal. Ik zat op de cursus met John Zonderop. Die ken je wel.
0: Ja, de waterpolo.
1: John Zonderop.
0: Ja.
1: Die zegt tegen mij van wat ga jij volgend jaar doen? Ik zeg nou, ik stop met voetballen. Ik zeg, ik heb 1, heb ik vreselijk last met mijn knieën. En 2, heb ik problemen met Johan Derksen.
0: Nou ja.
1: Ja, want ik was met
0: die
1: hem
0: eens. Die was toen manager bij
1: Ja, Gouda. Ik was met hem eens. En toen ging hij gekke dingen doen. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dus ik sprak hem daarop aan. Nou, dat was tegen het verkeerde been.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Dus tegen het verkeerde been. En toen werd ik eruit gezet. En toen zei ik, ja joh, je kan me er wel uitzetten. Maar dat gaat niet goed hoor. Nou ja, toen gingen ze natuurlijk alles verliezen.
0: Ja.
1: Ze hadden geen laatste man. Weet je, ik was een bezielende coachende laatste man. Nou enzovoort. Nou ja, uiteindelijk belde die mij wel weer op. Joh, je moet terugkomen. Nou ja, goed. Ik denk, joh, hij blijft. Ik denk, ik ga maar weg. Ik ben ook 35. En toen had hij gezegd tegen het bestuur van Alphen. Want hij was daar verzorger.
0: Ja.
1: Ik weet een goede gozer.
0: Oh.
1: Ik heb een gesprek gehad. Nou, als ik een gesprek heb, dan ben ik zo enthousiast. Dan,
0: ja, ja.
1: Ja, nou ja. Dus het was altijd 1 gesprek. En dan was het alweer klaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, zo.
0: Maar die clubs die je dan getraind hebt, zijn een beetje dezelfde soort verenigingen ook, of niet?
1: Ja, Allemaal wel volksverenigingen. Ja, ik ging van Alphen naar Haastrecht. Die belde me ook op, weet je wel. Die zei van, joh, stond in de krant. De ene dag stond in de krant, Dekker gaat weg bij Alphen. En de andere dag werd ik gebeld door Haastrecht. Kom eens even langs.
0: Ja.
1: Nou, en toen, toen ging ik naar Floriant. Werd ik ook weer gebeld. Stond ook weer in de krant, na 3 jaar gaat Dekkertje verlaten. Haastrecht. Okay, ik ben een paar keer weggegaan. Dat zie je wel eens. Dan gaat het niet zo goed meer. Maar nee. Juist wel goed. Want ik ging weg bij Haastrecht. Toen promoveerden we via een 7-1 overwinning op Pieter Jong van Gouwerak op de dijk.
0: Ja.
1: Ja, 7-1 geworden.
0: Ja.
1: Nou ja, toen ging ik weg. Dus ik ging fantastisch weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is leuk. Bij Gouden ging ik ook trouwens weg. Hè?
0: Ja.
1: De derde klas. Werden we kampioen van de derde klas naar de tweede klas.
0: Ja. Nou, op je hoogtepunt moet je stoppen.
1: Ja, maar vaak is het zo. Dan weten ze in december, januari dat je weggaat. En dan is de sfeer wat minder. Ja. Dan denken ze, we hoeven niet meer zo hard te lopen voor die gozer.
0: Ja.
1: Maar voor mij blijven ze hard lopen.
0: Ja, nou kijk eens aan. Je bent nu 75.
1: Ja, 75.
0: Nee, ik zie jou niet eens in 3 meer een vereniging trainen. Of wel,
1: ik zou je vertellen. Dat
0: ben
1: is
0: je
1: ook
0: gevraagd?
1: Zo.
0: Word je gevraagd?
1: Dat is ook zo. Ik zal dat niet gauw meer doen. Maar ik hou mijn licentie nog steeds bij. Ik heb nog een licentie.
0: Ja, die moet je om de zoveel...
1: 3 jaar.
0: 3 jaar.
1: 15 punten.
0: Moet je dan een soort examen doen?
1: Nee, je moet gewoon ergens komen.
0: Ja.
1: Dan moet je dan inschrijven. Een clinic. En
0: een soort tentamen.
1: Ja, en ik ga naar het congres in Apeldoorn op 8 juli.
0: Ja?
1: Dan krijg ik weer een paar punten. Dan heb ik er 12 en dan moet ik er nog 3 halen. Dus ik doe nog 1 keer. Want het verloopt in 2027. Verloopt mijn licentie.
0: Volgend jaar.
1: En dan, volgend jaar. En dan verleng ik hem nog 1 keer tot 2030.
0: Ben je 80, Willem?
1: Ben ik 80.
0: Dan denk je
1: Dus ik ben de dik advocaat van Gouden en Omstreken, zeg maar.
0: De dik advocaat van Gouden en Omstreken. jongen. Nou, kijk eens aan. Zo zullen we ze als trainer blijven herinneren, denk ik. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Willem. Een van mijn favorieten ook, dus ik vond het leuk dat je de naam noemde. Van de Rolling Stones, Satisfaction.
1: Juist.

0: I can get no. Willem Dekker nog steeds, onze gast uit de streek. De tijd vliegt, Willem.
1: Ja.
0: Heb je gisteravond nog naar Nederland dames zitten kijken?
1: Ja, half.
0: Wat vind je daarvan?
1: Verschrikkelijk. Ja. Het kun je niet verdedigen.
0: Nee.
1: Kijk, ik ben een verdediger geweest. En je moet gewoon voorzetten eruit halen. Bij Eddie Baas, we hadden het net over Eddie Baas. Er wordt een bal op rechtsbuiten gespeeld. En die bek die geeft 2 meter ruimte. En die laat nog die voorzet geven ook. Die steekt de benen ineens uit. En dan komt die bal voor de goal. En dan moet je als verdediger voor je speelster in dit geval komen.
0: Ja.
1: Nee, achter die speelster. Dus die speelster is voor jou en die tik hem erin.
0: Ja.
1: Via jou dan ook nog natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Heel slecht.
0: Ja. Dat was een bruggetje naar de volgende. Je bent nog steeds trainer, maar dan van OVVO.
1: Ja.
0: Oudere vrouwen voetballen ook.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan,
1: nou,
0: Willem?
1: Nou, Corrie Ursem.
0: De vrouwen van Ona. Bij
1: ja,
0: Ona, hè?
1: Ja. Ja. Corrie Ursem, die belde mij op. Dat is een collega van mij bij het UWV geweest. Ik heb er 40 jaar gewerkt. En die belde mij op. Die zegt, ik heb een documentaire gezien uit Denemarken. Alle oma's zijn gaan voetballen. Vroeger mochten de oma's niet voetballen. Alleen voor jongetjes. Meisjes mochten niet voetballen.
0: Nee.
1: En al die oma's zijn nou aan het voetballen. Dat wil ik ook. Want ik heb 4 broers, zei ze. En die voetbalden allemaal. En ik mocht niet mee voetballen. Maar ik voetbalde wel op straat een beetje mee. Maar verder niet. Nou. Dus ik kijk die documentaire. Ik zie, hoe leuk. Nou, kan jij er niet voor zorgen dat je, als jij bent trainer bij Ona, een stukje veld dan we gebruik kunnen maken. Ik zeg, dat doe ik. Dan zegt zij, ik zorg voor wat vrouwen die gaan spelen.
0: Ja, dat is ook wel handig. Dat die
1: ja. Nou, er waren 8 vrouwen of zo.
0: Ja.
1: En een week later stond in de krant Marianka Peters. Die heeft daar een prachtig stukje van gemaakt.
0: Ja.
1: Weile Marianka Peters.
0: Ja. Ja.
1: Prachtig stukje van gemaakt. En toen zijn we begonnen bij Ona. Op vrijdagochtend om 10 uur. Van 10 tot 11:15. Daarna een kopje koffie.
0: Ja.
1: En die groep die is natuurlijk niet meer zoals die groep van vroeger was. Er zijn er nog 3 over. Van de eerste. En we hebben er 17. En elke week hebben we er een stuk of 10, 12 die komen trainen. En ik doe voetbaloefeningetjes. En de meeste vrouwen hebben nooit gevoetbald. Maar ze hebben er een schik in. En er is een beleving. Het is fantastisch. En ik moet het soms 5 keer uitleggen. Van nee, je moet hem dan daarheen spelen. En dan moet je hem de andere kant terugspelen. En dan moet je doorlopen. En dan moet je de derde vrouw inspelen. Ken je dat? Weet je, zo'n eenvoudig oefeningetje.
0: Ja.
1: En bijna niemand heeft gevoetbald. Dus dat geeft wel eens probleempjes. En dan word ik wel eens een beetje narig. Zeg ik, je moet luisteren naar me, zeg ik dan. Maar dan schiet ik gelijk al in de lach. Denk kan niet kwalijk nemen.
0: Nee.
1: Maar het is een gezellig groepje.
0: Ja, we spelen geen wedstrijden. Het is alleen trainen.
1: Nee, nee, kan ook niet ook. Want ik kan ook lang niet alles doen wat in mijn mogelijkheden als trainer zit. Kijk, bijvoorbeeld positiespelletjes. 4 tegen 2 en 2 aan de andere kant. Weet je wel, de 2 die veroveren de bal. En die spelen die bal naar het lege vak. En dan is de andere kant weer 4 tegen 2. Is onmogelijk om dat te doen. Onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar wel pasen, trappen, dribbelen, drijven enzovoort.
0: Ja. Jullie zijn ook op de landelijke tv geweest.
1: Ja.
0: Bij Carrie ten Apel.
1: We bestonden 5 jaar. We hebben Pieter van der Laan een stukje geschreven in het contact.
0: Ja.
1: Dat stukje kwam bij TV West terecht.
0: Ja.
1: TV West die kwam met een cameraman, annex verslaggever. Die heeft daar een leuk stukje van gemaakt. En dat was hartstikke leuk. Dan zag je een paar beelden van hoe de training was en een partijtje was enzovoort. En dat kwam bij Carrie ten Apel. En die belde ons weer op. Joh, kom even naar IJsselmeervogels, want daar is
0: dat
1: die
0: is,
1: studio.
0: Haar clubhuis.
1: Nou, toen zijn we daar geweest. Nou, fantastisch. Wat een reacties hebben die meiden allemaal gehad. Ja, geweldig. Nou, ze hebben het er nog over.
0: Had het toch aantrekkingskracht dat de race de volgende vrijdag...
1: Nee, eigenlijk
0: niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, we hebben eigenlijk een soort ledenstop. Want we hebben afgesproken, ik zie je op me luisteren. Ik kan er maar 16 vrouwen kan ik maar training geven. En waarom kan ik er maar 16 training geven? Omdat de basisdingen van het voetballen, dat kennen de meesten niet.
0: Nee, je moet iedereen aandacht geven.
1: Nou, dat is het. Want er is er nou weer eentje bij. Die kan heel goed rennen enzovoort. Maar die kan niet zo goed voetballen.
0: Nee.
1: En dan moet ik zeggen, nee, je moet die bal zo trappen. En je moet goed kijken daarin. En, nou, dus dat heeft... Nou, dus we hebben nou een soort ledenstop. In de zin van tussen aanhalingstekens. Dus we hebben er 16. En er komen er altijd 10 tot 12.
0: Ja.
1: Dat is voor mij behapbaar.
0: Ja, ja, ja. En ook voor hun is nu de zomerstop aangebroken.
1: Gisteren wordt laatst getraind. En omdat het veld op de schop gaat.
0: Oh ja, het worden, ja.
1: Die vrouwen zeggen, nee, we moeten verder trainen. We willen verder. Ja, ja, en we zijn enthousiast. En,
0: ja.
1: Ik zei, ja, dat is leuk, dames. Ik zeg maar, jullie zijn er wel eens een keertje niet. Maar ik ben van de 40 weken, ben ik 39 weken geweest.
0: Ja.
1: En één keer heb Piet Ernst het overgenomen. Want toen was ik een midweekje weg. En daar heb ik nog een beetje moeite mee ook, dat ik een midweekje weg ben. Maar ja, ik heb ook de thuissituatie.
0: Ja.
1: En Piet Ernst zegt, ik doe dat wel even.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog walking voetbal. Daar bemoei je. Ja, je doet dat mee, hè?
1: Nou, ik ben nou sinds 6 maart doe ik niet meer mee.
0: Oh.
1: Mijn knieën gaan niet meer. Ik kan niet meer rennen.
0: Wat is leuk aan walking voetbal? Dat je niet hoeft te rennen meer.
1: Walking voetbal, dat is helemaal niet leuk. Het echte walking voetbal is niks aan. Als je een toernooi hebt en je hebt scheidsrechters die hebben de regels.
0: Ja.
1: Van ik speel hem naar jou toe, maar dan moet ik doorbewegen. Dan mag ik alleen maar wandelen. Maar ik ga dan een beetje sprinten.
0: Ja, ik sta wel eens te kijken vrijdagmiddag bij Olympia.
1: Nou.
0: En inderdaad, dan denk je, ja, walking. Ik bedoel, ze lopen net zo hard.
1: Ja, joh.
0: Als die bal komt, ja, het zit automatisch hier natuurlijk.
1: Nou, dat is het natuurlijk. En nou, ik zou nog mee kunnen doen met mijn knieën. Maar ik kan niet meer hardlopen. En dat is voor mij verschrikkelijk om niet meer mee te doen. Want ik was natuurlijk, ja, ik was en ik ben en enthousiast in het veld. En ik kan het nog aardig ook. En, nou ja, zo, weet je, op dat niveau. Hè.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Maar goed, dat gaat niet meer. Dus ik denk dat ik ermee moet
0: stoppen. Dat hoofdstuk is afgesloten nu.
1: Nou, ik zou nog mee kunnen doen, maar het is mijn eer een beetje te na om te zeggen van ik ga aan de zijlijn staan. Want we hebben er een paar. Die kunnen helemaal niet uit de voeten, zeg maar. En die staan met de handen in de zij tot ze een bal krijgen. Nou, dat is mijn eer daarna.
0: Ja. En je moet ook een beetje aan je gezondheid denken natuurlijk.
1: Ja, maar die knieën. Nou ja, als je pijn in je knieën hebt, is het niet zo erg, toch?
0: Nou ja.
1: Ja, vervelend. Maar als ik dat nou nog kon.
0: Ja.
1: Want ik ben ook bij Nienhuis, dokter Nienhuis, orthopeed. Ja. En die zegt, kom je nou voor een prikkie? Hè, injectie.
0: Ja.
1: Of kom je voor een nieuwe knie? Hij zegt, maar luister, als ik een nieuwe knie zet. Hij zegt, want het is gewoon, je bent gewoon geïndiceerd voor een nieuwe knie.
0: Ja.
1: Hij zegt, komt die andere een jaar later hoor.
0: Oh, nou ja.
1: Ze zijn alle twee versleten, maar ik heb zoveel gevoetbald. En ik heb gewoon pech gehad dat, ja, sommige gasten komen er doorheen en ik niet. En dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar het leuke van walking voetbal is bijvoorbeeld Tom Broekhuizen.
0: Ja.
1: Daar heb ik natuurlijk, ben ik mee begonnen in de Pupilletjes. Daar heb ik in de junioren gespeeld. In de junioren ging hij naar GSV, daarna naar Gouden. Kwam hij weer bij One terug in het eerste, One 1. En heb ik met hem gespeeld. Toen ging hij weer weg naar Jodenboys.
0: Hij stalkte jou bijna.
1: Ja, en toen uiteindelijk komen we elkaar weer tegen. We hebben ook met elkaar gezaveld bij ASF. Het bedrijf waar we werkten. Agrarische Sociale Fondsen. Jaren gespeeld. Daar een geweldige tijd gehad. En dan kom ik er weer tegen bij Olympia.
0: Ja.
1: En het leuke is bijvoorbeeld, dan speel ik tegen Arie van den Berg.
0: Ja.
1: Dan heb ik met Freddy Koolster toen een interview gehad. In de Hollands Silhouette heette dat toen. En die kom ik nou tegen bij Olympia. En Olympia was de vijand van Ona.
0: Ja.
1: En nou is Arie mijn beste vriend, zeg maar.
0: Ja.
1: En een geweldige speler ook. En hij zei, ja Willem, je moet weer komen voetballen. Want ik heb ook competitie nodig. En jij bent mijn, nou ja, richting evenknie.
0: Zo'n sparringpartner.
1: Ja.
0: Een beetje, ja. Nou ja.
1: Maar ook leuk, die oude gasten, weet je wel. Ja. Waar ik tegen gespeeld heb. Maar er zijn er ook een paar bij, die hebben nooit gevoetbald.
0: Nee.
1: Maar daar word je ook een kennis van. En dan geef je ook wat. Dan geef je dan op jouw leeftijd toch wat tips. Als je nou dit doet, als je nou dat doet, als je nou zus doet. En dan zijn ze een soort blij mee dat ze adviezen krijgen op 70-jarige leeftijd. Ja. Geweldig.
0: Ja. Vincent Govers, daar de trainer. Ja.
1: Govers, die is dan de leider daarvan. Ja, die zit een beetje aan de kant en zo.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Die kan niet meer meedoen. Die hebben ook twee nieuwe knieën gekregen. Ja. En nou, die houdt het zaakje een beetje bij elkaar.
0: Ja. Het goudse, het hele voetbalseizoen zit erop.
1: Ja.
0: Hier nou, vandaag een verdwaalde wedstrijd. Zou het voetbalseizoen van de goudse clubs eens even snel doornemen,
1: ja,
0: Willem?
1: Prima.
0: We beginnen maar met Jodenboys.
1: Nou ja, dat Jodenboys is natuurlijk, dat is een betaalde club, zeg maar. Die hebben natuurlijk een budget van een kwart miljoen.
0: Ja.
1: Moet ook op vierde divisie niveau.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze zich handhaven en Ja, nou ja, prima. Ik heb daar geen moeite mee verder. En je kiest...
0: En ze hebben een leuk seizoen gedraaid,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, zeker. Maar
0: naar vermogen, denk ik.
1: Je kiest ergens voor natuurlijk. Ja. En ze zijn jaren geleden zijn ze begonnen met betalen. Met die Veenhuis toen als sponsor, zeg maar. Hadden ze twee van die gasten toen. En dat werd allemaal lachwekkend. Maar nou zijn ze de beste club van Gouda.
0: Ja.
1: Maar ja, ze moeten elk jaar toch een paar spelers halen. En dan hoor ik mensen van Jodenbos. Ja, eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd.
0: Nou...
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja.
1: Nou, en dan hebben ze Bob Prins en Rick Wils.
0: Ja.
1: En Roy Rondeltap en Bellassen. Die zijn
0: er al jaren voetballen.
1: Al jaren voetballen, maar ze komen van een andere club.
0: Ja.
1: Maar dan hebben ze ook die Ezra Hogeboom. Fantastische speler trouwens. Ja. Want ik ben een paar keer geweest kijken. Echt een goede speler.
0: Ja.
1: En dat soort gasten, die moeten ze natuurlijk halen. Om toch in die vierde divisie te spelen natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, je kiest ervoor ergens voor een club. En ze spelen allemaal op hoog niveau, dat Jodenbos inmiddels. Onder 23, onder 19, onder 21, weet ik het allemaal.
0: Zelfs die vrouwen, hoewel ze nu twee keer gedegradeerd zijn, die speelden twee keer achter elkaar kampioen geworden ook.
1: Ja, maar weer twee keer gedegradeerd.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, moet luisteren als je geen aanvulling hebt. Het is een hele grote club.
0: Ja.
1: Dus als club zeg je van, nou, we gaan betalen of we gaan niet betalen. ONE hebben ook in het verleden betaald natuurlijk, die spelers. Kwamen niet hoger dan tweede klas.
0: Het is een keuze. Kiezen.
1: Een keuze en maakt niet uit. Of je maakt een keuze, altijd eigen jeugd.
0: Ja.
1: Maar krijg je dan zo'n goede jeugd als je nu hebt? Want al die gastjes denken dat ze de vierde divisie kunnen halen.
0: Ja, ja,
1: maar hoeveel halen de vierde divisie?
0: Ja.
1: Kijk naar Quick Boys. Eén speler uit Katwijk in het eerste.
0: Ja. Ja.
1: Eén speler.
0: IJsselmeer volgens
1: mij. Hetzelfde.
0: Toen speelde heel dan Boys op het hoogste niveau. Ben ik
1: maar ik zou je vertellen.
0: IJsselmeer volgens mij. Dus had ze mevrouw achter de bar. Ze zei, meneer. Ik ken haar.
1: Nee, dat klopt. Maar ik speelde met ONA 1 bij IJsselmeervogels. 1-4 gewonnen trouwens.
0: Ja.
1: Ik had een heel verhaal gehouden tegen die gasten van A1 toen de tijd, derde divisie. Ik zeg, daar kan je nooit slecht spelen op dat hoofdveld. IJsselmeervogels, 7 keer kampioen van Nederland. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En Benjamin Gibbon komt naar me toe. We waren daar aangekomen in die kantine. Hij zei, Willem, we spelen op veld 4. Ik zeg, wat zeg jij nou? Op veld 4. IJsselmeervogels A1, ONA 1, derde divisie. Ik zeg, en hou erop en erover. 1-4 gewonnen. Op de rand van het Veluwemeer.
0: Ja.
1: Helemaal in de uiterste hoek.
0: Ja.
1: Nou, zo denken ze over de jeugd. Spreek ik over het jaar 2000, hè?
0: Ja.
1: En dat is nog steeds zo.
0: Ja. Olympia.
1: Ja, kampioen.
0: Heb ik een rotte periode gehad. Twee keer achter elkaar gedegradeerd. Ja. En nu kampioen.
1: Ik ben één keer wezen kijken. Dat was Estel Olympia. Indrukwekkend.
0: Ja.
1: Maar het was wel zo 2-0. Moeten ze 3-0, 4-0 maken. En dan laten ze dat lopen. En dan schieten ze ter de paal, dat Estel. Als hij erin gaat, krijgt het moeilijk. Want na de rust was de gelijkwaardige wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar geweldige speler, die Reina's. En die jongen die nou naar Feyenoord gaat. Ja. Hè? Die
0: Reina's, die stopt ook, hè?
1: Ja, maar die stoppen. Eentje gaat naar Feyenoord.
0: Ja.
1: En dus dat moeten ze opvullen. Maar ze zijn alweer... Want ze zeggen van, ja, eigen jongens, eigen jongens. Iedereen zegt het, eigen jongens, eigen jongens. Doe nou niet zo stoer, jongens. Je zit ook de beste speler van Moordrecht willen ze hebben.
0: Ja.
1: Maar dat wil Donk ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Geef niks.
0: Nee.
1: In onze tijd weet ik nog wel, wij hadden geen keeper eigenlijk. Eigenlijk hadden we een speler op doel. Joop Paap stond toen op doel. Dan was keeper. Adrie Straven, Nico Straven was geplaceerd. Toen kwam Joop Paap op doel, was een speler. Die had vroeger in de jeugd gekiept. Deed hartstikke aardig. Maar toen zei ze, ja, we moeten nou een echte keeper hebben. En toen kwam Jan van Heuvel.
0: Ja.
1: En die hield ballen tegen die Joop Paap niet tegenhield. Snap je?
0: Ja.
1: Paap speelde goed hoor. Echt waar, hij speelde goed. Maar Van Heuvel die tikte net die bal. Net zoals... Nou ja, de WK-finale of wat was het? Die gozer, die Tuinenburg of weet hij? Nee, die van Ajax, die keeper. Nou ja, goed. In ieder geval, zo'n onmogelijke bal, die tikte die eruit. Ja. En dan won je met 1-0, snap je?
0: Ja. Oké, maar terechte kampioen.
1: Geweldige. Indruk gemaakt hoor, Olympia. Ja.
0: Je liet het woord Donk vallen?
1: Ja, Donk. Nou, Donk heb het een beetje, vind ik. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen. Een beetje toog in de bol. Die zijn al jaren bezig om naar de eerste klas te gaan. Eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd. Maar ze halen ook gewoon een spelertje van Ona op. En ze halen ook een spelertje van Jodenbos op. Dat zal allemaal wel anders zijn dan ik zeg. En ze halen ook een spelertje van Moordrecht op enzovoorts. En ja, videoanalyse enzovoort. Ja. Daar moet er toch niet aan denken, jongens. Aan tweede klasse. Tweede klasse. Je hebt eredivisie, eerste divisie. Je hebt tweede, derde, vierde divisie. Je hebt eerste klas, je hebt tweede klas. Je speelt op het zevende niveau.
0: Hmm.
1: En dan dat soort dingen. En dan gaan zitten in een kamertje. Kijk eens waar je verkeerd deed, vriend.
0: Ja.
1: Dat is allemaal nieuw. Dat is ontwikkeling. Ik ben een oude zak. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar vinden die spelers dat ook wel leuk? Donk was altijd een gezellige Rooms-Katholieke familieclub.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Altijd vierde klas. En toen uiteindelijk derde klas, tweede klas. En dan wil ze naar de eerste klas. Net niet gelukt. Een paar keer beslissingwedstrijden enzovoort. En nu in één keer gedegradeerd.
0: Ja. Ja, ze kwamen 1 punt tekort.
1: Ja. Maar ja.
0: Veel blessures.
1: Ik ben een keer niet gepromoveerd met Alphen.
0: Ja.
1: Op 2 doelpunten.
0: Ja, ja. Ona kwam ook 2 doelpunten tekort.
1: Hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar je moet nadenken in de competitie.
0: Ja.
1: Ona denkt niet na. Die gaan gekke dingen doen tegen Schoonhoven. Weet je wel, die verliezen met 7-0. Die gaan gekke dingen doen tegen Cabau. 13-0, hè. 7 en 6 is 13-0. Nou, als je die gewoon met 2 keer 2-0 verliest. 4 min 13, hou je 9 over. Dan ben je gewoon gehandhaafd.
0: Ja.
1: Ondanks het feit dat er natuurlijk 7 spelers gestopt zijn. Met wat je over hebt, kan je makkelijk die situatie redden. Maar je moet ook nadenken in het seizoen.
0: Ja.
1: Dus zoals ik nadacht tegen Ariston 80. Ja. We mogen je niet verliezen. Gebeurt niet, het zal niet gebeuren. Het gebeurt ook niet.
0: Nee. Nou, ging halverwege het seizoen de trainer weg. Is ook niet...
1: Nee, maar je moet...
0: Ook niet mee,
1: ja,
0: niet?
1: Maar kijk, Ona die verlengt het contract met Sylvester Hageman. Terwijl hij gezegd had... Sylvester had gezegd, als ik toegelaten word op die cursus...
0: Ja.
1: Dan moet ik stage lopen, kan ik geen trainer meer zijn. Nou, dat risico nemen we. En toen waren ze uiteindelijk waren ze halverwege... toen hadden ze al lang afgesproken, alle trainers waren bezet. Toen hebben ze die Sonny Risamasu natuurlijk gebeld...
0: Ja.
1: Die had gewoon verlengd, hè, bij Gouwerak.
0: Had net getekend bij Gouwerak.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En toen ineens was Gouwerak niet meer goed genoeg.
0: Ja.
1: Dus dat was een noodgreep van Risamasu, want die wilde graag naar Ona. Maar dat is mislukt. Dat kan. Maar kom op, zeg.
0: Ja.
1: Dat is toch slecht beleid. En dan nemen ze Theo van Hek. Die was tweede trainer. Niks mis mee. Want die hebben ook 7 jaar uitstekend bij Ona gefunctioneerd.
0: Ja.
1: Nou, het is niet gelukt. Helaas.
0: Ja.
1: 5e klas. Verschrikkelijk.
0: Ik vond het wel verpand. Afgelopen zaterdag stond Bert Potuit. Die stond daar.
1: Ja.
0: Trainer van Cabau. Nieuwe trainer van Ona.
1: Ja.
0: Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Ona gedegradeerd is.
1: Zeker.
0: Indirect.
1: Ja, maar
0: hoe zou die man dan gestaan hebben?
1: Hij zegt tegen mij, want ik heb een appje gekregen. Willem, ik word trainer van Ona. Voordat het bekend werd. Dat is wel leuk van hem.
0: Ja.
1: En toen sprak ik hem bij Cabau Ona voor de wedstrijd. Ik zeg, hoe sta je daar nou in? Ja, gemengde gevoelens, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet degraderen. Ik ben nog nooit gedegradeerd. Maar aan de andere kant wil ik volgend jaar wel dat Ona 4e klas speelt. Hij zegt, laten we er alle twee maar in blijven.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk bleef Cabau erin en Ona niet.
0: Ja.
1: Dus hij speelt in de 5e klas. En ik zie het somber in voor Ona.
0: Waarom?
1: Nou ja, ze hebben allerlei oude spelers terug natuurlijk. Die donkere jongen aan de rechterkant.
0: Ja.
1: Hoe heet die? Hennos.
0: Ja.
1: Hennos. Die is 5, 6, 37. Nou, Van der Kaap nou meegespeeld.
0: Ja, die heeft 3 jaar niet gevoetbald.
1: Nou, 3 jaar niet gevoetbald. Zielos die zat erin. Peter Hennos zat erin. Dan zat die Daley Starreveld erin. Die zei een keer tegen mij van... wie is er nou beter? Mijn vader Kok of ik? En toen zei ik... Ja, mag zijn veters nog niet vastknopen, Daley? Ik zei, jouw vader was een geweldige speler. Ah, rot op jij, zei hij toch.
0: Ik sta er wel, leuk. Ja, goede voetbal.
1: Geweldige speler.
0: Ja.
1: Dick Ernst, heb ik mee gespeeld, 5 jaar.
0: Ja.
1: De ene keer gaf hij voorzet op mij en toen speelde ik in de spits. En dan kopte ik ze er wel eens in. Ja, wel eens ook niet natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, wel eens naast ook.
0: Ja.
1: Of missen. En andere jaar speelde die voor de Europa Cup tegen RWD Molenbeek.
0: Zo.
1: En gebeurt in de basis.
0: Ja.
1: Echt.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Maar, laten we hopen dat Ona...
1: GSV.
0: Ona 5e klas hoort niet, hè?
1: Nee, maar ze komen er niet uit. Want ik zeg net...
0: Dat is wel te hopen.
1: Nou, die 5-6 spelers, ze hebben geen jeugd. Ja, we hebben wel jeugd.
0: Ja, maar niet direct inzetbaar.
1: Kijk, toen ik toevallig trainer was in Ona 1, derde divisie... Dan hadden we er wel 5 spelers, die konden naar Ona 1 mee.
0: Ja.
1: Nu heb je... 5 spelers die kunnen niet in Ona 3 mee.
0: Nee, ja.
1: Uit A1 op dit moment. Maar ik heb begrepen dat onder 17...
0: Ja?
1: dat wel wat talentjes hebben.
0: Oh, nou ja, maar dan moet je nog een paar jaar wachten.
1: Nou, dat bedoel ik. En wie moet je nou volgend jaar... Dus je moet de broer op. Ja. Maar wat is nou de uitstraling van Ona? Vroeger was het zo, Ona was top derde klas. Ja. En een beetje bottom tweede klas. Had je nog een beetje aantrekkingskracht. Henk ten Dijken kwam, Jan van de Heuvel kwam. Hè, een latere periode enzovoort. Maar wat heb je nou voor uitstraling?
0: Ja.
1: Ja, kom vijfde klas voetballen. Dus misschien moeten we ook gaan betalen. Ik weet het niet. GSV.
0: GSV. Ik heb hier GSV staan met een vraagteken.
1: Ik heb begrepen, via, allemaal geruchten, dat ze 17 gasten hebben die willen gaan voetballen in GSV 1. Ik hoop het.
0: Ja.
1: GSV gehouden. Gehouden Ona, Ona GSV enzovoort.
0: We gaan het zien, dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En Gouda. Gouda heeft ook dit seizoen.
1: Gouda hebben geweldige A1-elftal.
0: Ja, hè?
1: Binnen no-time spelen die vierde klas. Dat ga ik je zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus ze hebben een nieuwe trainer waar aardig wat verwachtingen van zijn.
1: En, ja, bij Civeo maakte die het niet. Bij Scheluinen waar die nou zit, maakt het niet. Wel betaald voetbalervaring.
0: Ja, dat is zo. Maar ze zijn, althans waar je de geruchten mag horen of berichten. Ze zijn heel hoopgevend dat het een mooie seizoen.
1: Dat denk ik.
0: Ja.
1: Oh, ik bedoel, Ona heeft 1-1 elftal. Of wat nou onder 19 heet. Maar ik ga Gouden geloof 3 onder 19, hè?
0: Ja.
1: Dan heb je meer keuze. En ik heb begrepen dat echt goede spelers zijn. Ze worden met 4-1 van Olympia A1, hè? Laat ik het zeggen, A1. Ja. Echt waar?
0: Ja. Nou ja, we gaan dat zien, Willem. Het Goudse voetbalseizoen, het komend seizoen. Ik wou zeggen, wel een plaatje daar, maar we gaan nog wel even wat doen. Want het WK voetbal zit eraan te komen. Heb je al een oranje jek? Is de koorts al toegeslagen bij jou?
1: Nee, maar ik heb vanochtend toevallig heb ik een lijstje gemaakt.
0: Ja?
1: Heb ik een lijstje gemaakt van... ik denk, jij zal wel zeggen, wat denk je ervan?
0: Ja, wat denk je ervan?
1: Outsider Mexico en Senegal.
0: Nou, dat zijn zeker outsiders.
1: Ja.
0: Wat had je, we hebben gisteren aan
1: Senegal gedronken,
0: heb
1: gewonnen
0: heb je gedronken
1: van
0: of zo?
1: Ja, ik heb wat verkeerds gedronken. Senegal heeft gewoon van Marokko gewonnen, hè? In Marokko, hè? Weliswaar is het nou weer teruggefloten. Belachelijk, maar goed, doet er niet toe. Mexico is het thuisland.
0: Ja.
1: Thuisland hebben altijd voordeel, ze komen niet tot de finale, hoor. Maar ik schat ze wel, die alle twee bij de laatste acht. Nou, dan heb je natuurlijk zeven landen in Europa. Heb je natuurlijk België, onderschat hij niet, hè? Nou, Spanje natuurlijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En
0: Engeland?
1: Portugal.
0: Engeland niet?
1: Ja, Engeland ook, ja.
0: Maar Nederland ook, Willem?
1: Nou, laatste 16, laatste 8 max.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat Nederland geen exceptioneel...
0: Maar waar ontbreekt het dan aan in Nederland?
1: Nou, de echte topspelers. Van Dijk is een goede speler.
0: Maar die heeft zijn beste tijd ook gehad.
1: Nou, die is ietsje minder. Ja. En dat geeft niks. Hij is nog goed genoeg voor ons elftal. Depay, hetzelfde verhaal. Malen. Allemaal. Nou, geweldige spelers.
0: Maar als je Weghorst meeneemt, dat is toch armoede of niet? Of is dat mijn persoonlijke frustratie?
1: Ja, Weghorst, daar zie ik het helemaal nooit in zitten. Dus dat is helemaal een ramp. Maar Portugal, dat zal ook nog wel een dark horse zijn, denk ik.
0: En Brazilië?
1: En Argentinië en Brazilië natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Altijd goed. Maar Brazilië werd gewoon vierde, hè, in die Zuid-Amerika-reeks.
0: Ja.
1: Dus die waren niet zo goed. Maar die hebben een topcoach natuurlijk, hè, Ancelotti.
0: Ja.
1: Die hebben overal natuurlijk gepresteerd.
0: Ja.
1: Die is geloof ik 5 keer winnaar van de Champions League geworden met Real Madrid.
0: Ja.
1: En al die topspelers managen. Je ziet het aan Slot, hè. Hoe moeilijk het is om Salah onder de duim te houden.
0: Ja.
1: Dat valt niet mee, hoor.
0: Ga je alle wedstrijden kijken, Willem? Ja. Straks om 2 uur ook? Of
1: nou,
0: uur?
1: Nee. Maar nee, de belangrijke wedstrijden...
0: Die neem je op?
1: Neem ik op. Ik heb dan vierkante ogen zo'n beetje.
0: Ja.
1: Die neem ik dan op. En nou ja, ik denk dat Nederland zelf er wel een ronde doorkomt. Hoewel het niet zo makkelijk zou worden, hoor. Tegen Tunesië en tegen
0: Japan.
1: Japan zeker. Die hebben anderhalf jaar geleden, wonnen ze met, dacht ik, 1-4 bij Duitsland. Hè? In Duitsland.
0: Je zag in Tunesië dat die wereldgoal van Hans Moussa.
1: Dat was Algerije.
0: Oh, sorry, Algerije.
1: Dat was Algerije.
0: Dat zag ik aankomen wat hij ging doen eigenlijk.
1: Nou ja, je weet wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen, naar binnen.
0: Maar dat hebben ze blijkbaar niet gezien.
1: Nou ja, je moet hem buitenom laten. Hè. Je mag hem nooit binnen door laten gaan.
0: Toen hij ging, Eddie
1: baas, Eddie baas.
0: Ja.
1: Laat hem nooit buitenom gaan. Of binnen doorgaan. Maar ja, buitenom kan wel natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Volgende week begint dat, hè?
1: Ja, donderdag.
0: Ja, is volgende week.
1: Mexico, ja. Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En dan 's nachts nog een wedstrijd. Dus ja. Nou ja, ik verheug me er wel op. Maar ik denk niet dat we ver komen. Misschien laatste 16, misschien laatste 8. Maar we hebben geen... Ja, we hebben geen Mbappé. En we hebben geen Harry Kane. En we hebben geen Messi. En nee. We hebben geen Neymar.
0: Nee. Nou ja.
1: En we hebben wel goede spelers hoor, maar...
0: Ja. Ja.
1: Een klein landje toch? Is toch fantastisch?
0: Zo is dat. Maar we gaan het zien, Willem. Ik bedoel, nou ja, het uur zit erop. We hadden nog wel een paar uur door kunnen gaan ongeveer. Maar,
1: dus het klopt wel wat de mensen zeggen van joh.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Maar toch even over zaalvoetbal. Vind je het leuk? Ik bedoel, vanochtend stond een heel stuk in de krant ook Watergras. Ja. Eerste team teruggetrokken.
1: Ja, waarom?
0: Ja. Waarom? Dus, ze zijn degradeerd en dan zie je hetzelfde afdeling als de tweede.
1: Nou ja, dan speel je tegen tweede toch?
0: Ja, maar dat is toch raar?
1: Dat is raar, ja.
0: Waar mooi bestuur, waar mooi de voorrang.
1: Nou ja, vroeger was het met cricket.
0: Ja.
1: Had je de HCC, Haagse Cricket Club, bij HVV zitten die in. Had je cricket HCC 1 tegen HCC 2.
0: Ja.
1: Maar dat is ook niet meer.
0: Nee. Willem. Bedankt. Ja. Voetbaldier. Is er nog andere sporten? Hou je daar ook nog van?
1: Vanmiddag ga ik ook natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ik ga ergens naartoe.
0: Waar?
1: Waar ga je naartoe?
0: CVC Reewijk?
1: Nou, ik twijfel tussen CVC Reewijk en Hazeswoudse Boys op Floriant. Of Schoonover Dilettant op Stolwijk.
0: Ja.
1: Alle twee met fietsje natuurlijk.

0: Jij blijft een onerman.
1: Nou, een hart en nieren.
0: Kijk eens aan. Dat
1: en dat het, niet altijd, dat het niet altijd in mijn voordeel uitpakt. Het zij zo.
0: Het zij zo. Door dik en dun, door Ona blijft jouw clubje. En ze hoort het ook, toch?
1: Ja.
0: Zo weer. Willem, bedankt. Arjan Doelman, bedankt. Dit was gast uit de streek. We gaan eruit met een stukje van de Small Faces. All or Nothing.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt-het-vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop de Wegseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?

0: 1970. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een historisch popconcert gehouden in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Ruim 50.000 fans zagen het optreden van Bob Dylan. En op de radio die heerlijke klanken van Donna Linton met het team van Charlie's Angels. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 6 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met uiteraard ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek kopje thee met de DJ. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

0: Een van de betere dansplaten van dit moment. Just Stay, Jaxxel & John en Turn the Lights Up.
1: Het is zo laat al.
0: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet laat, jongens. Het is net 10:50 geweest. Maar het is natuurlijk wel de hoogste tijd voor de lunch, dames en heren. Je bent van harte welkom.

0: opengezet, dus je bent van harte welkom in dit studiocomplex. Ja, en ja, hij staat ook al te drinken. Nou, kom maar binnen hoor.
1: Ik ben niet van Bruine
0: Bonen. Nou, dat is natuurlijk onze vaste fan van dit radioprogramma. Bartje, hij bidt niet van Bruine Bonen, maar het wordt gewoon een witte boterham met kaas, denk ik. Ja, lekkere muziek voor zo op de zaterdagmiddag. En zo af en toe ook muziek van Vaderlandse Bodem met 1976. De Liberal.

0: zeg maar zelf, zo kom je de zaterdagmiddag wel door natuurlijk. The Liberation of Man, dat was een groep die kwam uit Amsterdam. En ik moet zeggen, ze maakten wel heel erg leuke, soulvolle muziek hoor.
1: Ja, echt
0: wel,
1: dat is normaal man.
0: Nee, dat is echt wel waar, want het was een leuk plaatje. Het werd overigens geschreven door de Leidse band Catapult en Rubber Robbie. Nou, die kennen we allemaal nog wel. Zaterdagmiddag. Je zit lekker op je bank en een beetje lunchen. En zet de radio maar een beetje aan hoor. Een standje buurruzie. Dat kan best nog wel wat harder hoor. Straks de rubriek Kopje Thee met de DJ. En natuurlijk ook nog veel en veel meer. Net zoals deze 84. Diana Ross en Touch by Touch.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden Stad Radio. Gouden Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
6: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
5: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
6: Luister Gouden Stad Radio.

0: Ja, what can I say? Nou, ik moet zeggen, ik heb er helemaal geen woorden voor. Lekkere muziek nogmaals op de radio van Bos Keks. What can I say? Plaatje komt uit 1977. En het liedje gaat over een jongen die wanhopig probeert indruk te maken op een meisje. En dat doet hem een beetje clumsy, een beetje onhandig. Leuk detail, een aantal muzikanten die aan dit nummer hebben meegewerkt, die hebben later de band Toto opgericht. Heb je toch nog wat geleerd zo op de zaterdagmiddag? Daarvoor muziek van Diana Ross met Touch by Touch. En er is ook iets bijzonders te melden, want dit liedje werd namelijk in de Verenigde Staten niet als single uitgebracht, maar wel in Europa en daar werd het een grote hit. Waarschijnlijk dachten ze aan grensoverschrijdend gedrag, maar die vul ik voor mezelf al in. Hè? Ja, het is vandaag 6 juni. En ik heb even gekeken wat het thema voor vandaag is. Het is vandaag Wereldplaagdierendag. En deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals, let op, kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. Ik denk dat het geen overbodig thema is. Denk alleen maar aan het onlangs opgedoken hantavirus. En ik hoop overigens wel dat je je lunch binnen hebt. Iemand bij wie die hygiëne op en top is, zit al helemaal voor je klaar. Want we hebben het over Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zo ver gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is? Als ik mijn vuisten bal, zorg je er dan voor dat ik mijn handen net op tijd weer openvouw? Dat ik ze net op tijd weer ontspan, voordat ik ze ga gebruiken en mijn zelfbeheersing verlies? Ik word bijna vrolijk als ik denk aan de wraak die ik op je ga nemen. Ik moet mezelf zielige verhalen gaan vertellen, omdat ik bang ben dat ik zelfs te vrolijk word. Maar zodra ik weer aan mijn ellende denk, verandert die lach op mijn gezicht onmiddellijk weer in een donkere grimas. Stel je voor dat ik nu hardop zou lachen, dan zet ik mezelf voor schut. Kortom, niemand weet wat er echt omgaat achter die blauwe ogen van me.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Platense Verhaal. Muziek van The Who en Behind Blue Eyes uit 1971. Je kent dat wel, als je wat ouder bent, dan ga je terugkijken op je jeugd. Dan denk je van ja, was ik wel eens roekeloos, ben ik wel eens stiekem weggegaan. En ik heb helemaal niet aan morgen gedacht. Nou, het centrale liedje in het nu volgende is dat je wel eens jong bent geweest. Maar ook wel eens een beetje, ja, zeg maar, dom, hè?
1: Hij was een beetje dom.
0: Ja, dat klopt. We zijn allemaal wel eens een beetje dom geweest. Nou, hij heeft er een plaatje over gemaakt. Het is, zoals we hem kennen, lekker vrolijk. En je kunt hem heel makkelijk meezingen. De nieuwe Tino Martin. Hier is Jong en Dom.

Dino Martin met Jong en Dom. De een wat minder en de ander wat meer. Maar wel een hele leuke plaat. Ja, de komende dagen blijft het wisselvallige weer. De kans op zon is 30% en de kans op neerslag is maar liefst 80%. Minimale temperaturen van 12 graden en maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die waait uit het westen. Windkracht.

In die tijd kreeg je volgens mij nog waar voor je geld. Ruim 5 minuten lang genieten van de Nederlandse formatie Solution It's Only Just Begun. Het was een Nederlandse groep, kwam uit het Groningen. En scoorde in die periode van 1970 tot 1983 veel leuke plaatjes. En dit soort plaatjes verdient het gewoon om gedraaid te worden. Zo de zaterdagmiddag tijdens de lunch. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Commodores. Met Keep On Taking Me Higher uit 1981. Zo dadelijk om 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. En de mannen die komen net al binnen, En natuurlijk ook zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En Nicolette, die zit er ook helemaal klaar voor. Maar ze moet er even wachten, want we gaan eerst eventjes langs de kermis.

0: In 1981 vonden ze natuurlijk het Eurovisie Songfestival Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En tijdens dat optreden hadden ze wel iets bijzonders gedaan, want die twee heren die trokken tijdens het liedje de rokken uit van, omhoog van de twee zangeressen. En toen bleek dat ze daar nog kortere rokjes onder hadden. Iemand die naast me zit met een nette pantalon is natuurlijk Nicolette.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 1:15 geweest. Het is de hoogste tijd dus voor de rubriek kopje thee met de DJ. Een verlaten straat. Regen tikt zacht tegen de ramen. De nacht voelt eindeloos en ergens in de verte klinkt een trein alsof die een verhaal vertelt. Het is zo'n moment waarop herinneringen boven komen drijven en je even helemaal alleen bent met je gedachten. We gaan genieten van Randy Crawford uit 1981. Rainy Night in Georgia.
2: Het is zo romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee, DJ

0: dit stamt toch uit de tijd dat er nog niemand van het woord klimaatverandering had gehoord. Zij zong erover. En als zij het zingt, dan is het ook helemaal niet erg dat het gewoon regent. Leuke muziek van Randy Crawford dus en A Rainy Night in Georgia.
1: Vriend, jij moet gewoon je mond houden. Anders moet je gewoon je handschoen aantrekken en dan slaat jij ook gewoon de hele ring door.
0: Nou, wat een geweld. Dat gaan we niet doen hoor. Maar de nu volgende heren die zingen al een klein beetje over geweld. Het was een hele grote hit in 1986. Het plaatje werd geschreven door Andrew Gold en Graham Goldman, bekend van 10cc. Het wordt uitgevoerd door Wax en Right Between the Eyes.

dit is het herkenbare geluid van die ethisch natuurlijk. 1986, de mannen van Wax en Right Between the Eyes. Ik zei het al, de mannen van Sport op Zaterdag zijn al binnen. Ze zitten er helemaal klaar voor. Maar eerst iets heel anders, want eind deze maand geeft ze 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. Ze is wereldberoemd en vooral de mannen die zijn heel dol op haar. We hebben het over Helene Fischer. Nog 1 keer de hit uit 2013. Hier is natuurlijk Ademloos.

0: tot zo.
1: Zover muziek van Helena Fischer. Deze maand is 2 keer te zien in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik heb wel zin in een broodje. Ja, dit was Weekend Lift van zaterdagmiddag 6 juni. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier met de overige programma's. Hoi!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaux. En de Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Luisteraars, een heel goede zaterdagmiddag. Deze zaterdag, de 6e juni 2026. En ja, 6 juni. Competitie is al afgelopen. De laatste ronde vandaag van de na-competitie. Ja, dat betekent eigenlijk dat aan mij de eer om hier vanuit de studio voor het seizoen 2025-2026 het laatste sport op een zaterdag te presenteren. Ja, één keer heb je het begin natuurlijk en één keer heb je het eind van het seizoen. En met het einde zitten we dus vandaag maar bij één wedstrijd. En we hadden dus maar één verslaggever dus ook van nodig vandaag. En André van Echtdom, die offerde zich op. Want die zit vanmiddag bij de wedstrijd Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. En nu niet gelijk allemaal in de auto springen en richting Hazerswoude dorp rijden om daar de wedstrijd te gaan bekijken. Want daar zult u misschien een licht terrein treffen. Want die wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. En wel in Boskoop op het terrein van Floriant. Dus daar is André van Echtdom. Die zal daar inmiddels ook wel

gearriveerd zijn. De wedstrijd begint om 2:30. En uiteraard flitsen daarvan. We zijn met sport op zaterdag. Daarom niet tot 6:00 bij u zoals gebruikelijk. Maar ja, na competitie, het is al niet meer zo gebruikelijk. Dus we zijn er tot 5:00. Of mocht het zo zijn met strafschoppen, dan zitten we natuurlijk ook altijd lange samenstelling en presentatie hier vanuit de studio Tom Bos. En sport op zaterdag wordt uitgezonden via BR6 Midland FM. En uiteraard Gouwestad Radio. Drie weken geleden, conform een bijbelofte die ik eerder dit jaar gedaan heb, hebben we dus veel muziek gedraaid uit de jaren 60 op verzoek uit Bodegraven-Reewijk. Ik heb toen gelijk gezegd en dan zal ik de keer daarna zal ik muziek nemen uit de jaren 70. Dus vandaag heel veel muziek uit de jaren 70. Nou, misschien hier en daar nog eventjes de nieuwe binnenkomer in de top 40. Maar als we de jaren 70, dan is de artiest van vandaag natuurlijk voor mij Earth and Fire. En het is, juni, het is nog geen zomer, het is voorjaar. Maar dat maakt ook voor Earth and Fire uit Voorburg, hè? Ja. Dus daar heb ik ook nog een tijdje gezeten. Dus Seasons.

Ja, ja, ja. Seasons, Earth and Fire, Johnny Kaagman en de gebroeders Kurtz. En ja, wat heeft ze toch mooie muziek gebracht ook die jaren 70. Als u dat met mij eens bent, gewoon hier blijven luisteren naar Sport op zaterdag tot de klok van 5 uur. Tenzij er in Boskoop nog penalties genomen moeten worden die na de klok van 5 doorgaan. Dan volgen dat natuurlijk in die tussentijd gewoon ja naar de... Nee, niet. Nee, zet het de muziek. Oh, dat ze. Ah, Silly Span. All Around My Head ook nog. Ze hebben weinig hits, maar gehad dan. All

All Around My Head, Steelers Pen. Ja, ik wou wel zeggen Steelers Wiel. Ja, nee, daar gaan we er zo meteen wel naartoe. Het is 14 minuten over de klok van 2 uur. En zoals gebruikelijk op de zaterdagmiddag. Maar ja, deze ronde van de laatste heeft u iets later ingeschakeld. Sport op zaterdag met slechts 1 wedstrijd uit de naamcompetitie. De wedstrijd Hazerswartse Boys tegen CVC Reewijk. André van Echtdom zit daar zo meteen pas langs de lijn. Want als hij er nu al gaat zitten, dan is hij er een kwartiertje te vroeg. Want die wedstrijd begint pas om 2:30. En om 2:55 heb ik nog eventjes een... ik zou bijna zeggen, bijzondere boodschap. En dat is de boodschap die ik u zal brengen. Het zal niemand rouw op zijn dak vallen. Nee. We gaan in die tussentijd toch eerst nog eventjes naar Steelers Wiel. Ja, laat ik Steelers Wiel nou maar doen. Star. Ook zo'n mooie hit uit de jaren 70. Tekent helemaal die eerste helft van de jaren 70.

Ah, dit was de lange versie hoor van An Englishman in New York. En dan zie ik dat het 7 minuten voor de klok van 2:30 is. Om 2:30 begint de wedstrijd Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Op het terrein van Floriant in Boskoop met André van Echtom langs de lijn. En dan, ja, daar hebben we nog 6,5 minuut. En zoals ik al eerder aankondigde, dan kom ik toch nog eventjes met een boodschap bij u. Want het is vandaag 6 juni. En de beide handjes onder ons die zullen zeggen, ja, gisteren was het 5 juni en morgen is het 7 juni. Nou, in ieder geval zeker is dat het gisteren 5 juni was. En of het 7 juni nog gaat worden, dat moeten we natuurlijk altijd maar afwachten. En 6 juni, dat heeft toch een hele andere klank. En 6 juni, het is D-Day en dan ga ik met u terug, 82 jaar terug. Dan de bevrijding, ja, is dan, zeggen wij dus eigenlijk aanstonds, maar dat zal toch nog wel bijna een heel jaartje gaan duren voordat ze heel Nederland toen de tijd bevrijd hadden. En dan heb ik het over de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen. Ik moet er eventjes op komen naar op de stranden van Utah Beach, Omaha Beach. En even kijken, daarnaast heb je Gold Beach, dan heb je de Juno Beach en Sword Beach. Eventjes heb ze helemaal op zijn rijtje. En dan, ja, zit bij mij, gaat er door mijn hoofd het woordje respect. En heel veel mensen, daar moet ik dus nu tegen zeggen, van ga even naar, nou ja, de ene gaat misschien naar zijn boekenkast, de andere pakt zijn pc en de andere pakt zijn telefoon, om daar eventjes de verklaring op te zoeken van wat het woord respect nou precies. Kijk, wat dat woord betekent. Op de stem hoort u dus acteur Richard, Robert Mitchum. En die speelde daar de generaal Norman Cota, assistent divisiecommandant toen de tijd van de 29e divisie. Hier zitten we dus met een, ja, compleet gevoel van respect. En dat is dus ook iets wat we dus op de voetbalvelden het afgelopen seizoen veel te weinig gezien hebben. En hoe vaak zal het niet geweest zijn dat een club er voor de KNVB 2 weken niet mocht spelen? Ja, dat is vaak genoeg gebeurd. Ik herinner mij nog dat ineens de wedstrijd Altior tegen Roda, of net andersom misschien Roda tegen Altior, ook niet doorging. Vanwege dus, ja, voorvallen. Neem respect. Ga met elkaar in gevecht op het voetbalveld. En ga daarna lekker een biertje met z'n allen drinken. En pas dan wel op van, je hebt wel de vraag, wie rijdt er? Juist. Ik hoop dat we daarmee dit seizoen goed kunnen afsluiten vanmiddag met die wedstrijd Hazerswoudse Boys CVC Reewijk. En dat we het voor volgend jaar, voor het volgend seizoen, toch ons goed willen bedenken. Wat is nu respect?

6 juni 1944, D-Day. En mocht je straks met vakantie gaan en toch door Normandië rijden, stop eventjes bij Caulfield-sur-Mer, want daar is die Amerikaanse begraafplaats. En dat is zo indrukwekkend. Ik heb dit afgelopen woensdag samengesteld met de gedachte van het woord respect. En afgelopen vrijdagochtend, toen vernam ik dus wat er dus in Leiden tussen de wedstrijd, of eigenlijk de wedstrijd, de strafschoppen tussen Sporting Leiden en SPV 81 daar heeft afgespeeld. En dan denk ik van, ja, na die strafschoppen moesten de mensen van SPV 81 zich terugtrekken in de kleedkamer. De kleedkamer op slot doen en vervolgens de politie bellen. En de politie heeft in een rapport gezet, het was een zeer vijandige sfeer en die hebben ze moeten ontzetten. Dan denk ik van, ja, hier heeft men even niet nagedacht wat nou het woord respect precies inhoudt. Goed, het is klokslag 2:30. Dus zometeen zal André van Echtdom in bellen. En dan denk ik van, ja, dan wat moet je hier dan dus nu precies op dit volgende als nummer? Ja. Laten we het toch maar een beetje vrolijk weer gaan maken. En dan gaan we dus gewoon naar de Zaanstreek. Naar de Dizzy Man's Band uit de jaren 70. Ja, zeg maar de Lolbroekenband. De show.

0: Ja, zo zitten we bij de Dizzymans Band, de show. Dat is ook eentje uit de jaren 70, denk ik. Ja, en dan komt er dus net op de laatste seconde komt er het lijntje binnen. En ik denk dus dat we dus naar, voor de eerste keer gaan schakelen naar Boskoop. Naar het terrein van de Floriant. Klopt dat, André?
1: Klopt helemaal, Tom.
0: Hé, hey, André, een heel goede middag en welkom in de uitzending.
1: Ja, jij ook, Tom en luisteraars. Een hele goede middag. Het is hier ontzettend druk, Tom, hier in Boskoop. Alle toeschouwers zijn ook een beetje samengedrongen op de tribune. Want ja, er komt wat regen, er is wat regen gevallen. En dus een drukte van lang. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben nog. In ieder geval, ja, vanmiddag dus de laatste stuiptrekking van de nacompetitie. En dat kan nog een onverwachte slot opleveren voor CBC Reewijk. Ja, als zevende eindigen in de competitie en dan toch nog een periodetitel pakken. Het is eigenlijk een mirakel. Maar het kan dus nog mooier. De Reewijkburgers zitten zelfs in de finale van de nacompetitie. En als ze vanmiddag winnen van Hazeswouter Boys, dan kunnen ze zelfs Rempel nog promoveren naar de vierde klasse. Nou, beide ploegen zullen niet degraderen vanmiddag, hoe de uitslag ook zal uitpakken. Dus dat is dan weer de geruststelling. Dus ze kunnen eigenlijk voluit gaan. Goed. Als ik kijk naar de wedstrijd, dan zitten we al zo'n 3 minuten onderweg in de eerste helft. En het is balbezit voor Hazeswouter Boys, dat dus nu probeert een aanval op te zetten. En dan wordt de bal richting CBC gespeeld en CBC heeft nieuw in de bal te pakken. Eens kijken of dat balbezit blijvend is. Nee, dat is het niet. En dan is het even oppassen voor Rijbeck. Daar gaat het nummer 11 die probeert er doorheen te komen. En die kan misschien dus op doel gaan schieten. Nee, dat lukt niet. En nu dan een schot van de nummer 9. En dat is Jasper Stolwijk, maar die bal gaat over. En keeper Nording IP, die kan dus rustig de bal gaan oppakken. Het is hopen dat CBC Reewijk dezelfde leftoon als tegen WDS. Hadden ze de eerste helft, hadden ze dus een overwicht. Ja, in de tweede helft werd het nog moeilijker. Maar ja, ze gaven verdedigend geen krimp. Dus laten we hopen dat vanmiddag voor de Reewijkers goed zal lopen. Het is in ieder geval Reewijk weer in balbezit. Het is Kevin de Heuvel, oudgediende, probeert bij de bal te komen. Lukt niet, maar CBC Reewijk mag wel een inworp gaan doen. En dat is dan aanvoerder Tijnmansvang, gooit de bal ver hoog. Wordt de bal doorgekopt, zijn we op de helft van Hazeswouter Boys. En dan moet Hazeswouter Boys nu even de bal zien terug te veroveren. Doen ze niet. En dan is het daar de knikker die zo goed speelde in de wedstrijd tegen WDS vorige week. Die heeft de bal probeert voor te zetten, maar dat is dus even niet gelukt. Goed, tot zover even de eerste impressie vanuit Boskoop tussen Hazeswouter Boys en WDS. Uiteraard 0-0.

0: Boston. Stella Lefty. Ja, dan zult u zeggen van, nou, daar heb ik in de jaren 70 helemaal niks gehoord, van niets over gehoord. Nee, dat kan heel erg goed, want toen bestond ze volgens mij nog helemaal niet. Maar dit was een nieuwe binnenkomer in de top 40 van de afgelopen maand mei 2026. Dus die heb ik er zo'n beetje links en rechts door het programma heen gemixt. Even kijken, ja, dan is het dus 10 minuten over de klok van 2:30. We hoorden van André van Echtdom de eerste impressie zojuist dat het hartstikke druk was. En u hoort het waarschijnlijk van, waarschijnlijk is hij gewoon nu weer op de lijn. Dus we schakelen naar Boskoop.
1: Waar we nu gespeeld hebben, 8 minuten, Ton. En probeert CVC Rijwijk probeert een beetje de wedstrijd naar zijn hand te zetten. En ze zijn voor binnenavond.

vrijschop tegen. Dat is een vrijschop in de middencirkel. Op de helft nog van Wouter Boers. Wouter Boers komt nu met een voorzetje. Wordt de bal weggekopt, maar die wordt goed gezien en ingeschat door de keeper Noordin Ipe. En hij gaat nu rustig naar de bal toe. Pakt de bal dus nu zo dadelijk op. En zal de bal waarschijnlijk heel ver naar voren trappen. Ja, zelfs naar Juri Kalmeijer, de spits van CWC Rijwijk, die er dus dit seizoen 11 heeft ingeschopt. En hij is nog een poosje gebaseerd is geraakt. Dus ja, als je doelpunt wil overlaten aan hem, dan is het echt aan hem besteed hoor. En wie weet wordt hij misschien wel de matchwinnaar in deze wedstrijd. Maar goed, dat is een beetje te ver voor opgelopen. Maar goed, we gaan kijken naar een ingooi van Tijmen Spangrijs van CWC Rijwijk. De aanvoerder van CWC Rijwijk. Kijken of Rijwijk de bal kan terugveroveren, want ze zijn nu even kwijt. Met Haakhout de Boos over de middellijn te komen. En dan moet weer eventjes Rebeck terugplooien in de verdediging. Bal naar de andere kant. Hij is meer ruimte voor Haakhout de Boos. En dat is weer keeper Ipe. Ik denk, nou, dat is alweer een makkelijke bal voor mij. Als het zo de hele wedstrijd doorgaat, dan teken ik daarvoor. In ieder geval, hij heeft de bal te pakken. Gaat hem nu even in zijn handen pakken nu. En gaat nu de bal ver naar voren weer spelen. Wordt weer een lange bal over de middellijn heen. Die kan erbij. Het is weer Juri Kalmeijer. Die probeert naar toe te springen. Nou, er staat een verdediger in zijn rug. Dan is hij weer even kwijt. En dan wordt het weer uit de Wouter Boers. En zo gaat het weer verder. En nu eventjes een ingreep van Roy Elderhorst, dat moest je even doen. En ik dacht, ik neem geen risico. Ik trap de bal maar over de zijlijn. Dan kan iedereen van de verdedigers die nog niet aanwezig zijn, die kan ik dan eventjes op zijn plek, op een plek zetten. Goed, inmiddels ingegooid. De Hazenwoud de Boort. Die gaan nu weer proberen in de avond te komen. Zijn nu bij de middencirkel. Gaan nu proberen op de helft van CWC in Rijwijk te komen. Moet nog eventjes de bal naar elkaar toe spelen, want de ruimte is er niet. Want CWC Rijwijk is massaal terug. Dat lijkt me een goed idee, om in ieder geval zo gauw mogelijk weer verdedigend en goed te staan. En dan is het nu een balje door het middenveld. Dan komt een bal, ja, ook een slechte bal gespeeld door Haaswoudse Borst. En dan heeft de keeper IPL weer de bal. En nu dus is het de CWC Rijwijk wat via Kerel de Heuvel die weer meedoet in deze wedstrijd. En dan zit nu eventjes daar moet te knikken. Die dacht, nou, ik krijg misschien wel een vrije schot. Nee, dat gebeurt niet. Dat zei ze van iets laat doorspelen. Ik dacht dat het ook geen echte overtreding was. En dan gaat het spel door. Gaat de bal nu over de zijlijn. Is het Christian Schreer dat die dat heeft gedaan. Zijn we halverwege de helft van CWC Rijwijk. En heeft dus Haaswoudse Borst de bal. Die dus nu even wat meer druk zetten. Om in deze fase van de wedstrijd proberen nu weer de bal op de helft van CWC te krijgen. Wordt misschien nu een lange bal. Ja, dat wordt een lange bal. Moet een kop er wel door naar Van Meulen aangehaald worden. En dat doet hij. Hij kopt er netjes door aan keeper IP. En u hoort van mij dat keeper IP toch in ieder geval heel vaak nu de bal heeft. Dat betekent dat CWC Rijwijk eventjes toch het initiatief kwijt is. Maar nu krijgen ze de bal terug. Op de middenlijn, of bij de middenlijn is de bal over de zijlijn gegaan. Nou, dan pak ik nog eventjes één aanval mee voor CWC Rijwijk. Want ze gaan dus nu ingooien. Dat gaat gebeuren via Christian Schrier. Kijken wat hij gaat doen met die bal. Die zal hij waarschijnlijk naar voren spelen. Doet hij ook. Dan is het daar weer Willem van Oostrom. Die op zijn nieuwe schoentjes probeert door te breken. Maar ja, dan moet hij langs hem verdedigen. En dat lukt niet. Maar hij houdt er wel een inworp aan over. En dan is CWC Rijwijk vlakbij het stadsgebied van Hazenwoudse Boers. Met het Juri Kalmeijer. Is oppassen voor CWC. Voor Hazenwoudse Boers. Maar dan geeft hij geen goede paas. Ga ik het hier belaten. Hebben we gespeeld 21 minuten. En nog steeds dus een jonge stand hier in Boskoop. Tussen Hazenwoudse Boers en CWC Rijwijk.

0: Zo vlak voor de klok van 3 uur Blink het Underground, ja. Oeh, ben ik even de titel kwijt. Maar goed, dat zoeken we maar even op. We gaan naar wat veel belangrijker is. Haasterswoudse Boys tegen het CVC Reewijk. Of net andersom, André.
1: Ja, we zitten in de 25 minuten, Ton. En nog steeds is spanning natuurlijk in deze wedstrijd. Waar beide ploegen zich elkaar goed in evenwicht houden. Was mooi voor de wedstrijd natuurlijk. En weet je het, hè, dan zouden dus de details in zo'n wedstrijd de doorslag kunnen geven. En misschien ook wel de ploeg die het meeste lef toont vanmiddag. Die zou misschien daarvoor kunnen beloond worden. Maar goed, echte kansen, ze zijn er nog niet. Dus die moeten dus nog aan komen. Nu alleen dus de aanval van Haasterswoudse Boys. Maar de bal komt niet bij een aanvaller. Vlak voor de neus van keeper Noordin IP. Dus dat is het EP. En die heeft de bal weer weggetrapt. En zo gaat de bal nu eventjes naar CVC Reewijk, denk ik. Ja, ze mogen gaan ingooien. Is gedaan door Ker van de Heuvel. Oudgediende is volgens mij al 36 jaar. Hebben ze een stal gehaald in deze wedstrijd. Ook vorige week en die week daarvoor. Toen ze dus met 14-0 van de Rijntje geworden. En toen ze dus, zo verras ik nog, de tweede periode pakte in de vijfde klasse B. Ingooi nu weer voor Reewijk. En dat is een goede ingooi. Wordt misschien doorgekopt daardoor Lucas de Knikker. Kijken, nee, dat gaat toch niet goed. Maar dan is het toch daar weer Christian Schier die dus goed zit op te letten achterin. Bal dus in bezit heeft. Geeft hem eventjes daar naar Roy Elderhorst. En dan kan Ian Lecoy misschien weer een goede aanval opzetten. Dat doet hij vanuit het middenveld. Oh, en dan gaat de bal nu waarschijnlijk nu maar nog even kijken naar Luc de Knikker. Zet hem voor. Er is misschien nog een kans. Een volpartij. Zij het geluid niet. Komt er nog een schot komen van CVC Reewijk. Het is nog niet over het strafgebied bij Haasterswoudse Boys. Komt nu wel. En nu is het eventjes voorbij. En dan kan Haasterswoudse Boys even opgelucht ademhalen. En de bal gaat over de zuil. U hoort het aan het publiek. Het was even een spannend moment. Een spannend moment in het doelgebied van Haasterswoudse Boys. Waar CVC Reewijk de bal had. Maar die bal niet echt als setje kon geven, weet niet doen. Vrijstel, ga ik nog even meenemen. Zo net voor het rustsignaal. Of voor het nieuws. Eens even kijken. Een vrije schop. Ja, dat is een leuke positie. Dat is een positie zo'n 15 meter voor Sassenbit. Een beetje aan de zijkant. Dan denk ik dat ik misschien die vrije schop net nog even mee kan nemen. Even kijken of jullie kan mij een goede vrije schop kan afleveren. Daar komt hij. Komt die vrije schop? Kan er gekopt worden? Ja, maar de bal gaat naar. Tot zover eventjes hier. Borstkoop. Na het nieuws komen we alweer terug.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Gries Restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft heb je 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda. Dit is Sport op.

En zo zijn we weer terug. Na het nieuws van 3 uur. Ik hoop dat u ook weer terug bent. Of misschien niet eens weg geweest. Sport op zaterdag begint aan zijn 2e uur. Sport op zaterdag met 1 wedstrijd. En die wedstrijd zet het nog in de na-competitie. Tussen CVC Reewijk en de Hazegwoudse Boys. En vlak voor de klok van 3 uur verliet André van Egdom ons met de mededeling. Het staat nog steeds 0-0. Spannend is het wel, uiteraard natuurlijk. En als ik dat zo hoor, ook heel erg gezellig op de tribune. Heel sfeervol. Met misschien ook allemaal wel het woordenboek bij ons van met het woord. Dan ben ik hem zelf ook even kwijt. Nou, dan moet ik zelf ook maar even naar de boekenkast lopen. Respect. Even kijken, 4,5 minuten over de klok van 2 uur. Nog geen lijntje open. Dan denk ik dat we gewoon naar muziek gaan. En het is gewoon een hele oude, ja, waar we naartoe gaan. Nou, 62. Oh, ja, toch wel 64 jaar geleden.

0: Mark Zone. 1962, een nummer 1 hit in Engeland. Dat heeft hier in Nederland nooit in de hitlijsten gestaan. Dus ik ken hem waarschijnlijk via de zeezenders. En bij het samenstellen van dit programma kwam ik hem afgelopen woensdag tegen. En toen dacht ik van, ja, maar wie is dan die dame? En dan gaat het onderzoek beginnen. Dat blijkt dus Wendy Richard te zijn. En, oh, ja, maar die ken ik. Die heeft dus een rol gespeeld in de tv-serie Dad's Army in Engeland. En het was inderdaad ook het hitpetje van, hoe heet dat waar in huis ook alweer? Are You Being Served? Oh ja, die kant op, ja. Terug, maar die andere kant, dat is dus, we gaan naar het voetbal. André.
1: 35 minuten op de klok, Tom. En het eerste benauwde moment heeft zich bij TVC voorgedaan. En misschien komt er nog een, dat is de nummer 6 die doorbreekt. En dan komt er een schot en het is de voet van keeper Noordien Ipe die ongeriefd dus voorkomt voor CVC Rijbeek. In de 33 minuten was het ook, Rijn Graafland die er doorheen ging. Maar het was keeper Noordien Ipe die uit zijn doel kwam en dat doel goed verkleinde en zo kon hij er nog een goed schot van maken. Dus CVC Rijbeek moet dus even weer wat proberen terug te doen. Het is weer balbezit voor Hazewouter Boys. Zit dus in de 37e minuut. Dus we gaan zo langzamerhand naar de slotfase van de eerste helft toe. Even kijken, CVC Rijwijk speelt best een aardige wedstrijd hoor. Ik vind dat ze ontzettend veel op de bal zitten en dat is wel goed ook. Want in zo'n wedstrijd moet je ook alles en ook alles geven. Wat mij betreft het mes tussen de tanden. Goed, dan is het een vrijschop voor Roy Elhorst. En die is van CVC Rijwijk. Even kijken, wat doet hij? Geeft dan maar een kort balletje op Ian van der Kooi, die ook eventjes zo net een schot loste op het doel van keeper van de geest van Hazewoudse Boys. Maar ja, dat was geen goed gericht schot. In ieder geval probeert CVC Rijwijk door te breken. En dat is nu dus Luc de Knikker. Hij speelt de bal te ver voor zich uit. Komt het nog goed voor Rijwijk? Nee, niet. Want keeper van de geest is zoals eerder bij. Heeft de bal te pakken en heeft hem al even aan zijn verdedigers teruggegeven. CVC Rijwijk weer eventjes terug naar eigen helft. Want er komt nu weer aanval van Hazewoudse Boys. Dat is nu probeert om eens even, een goede aanval op te zetten. Maar nou, is dan wel een beetje moeilijk. Want ja, Rijwijk probeert dus goed de aanvallers voorin van Hazewoudse Boys dekking te geven. Maar goed ook, dus je moet natuurlijk niet veel vrijheid en ruimte geven. Dan valt je daar misschien weer voor Rijwijk? Nee, het blijft toch bij Hazewoudse Boys in bezit. Gaat nu eventjes weer in de aanval. Nog steeds op eigen helft. Dus die bal die moet toch wel even naar de helft van CVC Rijwijk. En anders kom je zo niet verder. En Rijwijk kijkt toe. En wacht even tot de foutieve paas komt. Maar nu is het een goede paas. Dus naar de nummer 8. En die is van Hazewoudse Boys. En dat is dus Colin van Haastrecht. Ze wil weer even kwijt, maar hij weet hem toch wel in de ploeg te houden. En dan kan Rijwijk misschien nu uitverdedigen. Ja, en daar gaat dus Keijgaard en Vleetje. En dan misschien daar nu Joel die kan aan. Hij wordt namelijk in vlam gebracht. U hoort hem, de toeschouwers. Het is echt een overtreding. En dan krijgen we waarschijnlijk dus inderdaad een vrije schot. Dan gaat de mevrouw net voor mijn neus zitten. Ik hoop dat die mevrouw eventjes gaat zitten. Kijken of ik daar even omheen kan kijken. Want anders kan die vrije schot niet genomen zien worden. Ja, ik heb even een waarschuwing gegeven aan die mevrouw. Dus even gaat zitten. Nu komt die vrije schot nog voor Juri Kalmeijer. Laat die bal nou eens even lekker inswingen in het startgebied. En dan kan er misschien een Rijwijker op toelopen, inkoppen of intrappen. Dat zou mooi zijn. Dan komt die vrije schot nu. Daar komt hij. Ja! Dat is de kansje voor Ian van der Kooi. Maar er zit er nog net een voetje tussen van een Hazewoudse Boys speler. Dus die vrije schot is op niets uitgelopen. Goed, dan is de bal eventjes weg. Hier in de laatste komt het straks terug voor de slotfase van de eerste helft. We hebben 40 minuten gespeeld hier in de Borschoop tussen Hazewoudse Boys en CVC Rijbeek en steeds 0-0.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: De Worker, ja, dat zal niet alleen in de muzieknoten zijn, maar dat zal dus ook met het voetbal zijn op het veld. Schakelen naar Boskoop, André.
1: 44 minuten. We zitten in de slotfase van de eerste helft. We krijgen een vrij schop voor CDC Reewijk. Net voor hun eigen sassengebied. Als het doorgaat, dan gaan we dus met een 0-0 stand de kleedkamer in. Ja, maar je weet het ook nooit. Dan had hij nog eventjes iets spectaculairs gebeuren. Als ik het samenvat, de eerste helft, moet ik zeggen dat CVC Rijwijk zich goed weert in deze wedstrijd. Ze zijn scherp, zeker ook verdedigend. En dat is natuurlijk een goede zaak. Want ze hebben eigenlijk maar heel weinig kansen aan de Hazenswoudse Boys gegeven. Behalve die ene. Maar dus keeper Ipe dus even handig moest optreden. Goed, we hebben een vrije schop nu voor CVC Rijwijk. Dus Ipe die weer dat gaat doen, dat klusje. Zal hij een lange bal gaan spelen, denk ik. Ja, heel ver. Bijna sassengebied in bij Hazenwoudse Boys. En dan moet Hazenwoudse Boys toch even de bal over de zijlijn spelen. En dan mag CVC Rijwijk gaan ingooien zo vlak bij het sassengebied van Hazenwoudse Boys. Kijken of dat lekker gaat. Ja, bal wordt er aan Jorien Kammeij gegeven. Maar die kan niet goed onder controle krijgen. Maar dan zit er toch nog een voetje van een Boys speler tussen. Dus dan mag Christian Schrier, die mag nog even gaan ingooien. Eens kijken of hij dat doet in Sassenbied. Ja, nou, maar dat is niet een goede bal. En dan kan misschien nog eventjes Hazenwoudse Boys uitwaaien. Maar ja, dat gaat gebeuren. Want daar zit er even Tijmen van Spangen eventjes niet goed tussen. Maar dan zijn er toch wel aardige verdedigers tussen van CVC Reewijk. En dan komt er nu een voorzetje. En dat is geen goede voorzet. Dan gaat het voorlangs. Ipe komt ook nog eventjes zijn doel uit. Want hij dacht, laat eventjes het doel uitkomen. Zodat die speler van Hazenwoudse Boys er niet meer bij kan komen. En hij gaat nu de bal dus in zijn doelgebied neerleggen. Ik zie dat zij zich van Vliet nog niet op zijn horloge heeft gekeken. En nou, hij doet het wat mij betreft. Ja, nu kijk je op zijn horloge. Er zal niet veel tijd worden bijgetrokken, want echt onderbrekingen heb ik niet echt gezien. Ja, een vrije schop is eruit gedeeld. De duurde eventjes dat die kon worden genomen. Maar in ieder geval, oh, daar gaat Willem van Oosterom. En die moet weer doel schieten. En dan doet hij. Nee! Oh, wat een kans. Wat een kans. Wat een kans voor William van Oosterom. De bal gaat net naast. Goed, dat was een hele goede kans. En kijk eens, scheidsrechter van Vliet heeft gefloten voor de laatste maal in de eerste helft. En zo gaan we dus hier rusten met een 0-0 stand. We zijn benieuwd hoe straks in de tweede helft gaat aflopen.
0: Dankjewel André van Echtdom in Boskoop op het terrein van Floriant bij de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazenswoudse Boys. 0-0 ruststand. Ja, dat zou ik zeggen van prima. Dan hebben we dus nu even ja, een kwartiertje. Ik hoef niet voor andere ruststanden te kijken, want ja, het is na competitie. En dan denk ik van dan gaan we dus gewoon naar, nou, wat is gewoon natuurlijk, hè? Naar onze artiest van de week. Want daar hebben we in dit uur hebben we er nog niet bij stilgestaan bij de Voorburgse formatie Earth and Fire. En juist. Wie heb ik er? Welk nummer heb ik nu aanstaan? Oh ja! Storm and Thunder. Geweldig. Het regent kennelijk toch wel. Of er komt regen aan, moet ik zeggen. Iedereen zit op de tribune in Boskoop, vertelde André van Echtdom zojuist. Hier in de studio hebben we daar helemaal geen last van. Al sneeuwt het buiten, we hebben het niet in de gaten.

stroom en tender Earth and Fire, de artiesten van deze middag. Ja, en dat is een middag toch met een uurtje minder, want in principe duurt de uitzending tot 5 uur, de uitzending Sport op zaterdag, tenzij het 0-0 gaat blijven en de verlenging ook 0-0 is, dan zullen er strafschoppen genomen gaan worden en dan gaan we dus vast over de klok van 5 uur heen en dan zullen we niet zo zijn dat we zeggen van tabé, wij gaan naar huis. Nee, met alle respect. Oh, daar hebben we dat woord weer. Ja, respect. En zit ik me te bedenken. Afgelopen week was er in het nieuws. Men ging wandelen, men ging rennen, men ging fietsen. Op welke manier ook de Alpe d'Huez op. Daar ga ik daarvoor staan en ik neem mijn petje af. En hoeveel dat er dus ook doen. En dan denk ik van, nou, laten we dus in de muziek. Zit ik intussen eventjes te kijken naar Martijn Achterberg. Want die heeft daar in de jaren 70 of 80 een heel mooi nummer geschreven. Après l'école. En dat was voor radio. Radio Tour de France. En dat is dus niet de goeie die ik wilde hebben. Dus dan gaan we dus eerst maar eventjes zoeken. Waar is die gebleven dan eerst? Ja, far away. In de rust. En zometeen in de tweede helft zal André van Egmond zich melden vanuit Boskoop.

was er natuurlijk al lang achter gekomen dat dit de Sleet was uit de. Jaren 70 natuurlijk, want we draaien heel erg veel jaren 70 muziek. Far, far away. Ja, heel erg lang geleden wou ik inderdaad zeggen. Ja, inmiddels heb ik dus Après l'école. Heb ik dus uit een. Heb ik dus inmiddels voor u klaarstaan. En ik ben daar evenals om 3:05 ben ik daarbij gaan staan. Want voor die mensen die dus allemaal op de WES afgelopen week opgegaan zijn. Ik neem mijn petje daarvoor af en ik heb daar groot respect voor. Martijn Achterberg, Après l'école, Radio Tour de France.

0: Sport op zaterdag.
1: Ja, en heeft u later ingeschakeld, nu ingeschakeld om 2 minuten over de klok van 3:30, dan inderdaad tot 5:00 sport op een zaterdag, zijn we bij u met de wedstrijd tussen CVC Reewijk en Hazeswoudse Boys. Wij is eerste persoon meervoud, dat is mij in persoon, dat moet ik eigenlijk als tweede zeggen, en André van Echtom langs de lijn. En op dit moment is het nog steeds, ja, rust, inderdaad. Zitten ze nog aan de thee? En ja, hopelijk 0-0 is nog de stand. Wie weet brengt CVC Reewijk de Kritis Dancer in zometeen. Oh, dan kan het nog wat worden. Sister Sledge.

0: Ja, nou zei ik, hier is de Creative Dancer. Ja, die is nog niet ingebracht, want ja, wederom weet ik het niet. Maar we deden het andere schuifje open en toen kwamen we bij Casey en de Sunshine Band terecht. Ach, dat is ook niet verkeerd. That's the way it is. I like. Ja, dat zouden we zeker willen. Toch, André, richting de tweede helft, richting een overwinning.
1: Laten we het hopen, Tom. Er is wel een belangrijke wissel bij CVC Rijwijk. Want Axel Koopman, dat is een oud-gediende, is in het veld gekomen. En dat lijkt me een verstandige beslissing. Want hij kan de defensie van CVC Rijwijk verstevigen. En Tijmen van Spang, die is in de kleedkamer afgebleven. Maar Rijwijk heeft nu misschien een veelbelovende aanval. Het is daar weer William van Oosterom die misschien de bal kan voorzetten. Daar komt Juri Kalmeijer. Nee, het is niet Juri Kalmeijer. Even kijken, het is Axel Koopman. Die is helemaal naar voren geslopen. En dan krijgen we waarschijnlijk toch nog een hoekschop. Nee, geen hoekschop. De bal gaat dus naar keeper Van de Geest. En die zal dan een doeltrap mogen gaan nemen. Ja, ben benieuwd hoe het zal gaan aflopen hier in Borskoop. De wedstrijd, tenminste de eerste helft, is afgesloten met die goede kans voor Willy van Oostrom. De bal ging voorlangs. Ja, dan had misschien CVC Rijwijk nog met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Maar dat gebeurde dus niet. Nou, even kijken wat er even aan de hand is. Ik moet even kijken naar de scheidsrechter waar ik die nou eventjes niet kan vinden. Ja, hij is eventjes naar de kant gegaan. En gaan we kijken dat keeper Van der Geest, die gaat een doeltrap nemen. Eens kijken of hij ook een lange bal zal gaan afleveren. Ja, ook een lange bal. Komt in de middencirkel terecht. En die kan die bal dan opvangen. Het is daar dus nu Kevin van de Heuvel, maar komt niet helemaal goed aan de bal. Dus die, dat balbezit voor CVC Rijwijk is eventjes voorbij. En dan kan misschien Hazard de Boers weer aan de aanval gaan denken. Bal naar de zijkant, naar de nummer 7. Even kijken, wat kan hij daarmee doen? Dan moet ik eventjes de nummer 8 op doel kan schieten, maar doet hij niet. Hij schuift de bal dus naar de zijkant. En dan zit daar heel goed Christian Schiet tussen. En die verovert de bal. En dat doet hij heel goed. En dan kan de bal zelfs helemaal naar Kai Gerritsen, de middenvelder. Die wordt onder de voet gelopen. En de scheidsrechter Oegliet heeft daar dus een vrije schop voor over. En dat is een vrije schop in de middencirkel. Eens kijken wie die bal gaat nemen. Ik zie daar Roy Elderhorst naartoe lopen. Ik denk dat die bal daar wel zin heeft. Balletje naar de zijkant. Ja, daarna Luc de Knikker. Maar kon die bij de bal komen? Nee. Maar dan vergist een verdediger van Hazenbouwse Boosjes. Want die had dat even niet goed gezien wie er allemaal in zijn omgeving stond. En zet hij zomaar een hoekschop weg. En dan krijgen we dus een hoekschop. Dus even kijken. Wie gaat die hoekschop nemen? Zal dat Juri Kalmeijer zijn? Ik denk het wel. Even kijken. Ja, daar komt die bal. Hoge bal. Oh, geen goede bal. Schot. Dat is een laag schot. Ik zag even dat het een verputse bal was, maar het was toch nog goed gesteld. Maar nu gaat de Haagse Boosje vandoor. Naar de zijkant, de nummer 7, dat is Rijn Graafland. Die kan de bal gaan voorzetten, doet hij dat ook. Hij heeft nog een schietkans en nu een hele grote kans. Maar er zit heel goed Gian van der Kooi tussen. Met een hele goede slijm, die is nog niet over voor CDC Rijwijk, een nieuwe kans. Nee, geen goede kans. Dus type 1, type 2 die de bal wat gelijk ver naar voren speelt om in ieder geval zijn aanvallers weer aan het werk te zetten. Dat zijn Kalmeijer en Van Oostrom, ja, zien de bal over hun heen vliegen. Dus ja, dat is het lopen en lopen en nog eens lopen, maar dat is onbegonnen werk. Nog eventjes een aanval van Hazenbouw de Boers. Daar gaat de nummer 9 vandoor. En weer die Graafland, die is daar toch wel een beetje lastig voor de verdediging van CVC Rijwijk. Maar ook nu komt hij niet goed aan de bal. Dan kan Rijwijk weer aan de aanval denken. Dus Christian Schier krijgt nu dus een inworp. Ja, wat krijgt hij? En mag hij ook zelf gaan ingooien. Die pakken we dan ook nog even mee. Zit in de 50ste minuut van de tweede helft. Nog steeds dus 0-0 tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk. Reuze spannende wedstrijd. Dus helemaal niet te zeggen wie vanmiddag dus aan het langste eind gaat trekken. Komt er een hoge bal en die gaat naar keeper Van der Geest. Ga ik het hier even belaten, Tom. Spanning en mooie spanning hier in Borskoop tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk. Een hele leuke pakkende wedstrijd. Maar ik ga nu maar even terug naar jou. We komen straks weer even terug. We hebben 51 minuten op de klok staan. En nog steeds dus 0-0 tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk.

0: En van deze dinsdag gaan we naar CVC Reewijk, Hazeswoudse Boys. André?
1: Ja, bij Hazeswoudse Boys wat sterker gaat worden. Dat is een ongunstige ontwikkeling voor CVC Reewijk. Ik zag dat ook tegen WDS in de tweede helft vorige week. En toen hielden ze dus de nul goed vast. Maar het is toch wel even Hazeswoudse Boys wat probeert door te drukken. En vooral die Graafland aan de zijkant van Hazeswoudse Boys. Die is heel lastig voor de vereniging van CVC Reewijk. En nu weer balbezit voor Hazeswoudse Boys. Wel op eigen helft nu. Die wordt eventjes onder controle gebracht in de verdediging van Hazeswoudse Boys. Om even te kijken waar dan weer een opening valt te bekijken daarbij CVC Reewijk. Bal nu op de helft van CVC Reewijk. Kijken of Reewijk weer de bal kan terugveroveren. Het is Juri Kalmeijer die dan de bal probeert te bereiken. Maar nu nog Reewijk ingooien op de helft. En ja, Kalmeijer kan niet bij de bal. Dus dan is het weer Hazeswoudse Boys. En dan weet CVC Reewijk weer. En daar gaat hij Graafland weer. En die is heel gevaarlijk. Naar de zijkant. Kan de bal nu in het vastgebied brengen. Eens kijken of hij dat gaat doen. En dan heeft hij daar dus Axel Koopman voor zich. Ja, dat is een speler met routine. En zegt oké. Okay. Maar dat doet hij met een overtreding. Dat is dan weer niet zo handig. En dan krijgen we dus een vrije schop voor Hazeswoudse Boys. Aan de zijkant, of voor de zijkant van het vastgebied. En dat kan dan een gevaarlijke inswinger worden. Nu moet Reewijk even op de teller passen. Kijken of heel veel verdedigers van Reewijk nu helemaal terug gaan. Ja, dat doen ze ook. Maar ja, die vrije schop die gaat nog komen. Het is de nummer 10 van Hazeswoudse Boys. Dat is Levi Zwart. Die gaat nu vrije schop nemen. Dat kan zo'n inswinger worden. Ik denk niet een schot direct op doel. Dus dat wordt nu eventjes bibberen voor CVC Reewijk. Dan komt die bal. Maar in de handen. Oh, tegen de paal. De keeper miste de bal. En dan is het nog even niet over. Maar nu is het Kian van der Kooi die de bal wegtrapt. Wat een komvast voor Hazeswoudse Boys. Ik dacht keeper, Jorin Kiepe, die heeft die bal, maar hij heeft hem niet. En de kopt een speler van Hazeswoudse Boys de bal tegen de paal. Nog eens even niet over, daar komt Hazeswoudse Boys weer. En eens kijken of ze de bal nu weer kunnen voorzetten. Daar nu bij de achterlijn komt een bal. En die bal gaat over doel heen. Dus even dit momentje van gevaarlijk spel van Hazeswoudse Boys is dan nu over. Maar wat een kans was dat eventjes hier voor een speler van Hazeswoudse Boys. Die dus inkopte en op de paal kopte. Goed, nou even weer een doeltrap van keeper Noordin Ipe. Die wel geschokken zal zijn. Hij heeft de bal weer ver naar voren gespeeld. Kijk, voor Koopman, die wordt hem in de rug gelopen. Dus, dan is hij de bal kwijt, maar hij kan zich herstellen. En dan is aan de zijkant weer die Graafland. En die is nu verhuisd naar de andere kant. Dus dat is eventjes verwarrend voor CVC Reewijk. Dus kijk of hij dan de bal kan voorzetten, die Graafland. Ja, hij gaat ervoor. Oh, hij mist de bal 1-2. En dan heeft hij geluk dat de bal voorlangs gaat, maar het is nog niet over. En zo staat CVC Reewijk eventjes in een langfase. En dan kunnen ze nu uit. En daar gaat William van Oosterland. Dat kan heel gevaarlijk worden voor Hazeswoudse Boys. En hij heeft met een sprintje heeft hij dus heel veel meters gemaakt. Komt de bal voor. En net niet op een presenteerblaadje bij Juri Kalmeijer. Die dacht, die bal komt dan naar mij toe. Maar het was keeper Van der Heef die de bal dus netjes kon pakken. Maar het is een balbezit voor Reewijk. Ze moeten zich even gaan herstellen. En dat was even een goede uitbraak van de Reewijkers. Dan weer eventjes gevecht om de bal daar door Juri van der Kooi en die geeft een speler zet. En daar gaat Juri Kalmeijer en kan die bij de bal? Nee, hij kan niet bij de bal. Je kan als verslag geven totaal geen rustmoment hebben, want de wedstrijd gaat op en neer. En iedere keer gebeurt er iets. Dat is natuurlijk het mooie van deze wedstrijd. En de toeschouwers die vermaken zich geweldig in deze strijd om wie dus de vierde klas in mag. Goed, tot zover eventjes hier in Boskoop. En stand nog steeds 0-0. Maar toch wel even een sterke Hazeswoudse Boys.

0: Let's go.
1: Titel, Die Die. Nou, dat kunnen we hier vanuit de studio misschien zeggen. Doei, doei. Maar ja, nee, een nieuwe binnenkomer. Alle gekheid op een stokje. Maar dit was ook weer zo'n nieuwe binnenkomer vorige week of de week daarvoor. Weet ik helemaal niet meer precies uit mijn hoofd. Want dat heb je als je dus toch een weekje met vakantie bent geweest. Dan heb je ineens 2 weken liggen aan nieuwe binnenkomers in de top 40. En dan zie ik dat het 9 minuten voor de klok van 4 uur is. De tweede helft van de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazersboutse Boys in Boskoop. Op het terrein van Floriant. En nog steeds 0 tegen 0. Was het anders dan had André van Echtom uiteraard tegelijk ingebeld. Nee. Kijk, ja, en dat belt er natuurlijk ook gelijk in. Dus ja. En I Shot the Sheriff, ja, dan moet je misschien denken aan richting de scheidsrechter. Maar dan komen we toch altijd eerst toch het woordje respect tegen. Ja, Eric Clapton, we trekken jou even terug en wij gaan naar Boskoop, André.
2: Waar het nog steeds 0-0 is en op de klok staan 64 minuten. CVC Reewijk heeft ze net ook een kantje gehad, maar die werd niet benut. Even kijken, het is nu weer balbezit voor Hazerwoudse Boys. Ik ben bang dat deze wedstrijd dus gaat beslist worden door een klein detail, want de ploegen ontlopen elkaar heel erg weinig. Hoewel ik toch aan het begin van de tweede helft toch wel eens zag dat Hazerwoudse Boys probeerde het initiatief te nemen. Ze krijgen nu een hoekschop en dan zie je dat de nummer 11 de hoekschop gaat nemen en dat is Ivo Vogelaar. Dus nu even oppassen voor CVC in Reewijk. Dan zie ik dus dat er aardig wat Reewijkers terug zijn in het eigen strafschopgebied. En dan moet ik eventjes proberen die hoekschop goed uit te verdedigen. Ja, altijd lastig zo'n standaard situatie. Hè. Je weet maar nooit waar die bal valt. Komt de bal, ja, die kort voor keeper Ipe, maar die heeft hem niet. En dan ziet hij de bal over hem heen gaan. Dan kan misschien de bal weer voorgezet worden. Even kijken of dat gaat lukken. Nee, dat lukt niet. En dan is het een hele goede paas. Nee, geen goede paas. Voor Willem van Oosterdam. Dat leek op een goede paas. En dan is het dus weer balbezit voor Hazerwoudse Boys. Dat probeert weer een bal in het strafgebied te brengen bij CVC Reewijk. En een hele goede interceptie van Daan Vermeulen, slijdend geluid hij de bal weg over de achterlijn. Maar ja, dan zitten we weer met een hoekschop opgeschreven. En dan moeten we wel eventjes kijken hoe dat dan weer gaat uitpakken. Kijk, ik weet niet wie die hoekschop gaat nemen, want er zijn heel veel mensen voor. Dus dat gaat echt niet lukken. Maar goed, nou even kijken, die hoekschop die gaat dus nu allemaal komen. Dan komt die hoekschop, keeper EP zit erbij, nee, niet bij. En dan zit de nummer 14 van CVC Reewijk. En natuurlijk Axel Koopman, die kopt hoger en die kopt ook de bal weer tot een volgende hoekschop. Drukt dus nu op het doel van de CVC Reewijk. De bal wordt nu weer neergelegd in de kwartcirkel en Hazerwoudse Boys gaat aan de volgende hoekschop beginnen. Kijken of die hoekschop nu weer goed verdedigd kan worden. Oh, dat is een akelige hoekschop. IP zit er nu wel goed bij. Er stond de bal niet ver goed genoeg weg en dan kan misschien Reewijk uitbreken. Nee, daar komt de schot. En dat moet nu een redding zijn van keeper Ipe, dat doet hij ook. Hij gaat lang uit en weet dan de bal verder weg te werken. En dan is het nu eventjes, de bal bezit via Christian Schrier. Oh, en dan een misverstand, maar hij wordt toch opgelost daardoor. Even kijken, Axel Koopman, nee, Royal Wars was dat. Maar ja, dan is CBC Reewijk dus weer de bal kwijt. En dat bevalt me eigenlijk niet hoor. Reewijk moet de bal veel meer in bezit krijgen, want dan heb je een kans om weer een doelpunt te maken. Want als je die bal maar aan de boys van Hazerwoude moet geven, dan, ja, dan weet je het wel hè. Dan gaan zij dus misschien meer kansen creëren. Bal nu over de achterlijn, dan wordt het een doeltrap voor keeper Nordin Ipe. Die wel goed kiept, maar toch een poosje geleden heel erg naast zat. Toen die bal tegen de paal werd gekopt, had hij dus het geluk van de

0: beeld aan zich. Kijk, dan komt er wel een middencirkel, wordt er weggekopt, wordt naar... even kijken, dat is... oh, dat is een overtreding. En dan krijgt er waarschijnlijk een gele kaart voor Kai Gerritsen. Nou, hij weet wat gele kaarten zijn. Hij heeft al heel hard op zijn naam geschreven, ook in deze competitie. Maar goed, hij ging de tegenstander vastpakken. Ja, dan weet je het in zo'n wedstrijd om dicht te zeggen, ik wil het lekker kort houden. En overigens, zei ze nog iets, sluit prima hoor. Ik heb er niets op aan te merken. Maar goed, in ieder geval wel een vrije schop. Eigen helft voor Hazewoud de Boers. Lange bal, natuurlijk. Het zat er biedt in bij CWC Redek, maar dat is een nutteloze, slechte vrije klap. Gaat er zelfs over de achterlijn heen. Dan ga ik het hier weer belaten. Dan zitten we inmiddels in de 68e minuut van deze wedstrijd. En is het nog steeds 0-0 tussen Hazewoud de Boers en CWC Redek.
1: Het meest bekende radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: En zo na de klok van 4 uur gaan we er even uit voor het nieuws, de reclame en heel belangrijk natuurlijk ook de verkeersinformatie. Tot na de klok van 4 uur.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

0: Luisteraars, een heel goed de zaterdagmiddag. Ja, ja, na de klok van vieren. U bent er nog, wij zijn er ook nog. We gaan tot 5 uur door. En uiteraard de tweede helft van CVC Reewijk tegen de Hazerswoudse Boys. Nog steeds 0-0. En ik zie nog geen lijntje binnenkomen van André van Echtdom. Dat er gescoord is aan de een of aan de andere zijde. Nou, dat gaat dus wat worden als dat 0-0 blijft. Dan gaan we dus verlengen. En dan zullen we zeker wel na de klok van 5 uur gaan eindigen. Dus ja, dit uur vol op spanning. En André, vertel het maar.
1: Nou, er zijn wat ontwikkelingen. Geen doelpunt hoor. Maar bij CVC Reewijk is Luc de Knikker naar de kant gegaan. Hij heeft niet gebracht wat hij tegen de DS kon brengen. En hij is vervangen door Thomas van Dijk. En het bijzondere is dat Axel Koopman door Leroy Vaas, de trainer van CVC Reewijk, naar voren is gestuurd. En ja, dat is een speler die van alles kan hoor. Die kan verdedigen, die kan aanvallen. En hij heeft routine. En Leroy Vaas heeft dat goed gezien, want CVC Reewijk is een beetje aanvallend teruggezakt. Maar we krijgen wel nu een hoekschop voor Hazerswoudse Boys. Dus het is weer even oppassen in het vastgebied bij CVC in Reewijk. Kijken, daar komt die hoekschop. Hoge bal komt voor het doel. Kan weggekopt worden door Ian van der Kooi. En dan wordt het aan de andere kant weer een hoekschop. Dus dan is het nog eventjes het gevaar nog niet geweken. Ja, CVC Reewijk moet toch een beetje meer de aanval gaan opzoeken. En dat probeert dan Lilo Vaas met het inbrengen van Axel Koopman, die dus van achter dus nu naar voren is gegaan. Ik zie hem er ook in de middencirkel staan. Komt de bal, die hoekschop, wordt gekopt. Oh, die wordt helemaal misgekopt door die Graafland. Dat had hij toch wel beter moeten doen. Dat had zomaar de 1-0 kunnen zijn voor Hazerswoudse Boys. Keeper Noordin IP, rustig de bal opgepakt. Gaat hem even neerleggen. En als je kijkt naar de klok, dan zitten we inmiddels al in de 78ste minuut. Dus ja, waar gaat deze wedstrijd naartoe? Als het dus een beslissing wordt, ja, dan zal het wel misschien met 1 treffer zijn. Maar je weet het nooit. Het kan ineens gaan losbranden. In ieder geval, Reewijk weer in balbezit. Via Kevin van der Heuvel. Bal naar voren gespeeld. Naar Oosterom, Mirjam van Oosterom aan de linkerkant. Dat je nu speelt naar Kevin de Heuvel, als je erbij kan. Nee, die kan er niet bij. Dus dan kan er weer een... het wordt geen counter van Hazerswoudse Boys. Want daar is de scherpte eventjes verdwenen in de afwerking van de passing. En kan Reewijk nu rustig weer eens even gaan opbouwen. En eens gaan kijken, wat zijn dan nog de mogelijkheden? En ik zei het begin van deze uitzending, het kan wel zijn... Oh, daar gaat Axel Koopman. Hij kan koppen. Hij kopt er net niet bij. Oh, wat een kans was dat ook weer voor Axel Koopman. Maar die bal die stuitte toch nog een beetje te hoog. En zo kon hij er net niet met zijn hoofd bij. En was het keeper van de geest die net de bal voor zijn hoofd wegplukte. En zo is deze kans gekeken voor CVC Reewijk. En u hoort het van mij al, dat die Axel Koopman misschien wel is van een belangrijke factor kan zijn in deze wedstrijd. Goed, in ieder geval weer balbezit voor CVC Reewijk. Juri Kalmeijer, die alles heeft in deze wedstrijd. En nu de bal heeft gegeven aan... even kijken, er komt een kopballetje van Willem van Oostrom. Maar ja, daar zit geen kracht achter en ook geen richting. Gaat bal eigenlijk best wel ver naast. En zo is er op deze kant voor Reewijk gekeken. Het is weer Reewijk wat de bal heeft. Dus Reewijk begint aardig wat meer balbezit op Thijssen. En dan moeten ze dat wel even gaan doorzetten. Want dat zou dan misschien nog wel wat nood kunnen opleveren. Is daar Kevin van de Heuvel. Balletje gespeeld. Goed gedaan door Thomas van Dijk doorgespeeld. Komt de bal nu naar de andere kant bij Willem van Hoofdstam. Die constant aan de linkerkant vrij loopt. En de bal is in bezit heeft. Maar zijn voorzitters zijn nog niet zo geweldig. Nu maar even gegeven aan Kai Gerritsen. Bal nu in het vastgebied. Daar is Axel Koopman. Schiet de jongens, schiet er nou! Oh, hij schiet maar. Hij schiet veel te zachtjes. En keeper van de Geest heeft de bal nog te pakken. Hij moest hem naar de hoek hoor, dat wel. Maar ja, dat was toch wel een goede kans weer voor Axel Koopman. En het is echt oppassen hoor voor Hazerswoudse Boys dat die Axel Koopman dus niet te veel ruimte geven. Want dan zou het wel eens raar kunnen zijn. Nu zijn we alweer bij het Sassenbied bij CBC in Reewijk. Reewijk moet de bal weer terug zien te pakken. Komt de bal en die gaat naast gaat over de achterlijn en dan kon dus de redder weer via een doeltrap weer in de aanval komen. Die pakken we dan nog weer eventjes mee. Het is keeper Noordin IP. Dus jongens, gaan we allemaal lekker naar voren, want ik heb een lange trap en dat heeft hij zeker. Want hij gaat zelfs over de middenlijn heen. En dan wordt hij teruggespeeld, dan is het daar Ian van der Kooi, die een geweldige werd gespeeld. Maar daar een duw in zijn rug, scheidsrechter van Vliet heeft dat ook gezien. Scheidsrechter van Vliet heeft ook een gele kaart uitgedeeld aan Thomas van Dijk. Dus die is ook belast met een gele kaart. Thomas van Dijk, die dus ingevallen is voor Luc de Knikker. Dus die moet even oppassen daar achterin, dat hij geen gekke dingen doet. In ieder geval vrij schop op de middenlijn. Kijk van Breuvel, die kijkt, waar gaat die bal? Oh, nou natuurlijk, naar Willem van Oostrom. Maar ja, die neemt de bal niet goed aan. Goed, dan hebben we nu 82 minuten gespeeld. Ja, ja, ja. We gaan misschien wel richting verlenging. Nog steeds dus 0-0 tussen Haaswoudse Boys en CVC Reewijk.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag. Gouwestad Radio.

0: is het kwart over vier precies. We schakelen naar Boskoop. André, bijna aan het einde van de tweede helft.
1: Ja, ik heb heel slecht nieuws. Want zo net is er niet 1-0 gevallen voor Hazenwouter Boys. Ik dacht dat het toen nummer 7 was. Maar er staan zoveel mensen voor mijn neus. En dit wordt wel heel erg moeilijk voor CBC Reewijk. Dat ze dit nog kunnen ombuigen naar 1-1. Maar goed, er is nog een beetje tijd. Maar veel zal het niet zijn. 1-0 dus voor Hazenwouter Boys. En wat hing er een spanning op deze wedstrijd. En ik ben bang dat de CBC Reewijk het onderspit gaan delen. Maar goed, ik ga dus de tweede helft maar verder uit te slaan. Ik ga even kijken naar de aftrap. En die is nu gedaan. En nu zal CBC Reewijk naar voren moeten stormen. Om in ieder geval die gelijkmaker op het scorebord te brengen. Kijken of dat nog gaat lukken. Het was een counter daar van Hazenwouter Boys. En toen werd de bal bij de eerste bal naar binnen gelegd. En keeper Noordin Ipe stond er net niet bij. Nu, dan ben ik weer in de aanval. Het is Ian van der Kooi. Maar hij komt niet bij de bal. Nou, het is Christian Streer die misschien de bal kan wegwerken. Doet hij met het hoofd. En dan komt de bal weer over de middenlijn heen. Kijken wie er nu bij kan. Ian van der Kooi, ja. En nu rustig blijven. Gewoon rustig blijven. Het is William Roodstrom. Die gaat er weer af. Daar gaat hij weer. Daar zit een aantal verdedigers tussen. En dan is hij de bal kwijt. Dan neemt hij even te veel hooi op zijn voor. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Ja, scheidsrechter Vliet geeft dus een vrije schop. Waarschijnlijk aan Hazenwouter Boys. En dan is het dus wel heel erg vervelend voor CBC Reewijk. Want ja, dat kost al weer tijd. Ik zit in de 89ste minuut. Ben benieuwd wat voor het aantal minuten de scheidsrechter gaat bijtellen. Dat is heel belangrijk voor CBC Reewijk. Maar goed, we gaan kijken naar die vrije schop nu van Hazenwouter Boys. En die weet natuurlijk de bal heel fijn naar voren te spelen. Weggekopt door Christian Schrier. En nu heeft de CBC nu in bal bezit. En nu maar weer proberen naar voren te stormen. Er komt hier wel in voor. En dan wordt er in de rug geduwd door Juri Kalmeijer. En dat heb ik bij de lab gezien. Dus dan is er weer een vrije schop voor Hazenwouter Boys. Dat is nu hiermee behoorlijk op tijd wint, want ze hebben helemaal geen haast. En ze leggen de bal nog eens even goed. Ja, je weet hoe dat dan gaat. En dan is het dus net bij de middenlijn die vrije schop. En dan wordt die bal weer ver naar voren gepeerd door Hazenwouter Boys. Oh, die komt nog gevaarlijk. Die past er weer bij CBC Reewijk. Maar dan is er waarschijnlijk buitenspel geconstateerd door een van de assistent-scheidsrechters. Dus een vrije schop voor CBC Reewijk. Bal ver naar voren gespeeld. Wie kan er naartoe lopen? Is het Joey Kammer? Kan hij de bal op zijn borst hebben? Ja, hij heeft de bal op zijn borst. En dan misschien een kansje daar misschien voor Reewijk. En dan, wat krijgen we? Een vrije schop. Nee, een officiële waarschuwing. Een gele kaart voor Juri Kalmeijer. Die vond dat hij wel een vrije schop zou moeten krijgen. Maar de scheidsrechter die zegt, nee hoor, ik heb het anders gezien. Wat gaat hij nu doen? Even kijken. Oh, hij gaat waarschijnlijk even die gele kaart eventjes aan hem geven of opschrijven. In ieder geval, hij gaat noteren of hij hem niet al een keer een officiële waarschuwing heeft gegeven. Nee, dat denk ik dus niet. Want ik heb er niet op mijn lijstje staan. Maar goed, we krijgen weer een vrije schop, Hazenwouter Boys. En dan zitten we in de 46e minuut. Dus in de blessuretijd. En dan krijgen we ook nog een wissel. Dus ook alweer tijdrekken daar bij Hazenwouter Boys. Om in ieder geval die 1-0 voorsprong over de set te kunnen. Het is nummer 17 die erin komt. En dat is Luc Elfseek. Maar ja, die vrije schop van Hazenwouter Boys staat er dus ook nog mee. En dan kijken, lag de vrije schop net buiten het strafgebied van Hazenwouter Boys. Dat wordt een hele lange bal, een heel lange peer. Die kan er naartoe, het is Christian Schrie. Maar ja, die kan hem alleen maar over de zijlijn koppen. En dan kijkt de scheidsrechter nu op zijn horloge. En dan ben ik bang dat dus CBC Reewijk het niet gaat redden. Dat ze geen vierde klasse gaan worden. En dat ze dus op het nippertje in de slotfase van deze na-competitie finale wedstrijd. Dat ze dus eronder doorgaan. Even kijken, scheidsrechter fluit nog niet af. Dan krijgen we nog een vrije schop, denk ik, voor wie dan? Hij heeft de bal in zijn handen, wat gaat hij daarmee doen? Kijken wat er nu mee is gebeurd. Hij heeft hem nog in zijn handen. En wat doet hij nou? En Wat gaat hij nou doen? Nou ben ik benieuwd wat er aan de hand is. Hij gaat even naar de bank van Hazen Wouter Boort. En het is nog niet helemaal klaar. En ik ben bang dat hij dus nu afsluit. Maar niet voor het einde van de wedstrijd, omdat er een vuurwerk is afgestoken. Ik heb het niet gezien, maar ik zie wel rook. En er was besloten dat de scheidsrechter het duel zou staken als het vuurwerk tijdens de wedstrijd zou worden afgestoken. En dan is het eventjes maar even wachten wat er nu gaat gebeuren. Dan ga ik proberen de tijd vol te praten. De scheidsrechter kijkt daar even nog naar. Kijken, hij blijft wel het veld, dat is een goed teken, dus hij gaat niet van het veld af. En er is niet zoveel mee te spelen, hè. Zit al in de 48e minuut. En er is niet zoveel tijd bij te trekken, hoor, dat moet ik wel zeggen. En dan is er een, nu zie ik het, nou zijn er dus, is er veel meer vuurwerk. En dit is geen goed teken dat de wedstrijd verder gaat, want... wie gaat dat nu eventjes regelen daar, dat ze daarmee stoppen? Nou, heel veel rook op het veld. En u hoort het misschien, ik hoorde ook wel weer vuurwerk. Dat was niet de afspraak. En dat zijn waarschijnlijk, van wie zijn die sporters? Ik denk toch niet van TVC Rebeek, denk ik, want ja, die staan achter. Nou, even kijken wat er nu gaat gebeuren. De scheidsrechter denkt, ik heb geen zin in hier ook te gaan staan. Dus hij gaat wat verder het veld op. En dan... wil je eens even wachten. Tom, blijf eventjes bij de microfoon, dat je mij kan horen. Misschien heb je even een stukje muziek. Want het spel ligt hier stil. En ik denk dat we nog maar misschien een minuutje te spelen hebben. En dan pak ik het alweer even over.
0: Prima, ik draai een stukje muziek. En dan kan jij daar dus automatisch... Tussendoor, we horen je dan vanzelf. Je blijft vanzelf openstaan, André. We zitten dus naar Voorburg, naar Earth and Fire.

0: ik schuif je weer open, André.
1: Oké, goed zo. Scheidsrubbel van Scheidsrechterlandvliet en het is balbezit voor CVC Rijwijk. En waarschijnlijk gaan we nu de laatste minuut in van de blessuretijd. Het is een lange bal van keeper Noordin IP. Komt bij Axel Koopman, die kan erop aanlopen. Het is daar de nummer 4 die nog even naartoe gaat van CVC Rijwijk. Maar ja, hij kan er niet goed bij. En dan is weer balbezit voor, even kijken, Hazewoutse Boort. Bal gaat over de zijlijn op de helft van CVC Rijwijk. En dan gaan we dus even nog verder met deze wedstrijd. Maar hoe lang? Dat is de grote vraag. CVC Rijwijk met 0-1 achter. Een doelpunt in zeg maar de 90ste minuut. En CVC Rijwijk met de moed en wanhoop probeert dan nog weer even in balbezit te komen. Maar ja, dat lukt nog even niet. Want nog eventjes mag Azenwoudse Boos ingooien op de helft van CVC Rijwijk. Daar komt de bal. Ja, die komt even lekker in de handen van keeper IP. En die heeft een hele lange trap hoor, die keeper. En dan ligt daar een speler van CVC Rijwijk op de grond. Maar die gaat al gauw staan. En ik denk dat het Thomas van Dijk is. Ik denk een tikje op zijn neus gekregen, want hij voelt aan zijn neus. En wat doet de scheidsrechter? Ja, die geeft een scheidsrechterbal aan IP. En die kan even wat meters maken. En dan komt die bal. Die komt bijna het strafgebied in van Azenwoudse Boys. En dan is het eventjes een overtreding. En dan krijgen we waarom van nog een vrije schopzet. Net voor het strafgebied voor CBC Rijwijk. Oh, dit is nog een gouden kans voor Rijwijk. Om misschien nog wat aan deze achterstand te doen. Ja, dit is weer even bibber en beven voor Hazewoudse Boys. We gaan kijken. Het publiek houdt het ook niet meer. Wat een spannende slotfase. Er komt een muurtje. Even kijken. Wie gaat die bal nemen? Ik denk dat het Axel Koopman is. Ja, Axel Koopman. Die staat daar klaar om die vrije schot te nemen. En heeft hij die gouden voet in? Nee, dus jullie... Oh, de bal gaat net over. En is hij aangeraakt? Nee, hij is niet aangeraakt. En het is ook nog zelfs buitenspel. Dus jammer, dit was een kans voor CVC Rijwijk om die gelijkmaker dus op het scorebord te brengen. Maar ja, die bal ging net over. En oh, oh, oh, dat is jammer. En nu ben ik toch wel bang dat de scheidsrechter nu gaat afsluiten. Want hij heeft dus nu de hand in de lucht voor die indirecte vrije schop. Het is afgelopen. En het spel wordt gestormd door de supporters van Hazewoudse Boys. Zijn gaan naar de vierde klas. Maar ik moet zeggen, CVC Rijwijk heeft zich geweldig goed verzet. En heeft zich heel goed gespeeld in deze nakomstwedstrijd. Ze zijn niet weggespeeld. Want oh, oh, oh, wat had Hazewoudse Boys. Het was vreselijk moeilijk om CVC Rijwijk over de knie te krijgen. Dat gebeurde pas in de laatste minuut van deze wedstrijd. En op het middenveld is er dus heel veel feest. En de CVC Rijwijk spelers die liggen even verslagen op de grond. Ik kan me dat voorstellen. Maar ja, ze zijn zevende geworden, Tom, in de competitie. En dat je dan nog zo ver mag komen, dat is toch eigenlijk ook wel een mirakel.
0: André, ik zou zeggen, ze hebben zich toch fantastisch geweerd.
1: Ja, wat voor seizoen hebben wij gehad? Twee kampioenen, Olympia en Rode 76. Maar ja, we hebben ook degradante. Het zijn er zelfs drie, twee bij jullie. Dat zijn ja. Ona en Olympia en ook bij ons WDF. Toch wel een merkwaardig seizoen. Maar goed, ik moet wel zeggen dat die na-competitie dat toch wel een leuk fenomeen is. Hè? Want nu zie je maar weer hoe ver je dan nog kan komen als je dus in die competitie dus helemaal niet bovenaan staat. En dat heeft dus CVC Rijwijk bewezen.
0: Maar CVC Rijwijk, ze hadden er toch helemaal niet op gerekend dat ze de na-competitie in zouden gaan?
1: Zeker niet, want als ik kijk naar de stand bij de winterstop, ja, dan had niemand een kans dat CVC Rijwijk dus nog de na-competitie zou gaan. Ja, een beetje onderin de middenmoot. Ja, en dan hebben ze zich toch in die tweede helft aardig omhoog gewerkt.
0: Goed, ja, maar ook even een vraag, André. Als wij dus in de vierde divisie of vierde klasse hadden gezeten in de volgend seizoen, hoe zou CVC Rijwijk zich dan vastgehouden hebben? Zouden ze het dan gered hebben?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, precies, die zal nooit beantwoord worden. Ja. Maar ja, andere vraag natuurlijk van, gaat CVC Rijwijk in het volgend seizoen dan gewoon voor het kampioenschap?
1: Dat zou misschien wel kunnen, maar weet je, in al die klassen ontlopen die ploegen dus niet zo heel veel. Hè. Kijk naar de klasse waar Roda dus in gespeeld heeft. Dan stonden ze weer bovenaan. Toen zakten ze weer een beetje naar beneden. Ja, en op het laatste moment heeft dan toch nog toegeslagen. En kijk ook eens eventjes naar zeg maar de klasse waar dus Olympia kampioen is geworden. Esto heeft bovenaan gestaan. Olympia heeft bovenaan gestaan. En het wisselde al. Ja, Esto wist het niet vol te houden. En ja, die gaan dus in de derde klas weer proberen. Maar weet je, in de vijfde klas kunnen we dus Tom hele leuke wedstrijden krijgen. Met CBC Reewijk, met Ona, met WDS.
0: Precies. En ja,
1: dat zijn leuke derbies. En ook over de rijtrek niet vergeten.
0: Nee, dat kunnen hele leuke derbies worden. En we kijken dus nu al uit naar het volgende seizoen, begrijp ik.
1: Ja, ik kijk ook eens even naar de derde klas. Esto bij Roda 76 misschien. En misschien ook nog Donk. Dus daar zitten ook weer leuke derbies.
0: Ja, en dan zien we dus dat volgend seizoen de FC Oudewater gaat soleren in die tweede klasse.
1: Wie weet.
0: En maar daar waren ze dus ook heel erg veel dicht op elkaar. FC Oudewater kon nog degraderen, zeg maar, rechtstreeks in die laatste wedstrijden. En die heeft zich er heel goed doorheen geslagen, hè?
1: Ja, en ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de verscherpte degradatie van de afgelopen jaren. Waardoor de ploegen dus vaker konden degraderen. Waardoor een beetje qua krachten de krachtverschil niet zo groot meer is. Dat zie ik ook trouwens in de vijfde klas. Want die vijfde klas is ook qua niveau wel gegroeid, hoor. Want ja, iedere keer gaat er ook weer een uit de vierde klas naar de vijfde klas. En dan gaat er weer eentje omhoog. En zo krijgen we die wisselwerking. Maar goed. We gaan naar een nieuw seizoen toe. Het zal even duren, Tom.
0: Ja. En, aan jou het laatste woord.
1: Ja, nou goed. Ik wil jullie bedanken voor de goede samenwerking. We kunnen gerust nog eventjes een seizoen door. En ik wil ook de luisteraars uiteraard bedanken dat ze al die tijd ook naar ons geluisterd hebben.
0: Precies. En zoals ik dus hoor, het is een prima wedstrijd verlopen. Respect heeft midden op de middenstip gelegen, geloof ik.
1: Ja, ik hoorde dat jij er helemaal bezig mee was. Maar ik moet zeggen, het was toch best wel een hele sportieve wedstrijd. En dat er dan ook zoveel op het spel staat, is dat een hele goede zaak.
0: Mooi. André, bedankt voor jouw bijdrage. Voor vandaag, maar natuurlijk ook het hele afgelopen seizoen. En het is dus ook naar alle andere verslaggevers. En we bedanken dus ook de luisteraar natuurlijk, André.
1: Ja, zeker weten. En iedereen een hele goede vakantie toegewenst.
0: Dankjewel, André. Graag een goed weekend verder. En graag tot verderop in dit jaar en naar het volgend seizoen. Wel thuis.
1: Dankjewel.

Ja, zo zie ik dat het op 30 seconden na kwart voor vijf is op deze zaterdagmiddag, de 16 juni 2026. Ja, helaas, ik weet niet of u nog op Gouwestad of BR6 of Midland FM heeft afgestemd, of dat u naar deze nederlaag van CVC Rewek. Ja, eigenlijk, ik vind het geen nederlaag hoor. Ze hebben met 1-0 verloren van de Hazenzwartse Boys, maar petje af hoe ze zich opgesteld hebben en dat het toch pas in de laatste minuten van de tweede helft gebeurde. Volgend seizoen gewoon nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Moet je het wel net andersom zeggen, ja.

Ja, dat zou ik ook zeggen. Als je zanger was, ik wilde erbij zijn bij Sport op Zaterdag. Even kijken, zie ik nog wat. Ja, we hadden het natuurlijk eerder in de uitzending over SPV, die afgelopen donderdagavond voor een tweede keer eventjes alleen maar strafschoppen moest nemen. En daarmee Sporting Leiden uitschakelde. Die moest vandaag aantreden tegen Kwik. Kwik uit Den Haag. En Kwik won met 6 tegen 1. En zie ik nog andere uitslagen. Gaan we nog eventjes door. Nee, dat zijn alleen maar berichten van felicitaties. Even kijken. Dat is ook allemaal 1-0 in de 88e minuut voor de Hazenswoudse Boys. Nee, ja, even kijken. Schoonhoven 4-1 in de 83e minuut. Zie ik daar nog EMM 21. Die wint met 3 tegen 0. Nog meer uitslagen. Daar Berkel tegen Oegstgeet 3 tegen 1. Concordia BSC, BSC 68. 1 tegen 0. Vredenburg tegen Koudekerk 4 tegen 2. En dan houdt het een beetje. Ja, dan houdt het een beetje op. En dan denk ik van nou. Bijna 10 minuten voor 5. Toch even naar de muziek. Zullen we daarna nog zometeen. Dit derde en laatste uur van Sport op Zaterdag afsluiten. Ja, die sluiten we af met Earth and Fire. Oeh, welk

Santana, ja, die was natuurlijk al om aanwezig in de jaren 70. Muzikaal dan wel te verstaan. Dan is het dus op 7,5 minuut voor de klok van 5 uur. Nou, laten we toch maar gewoon iets vrolijks doen. Hè? Van McCoy was natuurlijk een hele grote hit in die jaren 70. Soul Cha-Cha.

0: anderhalve minuut voor de klok van 5 uur hier bij Sport op zaterdag. We zaten vandaag bij de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazenswoudse Boys voor de na-competitie en een plek in de vierde klasse. Helaas, het is CVC Reewijk niet gelukt en uiteraard dan Hazenswoudse Boys wel. Gelet op het enige doelpunt wat er dus kort voor tijd viel. Langs de lijn zat André van Echtdom. Dit is voor het seizoen de laatste uitzending van Sport op zaterdag via BR6 Midland FM en Gouwestad Radio. Mijn naam is Tom Bos. Bedankt voor het luisteren. Over 2 weken overigens zijn we nog met onze special elk half jaar zo'n beetje. Bedankt voor het luisteren. Een goed weekend. En tot een volgende keer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. BLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijderzaam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vindt u dit? Van je gouden ouwe, gouden ouwe, gouden ouwe, gouden ouwe.
5: Die komt weg, lessen.

0: 78. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een historisch popconcert gehouden in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Ruim 50.000 fans zagen het optreden van Bob Dylan. En op de radio die heerlijke klanken van Donna Linton met het team van Charlie's Angels. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 6 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met uiteraard ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek kopje thee met de DJ. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: Een van de betere dansplaten van dit moment. Just Stay, Jaxxel & John en Turn the Lights Up.
1: Het is zo laat al.
0: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet laat, jongens. Het is net 10:01 geweest. Maar het is natuurlijk wel de hoogste tijd voor de lunch, dames en heren. Je bent van harte welkom.
2: Amsterdam.

0: opengezet. Dus je bent van harte welkom in dit studiocomplex. Ja, en ja. Hij staat ook al te drinken. Nou, kom maar binnen hoor.
1: Ik ben niet van Bruinebonen.
0: Nou, dat is natuurlijk onze vaste fan van dit radioprogramma. Bartje, bid niet voor Bruinebonen. Maar het wordt gewoon een witte boterham met kaas, denk ik. Ja. Lekkere muziek voor zo op de zaterdagmiddag. En zoals het ook muziek van Vaderlandse Bodem met 1976. De Liberal.

0: Ja, zeg maar zelf, zo kom je de zaterdagmiddag wel door natuurlijk. The Liberation of Man, dat was een groep die kwam uit Amsterdam. En ik moet zeggen, ze maakten wel heel erg leuke, soulvolle muziek hoor.
1: Ja, echt
0: wel,
1: dat is normaal man.
0: Nee, dat is echt wel waar, want het was een leuk plaatje. Het werd overigens geschreven door de Leidse band Catapult en Rubber Robbie. Nou, die kennen we allemaal nog wel. Zaterdagmiddag. Je zit lekker op je bank en een beetje lunchen. En zet de radio maar een beetje aan hoor. Een standje buurruzie. Dat kan best nog wel wat harder hoor. Straks de rubriek Kopje Thee met de DJ. En natuurlijk ook nog veel, veel meer. Net zoals deze 84. Diana Ross en Touch by Touch.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio. Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
6: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
5: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
6: Luister Gouwe Stad

0: Ja, what can I say? Nou, ik moet zeggen, ik heb helemaal geen woorden voor. Lekkere muziek normaal op de radio van Bos Keks. What can I say? Plaatje komt uit 1977. En het liedje gaat over een jongen die wanhopig probeert indruk te maken op een meisje. En dat doet een beetje met je clumsy, een beetje onhandig. Leuk detail, een aantal muzikanten die aan dit nummer hebben meegewerkt, die hebben later de band Toto opgericht. Heb je toch nog wat geleerd zo op de zaterdagmiddag? Daarvoor muziek van Diana Ross met Touch by Touch. En er is ook iets bijzonders te melden, want dit liedje werd namelijk in de Verenigde Staten niet als single uitgebracht, maar wel in Europa en daar werd het een grote hit. Waarschijnlijk dachten ze aan grensoverschrijdend gedrag, maar die vul ik er mezelf al in, hè. Ja, het is vandaag 6 juni. En ik heb even gekeken wat het thema voor vandaag is. Het is vandaag Wereldplaagdierendag. En deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals, let op, kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. Ik denk dat het geen overbodig thema is. Denk alleen maar aan het onlangs opgedoken hantavirus. En ik hoop overigens wel dat je je lunch binnen hebt. Iemand bij wie die hygiëne op en top is, zit al helemaal voor je klaar. Want we hebben het over Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zover gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is? Als ik mijn vuisten bal, zorg je er dan voor dat ik mijn handen net op tijd weer openvouw? Dat ik ze net op tijd weer ontspan, voordat ik ze ga gebruiken en mijn zelfbeheersing verlies. Ik word bijna vrolijk als ik denk aan de wraak die ik op je ga nemen. Ik moet mezelf zielige verhalen gaan vertellen, omdat ik bang ben dat ik zelfs te vrolijk word. Maar zodra ik weer aan mijn ellende denk, verandert die lach op mijn gezicht onmiddellijk weer in een donkere grimas. Stel je voor dat ik nu hardop zou lachen, dan zet ik mezelf voor schut. Kortom, niemand weet wat er echt omgaat achter die blauwe ogen van me.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Platen zijn Verhaal. Muziek van The Who en Behind Blue Eyes uit 1971. Je kent dat wel, als je wat ouder bent, dan ga je terugkijken op je jeugd. Dan denk je van ja, was ik wel eens roekeloos, ben ik wel eens stiekem weggegaan. En ik heb helemaal niet aan morgen gedacht. Nou, het centrale liedje in het nu volgende is dat je wel eens jong bent geweest. Maar ook wel eens een beetje, ja, zeg maar, dom, hè?
1: Je was een beetje dom. Je was een beetje dom.
0: Ja, dat klopt. We zijn allemaal wel eens een beetje dom geweest. Nou, hij heeft er een plaatje over gemaakt. Het is, zoals we hem kennen, lekker vrolijk. En je kunt hem heel makkelijk meezingen. De nieuwe Tino Martin. Hier is Jong en Dom.

Dino Martin met Jong en Dom. De een wat minder en de ander wat meer. Maar wel een hele leuke plaat. Ja, de komende dagen blijft het wisselvallige weer. De kans op zon is 30% en de kans op neerslag is maar liefst 80%. Minimale temperaturen van 12 graden en maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.

die tijd kreeg je volgens mij nog waar voor je geld. Ruim 5 minuten lang genieten van de Nederlandse formatie Solution It's Only Just Begun. Het was een Nederlandse groep, kwam uit het Groningen. En scoorde in die periode van 1970 tot 1983 veel leuke plaatjes. En dit soort plaatjes verdient het gewoon om gedraaid te worden. Zo de zaterdagmiddag tijdens de lunch. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Commodores. Met Keep On Taking Me Higher uit 1981. Zo dadelijk om 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. En de mannen die komen net al binnen. En natuurlijk ook zo dadelijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En Nicolette, die zit er ook helemaal klaar voor. Maar ze moet er even wachten, want we gaan eerst eventjes

0: In 1981 vonden ze natuurlijk het Eurovisie Songfestival Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En tijdens dat optreden hadden ze wel iets bijzonders gedaan, want die twee heren die trokken tijdens het liedje de rokken uit van, omhoog van de twee zangeressen. En toen bleek dat ze daar nog kortere rokjes onder hadden. Iemand die naast me zit met een nette pantalon is natuurlijk Nicolette.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Het is de hoogste tijd dus voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Een verlaten straat. Regen tikt zacht tegen de ramen. De nacht voelt eindeloos en ergens in de verte klinkt een trein alsof die een verhaal vertelt. Het is zo'n moment waarop herinneringen boven komen drijven en je even helemaal alleen bent met je gedachten. We gaan genieten van Randy Crawford uit 1981. Rainy Night in Georgia.
2: Het is soul, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee, DJ

0: Nou, dit stamt toch uit de tijd dat er nog niemand van het woord klimaatverandering had gehoord. Zij zong erover. En als zij het zingt, dan is het ook helemaal niet erg dat het gewoon regent. Leuke muziek van Randy Crawford dus en A Rainy Night in Georgia.
1: Vriend, jij moet gewoon je mond houden. Anders moet je gewoon je handschoen aantrekken en dan sla ik jou ook gewoon de hele ring door.
0: Nou, wat een geweld. Dat gaan we niet doen hoor. Maar de nu volgende heren die zingen al een klein beetje over geweld. Het was een hele grote hit in 1986. Het plaatje werd geschreven door Andrew Gold en Graham Goldman, bekend van 10cc. Het wordt uitgevoerd door Wax en Right Between the Eyes.

dit is het herkenbare geluid van die 80's natuurlijk. 1986, de mannen van Wax en Right Between the Eyes. Ik zei het al, de mannen van Sport op Zaterdag zijn al binnen. Ze zitten er helemaal klaar voor. Maar eerst iets heel anders, want eind deze maand geeft ze 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. Ze is wereldberoemd en vooral de mannen die zijn heel dol op haar. We hebben het over Helene Fischer. Nog één keer de hit uit 2013. Hier is natuurlijk Ademloos.

tot zover muziek van Helena Visser. Deze maand dus twee keer te zien in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik heb wel zin in een broodje. Ja, dit was Weekend Lift van zaterdagmiddag 6 juni. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier met de overige programma's. Hoi!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep.
2: Mandarijn, croissantje, banaan. Dit is de Lunchbox. DJ Clan en DJ Marijke brengen jouw weekend op smaak.
1: Radio Gemiva. Overal online.

0: Ja, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Dag Dylan, wat fijn dat je er weer bij bent.
1: Zeker.
0: Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat je mee wil doen. Want je hebt een moeilijke periode gehad, gaan we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Maar ik vind het gewoon heel fijn dat je erbij bent. Dus inderdaad, Dylan, zoals je hoort, en Marijke, want Ernst, of nee, niet Ernst. Hoe heet die? Glenn is afwezig. Glenn, als je dit hoort, laat voortaan even weten dat je afwezig bent. Tenminste, ook aan mij. Zou wel fijn zijn. Maar goed, Dylan, wat hebben we vandaag allemaal?
1: Welkom bij de lunchbox, lunchbox van vrijdag 5 juni 2026. We hebben de speciale 30 top 10 voor je. Er zijn weer jarige artiesten zoals Josh Ezra, Thomas Jones en meer. Sportnieuws, na 3 weken vol spanning zit het er weer op. Giro d'Italia en nog minder dan 1 week van start het WK voetbal. Concert- en festivalagenda hebben we weer voor jullie. En het weer.
0: Ja, helemaal goed. Dat, daar gaan we inderdaad mee beginnen. Het is bewolkt, regenachtig. Nou goed, nu op dit moment is het droog. Ja, het is droog hier in Zoeterwoude-dorp. En de wind is west-zuidwest, zwak tot matig, 15 tot 30 kilometer per uur. Het is tussen de 17 en 19 graden vanavond en vannacht. Is het bewolkt, 12 tot 14 graden. Morgenochtend start de dag bewolkt en later op de dag is er regen verspreid over het land. Wind komt uit het zuiden, het is zwak tot matig, 15 tot 30 km per uur, 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht op zaterdag is het bewolkt en 14 tot 16 graden. Zondag, de dag dat mijn moeder jarig is, 70 jaar wordt ze. Ja, dankjewel, dankjewel. En start de dag zondag, dus dat is alleen maar mooi. Op de dag is er steeds meer bewolking. En 19 tot 21 graden. Wind is zuidwest en is zwak tot matig. Vanavond en vannacht is er regen, 14 tot 16 graden. Op zondag dus. Dus dat was weer het weer. Straks hoor je van mij het concertnieuws en de festivals en dat soort dingen allemaal. En straks hoor je ook welke mensen, welke beroemde mensen, of ja, bekende Nederlanders en dat soort dingen allemaal, jarig zijn. Dus het wordt weer een aardige, lekkere lunchbox, hoop ik. Maar straks krijgen we weer een lekkere lunch. En ja, dat moet gewoon altijd blijven. Nee hoor, absoluut niet. Maar we gaan nu lekker verder. Je hoorde net een nummer van Emma Heesters. Alles wordt beter. En Dylan wordt ook beter, hoop ik. Nee hoor. Maar dat was de laatste uit 2025. En nu gaan we verder met APT van Bruno Mars featuring Rose. Uit 2024. Daar gaan we naar luisteren.
2: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Apatapatap, apatapatapatap. Bruno Mars en Roos uit 2024. Apatapatap. Ja, lekker plaatje. Toch, Dylan?
1: Zeker.
0: Ja, hè? Leuk, hè? We gaan luisteren naar Ernst, die prachtig altijd onze jarige artiesten inzingt. Kom er maar in, Ernst.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.

0: you.
1: Welke artiesten zijn er vandaag jarig?
0: Je hoort het van DJ Marijke.
2: Ja, dankjewel Ernst. David Bisbal, een Spaanse zanger bekend van Bulleria. En David wordt vandaag 47 jaar. Richard Butler, een Engelse zanger bekend van Pretty in Pink. En Richard wordt vandaag 69 jaar. Carl Barrett, een Engelse zanger ook bekend van Don't Look Back Into the Sun. Zou ik niet doen, nee, maar goed. Carl die wordt morgen 48 jaar. Christina Scabia, Italiaanse zangeres, maar goed. Wordt morgen 54 jaar. George Ezra, Engelse zanger, bekend van Budapest. George wordt zondag 33 jaar. Charlie Simpson, Engelse zanger, bekend van Year 3000. En Charlie wordt zondag 41 jaar. Tom Jones, Welsh, zanger, bekend van It's Not Unusual To Be Lonely, of zo, volgens mij. Tom wordt zondag 86 jaar, zo. En mijn moeder, die wordt zondag 70. Ja. Ja, vind ik toch wel heel erg bijzonder.
3: Ja, ja, zeker.
2: Zeker. Dan moet je moeder nog maar zien te worden. Hè? Mm. Die is nog niet zo oud, hè?
3: Nee.
2: Nee. 50 misschien?
3: Zoiets wel, ja. Ik weet het niet precies, maar wel zoiets.
2: Moeder van Dylan, we nemen je niks kwalijk, hoor. Maar, nee. Dus, nee, maar dat was het. En straks hoor je dan inderdaad de concertagenda. Zometeen na Justin Bieber met Yummy hoor je Dylan met het sportnieuws. Dus maar eerst Justin Bieber met Yummy.

0: Dat was Jimmy van Justin Bieber.
1: Yummy.
0: Ja.
1: Yummy. Yummy, yummy.
0: Ja.
1: Niet Jimmy. Yummy.
0: Yummy, Jan. Yummy,
1: yummy. Was lekker.
0: In ieder geval Justin Bieber, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker. Uit 2020.
0: We gaan verder met de Lunchbox Sport.
2: Lunchbox Sport.
1: Door Dylan.
0: Ja, dankjewel Ernst voor de aankondiging. Na 3 weken vol spanning, strijd en prachtige sportmomenten is de Giro de Italia ten einde gekomen. Wielerfans, verrassende aanvallen en indrukwekkende presentatie. De Giro is traditioneel de eerste grote wielerronde van het jaar en gaat voor vele liefhebbers als een van de hoogtepunten van het sportseizoen. Nu de Giro achter ons ligt, verschuift de aandacht langzaam naar een groot sportevenement. Namelijk het WK voetbal.
1: Alsjeblieft zeg. Verschrikkelijk.
0: Jij bent er dus geen fan van?
1: Nee, zeker niet. Ga jij kijken dan?
0: Ik ga kijken. Ook 's
1: nachts?
0: Ja, als dat moet, dan blijf ik er wel voor op.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik geef er dus helemaal niks om. Maar ja, ik hou ook niet van de kleur oranje ook. Dus ja.
0: Oh ja, dat kan.
1: En dan word je in de oranje gracht. Dat is toch ook erg eigenlijk. Erg, hè? Ja. Ja. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Ga verder. Heb je nog meer?
0: Maar zolang Nederland erin speelt, kijk ik mee. Maar als ze eruit liggen, dan is het voor mij ook...
1: Ja, precies.
0: Maar... Dan is het voor mij ook voldoen.
1: Ja.
0: Nederland speelt de eerste wedstrijd zondag 14 juni om 22:00 tegen Japan. De tweede wedstrijd is op zaterdag 20 juni... 19:00 s'avonds tegen Zweden. De derde wedstrijd is vrijdag 26 juni... 1:00 s'nachts tegen Tunesië.
1: Waar heb je zin in, Dylan?
0: Ik lees het hier al nu al, ja. En tot zover het sportnieuws van vandaag.
1: Dankjewel. Volgende week is er uiteraard weer een nieuw sportnieuws.
0: Ja.
1: En uiteraard misschien dan met Glenn. Je weet het
0: We hopen het wel.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Want ik ben er volgende week ook niet.
1: Nee, maar dan ben ik mijn zuidkikkertje kwijt.
0: Ja.
1: Tot verdorie.
0: Dus, nou ja, we gaan er maar vanuit dat Glenn er volgende week weer is.
1: Ja.
0: Nou ja, zal wel fijn zijn.
1: Zeker. Ja, misschien kunnen we hem even bellen. Nee hoor. Call on Me is dat van Merrick Price, denk ik. Ja, Price. Oh ja, en speciale 30 natuurlijk. Ja, Dylan houdt een blaadje omhoog. Ik... Ga je gang.
0: Hier de speciale 30 top 10 voor jullie. 10. Nieuw Redican, Babe, Rexha en Fitless. Nummer 9. Who Do We Do van DJ Boer Beats. Nummer 8. Proep Dat Nou, Mashup, Robert van Hemert en Donnie. Nummer 7. Wij Drinken Wijn. Lekker. Marco de Hollander. Nummer 6. Kinderen voor Kinderen, Vol Avontuur. Daar ben ik helemaal blij mee. Mm-hmm. Nummer 5. Eenmaal in je leven, Marco de Hollander en Zangeres zonder naam. I Just Might van Bruno Mars op nummer 4. Sven Versteeg, ja ja, Blikkendag, een lijkpep met Sven Versteeg.
1: Likkepeppen, ja.
0: Ja. 2. Want dit val DJ Direct. En nummer 1 is een nieuwe en dat is Oh Cheerio, Justin de Wild. Luister elke zaterdag van 3 tot 7 uur naar de speciale 30 met morgen niet DJ Arnold.
1: Oh.
0: Maar, want DJ Arnold die had een voetbalwedstrijd, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar of het wordt non-stop of ik doe hem.
1: Dus allemaal luisteren als je het wil weten wie het gaat doen. Ja, en we hebben iets nieuws, hè, volgens mij. Dat je verzoekjes aan hem kan vragen via
0: ja,
1: een WhatsApp-kanaal. Hoe werkt dat precies?
0: Nou, dan ga je naar www.radiogemiva.nl.
1: Ja?
0: Op de hoofdsite van onze website staat een WhatsApp-loco-icoon-button achter iets.
1: Ja, iets in die trant, ja.
0: Als je daarop klikt, dan kom je gelijk in WhatsApp van ons. En dan kan je live appen, WhatsAppen met onze Studio 1. onze live studio.
1: Ja, dus als je dat wil doen, vraag natuurlijk nummertjes aan. Maar je kan ook gewoon naar de studio bellen. Maar ja, als je dan niet in de studio wil, dan snap ik ook wel dat dat een beetje eng is. Maar het kan allemaal. Dus bel eventueel 071-580-6547. En dan krijg je een van onze DJ's aan de lijn. En ja, het kan dus ook via WhatsApp dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is nog maar nieuw. Dat is nog maar sinds 2 weken.
1: Ja, zeker. Maar zet het er dan bij wie en hoe en wat. En dat het duidelijk is ook voor ons. Ja. Oké, we gaan verder met Call on Me inderdaad. Van Merrick Prides uit 2004. Moet ik hem wel even erin zetten natuurlijk. Want anders gaat het niet goed. Ja mensen, het is weer vrijdag. Tijd voor Music Girl Marijke. En haar sidekickertje DJ Dylan. Leuk hè?

0: Ja, even bellen maar met Call On Me van Merrick Price uit 2004. Al een houtje. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, hij is wel leuk. Maar hij is wel, ja, eentonig. Dus het is wel, ja. Maar nou goed, dat maakt niet uit. We gaan verder met de concertagenda.
2: De concertagenda met DJ Glenn en DJ Marijke.
0: Ja, alleen met mij dan, want nogmaals, Glenn is afwezig. Vrijdag 5 juni, dat is dus vandaag, Harry Styles, Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Ik denk dat het wel uitverkocht is. Kwart voor 9 begint het tot kwart voor 11. 12, ja, natuurlijk. Vrijdag 5 juni, vandaag ook weer, Kaderrock in Den Haag. Begint om 5 uur vanmiddag tot 11 uur 's avonds. En dan kan je ook naar het zomerspektakel Zegerplas in Alphen aan de Rijn. Dat begint vandaag. Dat is al bezig om 12 uur. Tot 12 uur 's nachts, dus dat is aardig lang. En dat duurt tot zondag 7 juni. Zaterdag 6 juni kan je naar het Verknipt Festival in Utrecht. Moet je dan erbij lopen alsof je verknipt bent of zo? Of, als je haar niet goed zet, ben je verknipt. Dat begint om 12 uur ook tot 11 uur 's avonds. Zondag 7 juni, Amsterdam, open air. En wat dat precies is, kijk op Google of ga er gewoon heen. Zondag om 1 uur tot 11 uur 's avonds. En je kan ook naar Free Your Mind in het festival in Arnhem. En het is om 1 uur tot 11 uur. Dit was weer het concertagenda nieuws eigenlijk. Ja, van deze vrijdag 5 juni. Dus, we gaan verder met Rasputin, Majestic X en Boney M. Plaatje ken je ook wel, Dylan, denk ik. Denk het wel. Ja, ik denk dat je hem wel kent.
1: Hij komt me wel bekend voor.
0: Ja,
1: dus.
0: Nou, hij is heel erg leuk. Tenminste, ik vind hem heel erg leuk. Komt-ie.

0: Rasputin was dat. En Dylan, je kende hem, hè?
1: Ja.
0: Ja. Vind je hem leuk?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik vind het wel een leuk plaatje, ja. Majestic X en Boney M. En ja, we moeten nou eigenlijk stil zijn. Zoals het volgende plaatje ons zegt. The Sound of Silence.
1: Ja.
0: Maar ja, sound, dat is geluid. En silence is stilheid. Dus dat is een beetje raar. Dat,
1: ja.
0: Maar goed, Disturbed zingt erover. The Sound of Silence uit 2025.

0: The Sound of Silence. Een nieuwe, ja, het is een oude plaat, maar hij is nieuw leven ingeblazen in 2025, dat is een jaar geleden, van Disturbed. En we gaan verder met drie plaatjes uit de jaren 90. En we beginnen met welke eigenlijk, Dylan?
1: Under of the Bridge.
0: Van... Under the Bridge, ja, ja. Inderdaad.
1: All Saints.
0: All Saints, ja, klopt. En daarna...
1: Weer een hele leuke.
0: Vind je die leuk?
1: Ja.
0: Dan houden we de home nog even stil voor de luisteraars. Goed?
1: Ja. Dan konden we die dus niet aan. En nummer drie is Dr. Jones van Aqua.
0: Dr. Jones, ja. Die ken je ook wel, denk ik.
1: Misschien als ik hem hoor, dat ik dan wel hoor.
0: Aqua ken je wel, van Barbie
1: ja, Girl. Aqua ken ik wel, ja.
0: Ja, dat is water, hè? Aqua. Ja. Maar we gaan beginnen met... Under the Bridge van All Saints.

0: Under the Bridge was dat. Een plaatje uit 1998 van All Saints. Maar hij is niet officieel van hun. Van wie weet ik niet officieel, maar dat zou je zelf dan op kunnen zoeken. Ik heb er geen zin in. Nee, maar goed. Het was wel een leuke plaat, zeker.
1: Zeker.
0: En de volgende is, ja, Dylan, je zei het al, jij vindt dat een hele leuke plaat.
2: Ik vind dat zeker.
0: Waarom? Vertel.
2: Omdat ik die film ook al eens gezien heb en daardoor het ook in zonger, dat nummer.
0: Ja, Mamma Mia. Mamma Mia.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, want er komt nog een deel uit, hè? Wist je dat?
2: Ja.
0: Deel 3.
2: Klopt.
0: Ja. Leuk. En heb je deel 2 ook gezien?
2: Ja, ook.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Kondig hem maar aan dan als je hem zo leuk vindt.
2: Nou, ABBA met Dancing Queen.
0: Uit 1992.
2: Ja.
0: Klopt. En ja, wij sluiten gelijk af hierbij, want we gaan even lunchen. En tot straks weer om 2 uur. Dan ben ik samen met Peter. En straks om 1 uur, dan hoor je Raymond en Ernst weer. En Raymond heeft weer een gast. Wie dat is, ga lekker luisteren, zou ik zeggen. Tot vanmiddag. Doei.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, een bijzonder goede avond, hartelijke combine. Een bloedheet dinsdagavond in die 2000. Semi-live vanaf de zolder bij mij thuis. En waar het behoorlijk de temperatuur opgelopen is. Hangt hier het thermometer, het is hier 27 graden. Dus ik doe een beetje rustig aan vandaag, als je het niet erg vindt. Wat word ik mee? Ik begon met de eerste hit die de Boxer Rebellion had in Nederland. Hoe heet dat ding ook alweer? Diamonds, juist dat dus. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die hoor je over pak en beet. Een half uurtje zo ongeveer. En tot die tijd heel veel nieuwe muziek. Waaronder een band uit Eindhoven. Ik heb het gevonden via de popronde. En ik vond het een leuke band. Wordt het hier genoemd? Alternatieve progrock. Laten we eens luisteren hoe dat dan klinkt. Sons of Dew, zo heet het. Dit is Coast.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. Je hoorde allereerst, hoorde je, dat was het echt. Juist, Sons of Jew uit Eindhoven met Coast. En daarna hoorde je Theater, gezelschap uit, Ierland ergens komen ze vandaan. En het is de nieuwe plaat van deze band. De vorige heb ik ook al een paar keer gedraaid en ik vind het een toffe band. Dat geldt ook voor de volgende. Die komen uit Bristol, uit de UK is dat. Volgens mij all-female pop, rock, punk band-achtig iets. Noemen ze zichzelf Grandma's House. Dit is Dark.

Grandma's House, dus zo heet de band Dog. Allemaal dames zijn dit. Ik zou het misschien niet altijd zeggen als je het hoort, maar het is toch echt waar. Goed. En mevrouw alleen, Caroline Rose, is al een behoorlijk poosje bezig. Gaat een beetje het ene is wat beter dan het andere wat ze maakt. Maar het nummer wat ze nu uitgebracht heeft, bestaat al een jaar of 10. Speelt het al een jaar of 10 live. Het publiek vindt het geweldig, maar het is er nooit echt van gekomen om het echt op single te zetten of op plaat te zetten, hoe je het noemen wil. Tot nu. Jip, jip, yo, zo heet de track. En luister eens naar Caroline Rose.

Ja, hoe zou het heten, zou je zeggen? Jip, jip, ja hoor, Caroline Rose. Ik vind het een leuk plaatje, ik kan het niet helpen. Ik ga eens even kijken of ik meer leuk vind van wat deze dame allemaal gemaakt heeft in de afgelopen jaren. Goed, de volgende band komt all the way from down under Australia. En zijn al een poosje bezig, ondanks dat ik er voor zover ik weet nog niet zo heel veel van ken. Pond heet de band. Ze komen binnenkort met hun 11e studioalbum, Terrestrials. Op de 19 juni gaat dat verschijnen. En een van de eerste dingen die zij gedropt hebben is dit, Through the Storm. Through the Heart of the Storm. Dit is Pond.

0: Lekker vlak of Seagulls wel dit.
1: Goed. Oké, je hoorde Pond Through the Heater. Ja, volgens mij zei ik Through the Night op de een of andere rare manier. Geen idee hoe dat nou weer in mijn gevaren is. Sorry daarvoor. Goed. Door met een meneer die ik al een aantal jaren volg, Fink. Perfect Darkness was een prachtig nummer, maar hij komt met de nieuwe werkelijkheid. I Burned All the Answers. Dat is het eerste werk wat je gaat horen, dus Fink.

Ja, ik blijf dat prachtig vinden dat deze man maakt op de een of andere manier. Fink hoorde je. I buried all the answers. Het heerlijk, geweldige plaat. Hij is ooit volgens mij begonnen als dance DJ en dergelijke. Hij heeft plaatspelers aan de wil gehangen, akoestische gitaar opgepakt en achter zijn laptop er wat beatjes onder gezet. En daar heeft hij hele mooie dingen meegemaakt. En de rest is geschiedenis. Dus Fink, ja, dat is door met het gezelschap. Ik zeg het iets te vaak misschien, maar vrij nieuw waar ik ook nog niet zoveel van weet. Ook denk ik omdat er nog niet zo heel veel over te vertellen is. Modern Woman, zo heet de band die je gaat horen. En dat nummer wat je hoort is Johnny's Dream World. Thank you.

Kijk, zo maak ik er een einde aan. Modern Woman hoorde je, Johnny's Dream World. Heerlijke plaat. Beentje de Montaneers, daar kennen we nog niet zoveel van. Want ze hebben volgens mij pas twee trekjes uitgebracht. Komen uit Washington, of all places. En DC dus, niet de staat. En ja, het klinkt leuk. Ze zeggen dat ze beïnvloed zijn door onder andere Arctic Monkeys. Ik denk, nou, dan ga ik maar eens luisteren. Ik vind het wel grappig. Moet nog een beetje groeien, denk ik. Maar het is leuke nieuwe muziek. Pain, dat is de naam van de track die je gaat horen. Dit is de Montaneers.

Ik vind het leuk plaatje. De Montaigne's hoorde je. Pain. Ja, dat P-A-N-E. Dus niet als in pijn, maar pain. Ik staat het voor vlakte, geloof ik. Goed. Pain, ja. Pain. Nou goed, het zit in de auto ook altijd ergens. Goed, door met de Nederlandse band Higpie. Ik heb ze wel eens de meest gehypte indieband van Nederland genoemd. Maar als ik nou naar het aantal streams kijk, dan lopen er niet echt storm, als ik dan heel eerlijk ben. Ze hebben een toffe plaat uit. Dat dan weer wel. Even kijken. Het album heet Slow Death of a Good Girl. Dat was hem. Goed. En daar heb ik al eens een keer van gedraaid. Volgens mij het nummer Something. En het nummer Everything. En gaan we nu draaien het nummer Nothing.

Ja, ik bied dus een track van het album A Slow Death of a Good Girl. En je hoorde Nothing. Ja, ik had aan het begin van het uur natuurlijk beloofd de nieuwe Boxer Rebellion te draaien. En die zat een beetje laag in de playlist, kom ik nu pas achter. Dus iets langer dan een half uurtje heeft het geduurd, maar daar is hij dan toch. Nieuw werk dus van deze band die toen toch wel aardig binnenkwam denderen in Altoland. Maar toch uiteindelijk een beetje blijven hangen. Maken gewoon mooie dingen en daar zit er ook wel eentje van. Storm Chaser, dit is de nieuwe Boxer Rebellion.

De nieuwe van The Boxer Rebellion hoor je, Storm Chaser. Ik vind het wel weer een mooie plaat. Het is allemaal heel braaf en rustig, maar dat mag ook wel zijn. Het is 27 graden. Oh, het is ondertussen 28 graden hier op zolder, dus het mag wel een beetje minder ook allemaal. En het wordt morgen nog warmer. Goed, dan zit ik gelukkig weer gewoon in het in mijn pittoreske Zoetermeer. Onder een stalen dak, dus dat wordt ook een heel feest. Goed, daar zijn we nog niet. De Mystery Jets, een band die is al een hele poos bezig. 2003 zijn ze al ooit begonnen. En dus in 2020 werd het stil en die stilte wordt nu doorbroken. Er is een nieuwe plaat uit van deze band Mystery Jets. En dat ding heet A Hole to See the Sky Through.

A Hole to See the Sky Through Eye. Er staat niet nog een eye achter, geen idee waarom. Van Mystery Jets. Ga eruit dit uur met een band uit Rotterdam. Ik kende het nog niet. Fellatio, zo heet het. Het is een beetje bijzondere typische muziek, maar ik vond het leuk om te draaien. Plasticine Paul, dus Fellatio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad

tweede uur ging van start met het nieuwe werk van het eerder dit jaar verschenen album van Queen's Pleasure. Het album heet Stunt Double en ik dacht van laat ik gewoon de titeltrack eens een keertje draaien in het begin van het uur. Stunt Double dus van Queen's Pleasure. Heerlijk. Goed, er is nieuwe muziek uit van onze Dublinse vrienden Gurriers. Lekker een beetje, ja, een beetje edgy zullen we zeggen. Nobody's Coming to Save You. Dit is nieuw werk van Gurriers.

Goeie plaat heel hoor van Couriers. Heerlijk dit. Nobody's coming to save you. Dat dus, daar kan ik mee doen. De plaat van Bashed. Zo moet je denk ik uitspreken. Perfume, die draai ik al een paar weken omdat ik het een toffe plaat vind. En ik gooi me gewoon nog een keertje in. Waarom niet? Perfume is dit. Dit is Bashed.

Best. Zo moet je denk ik uitschrijven. Perfume hoor je. Het blijft een geweldige plaat hoor dit. Goed, Danny Blue is een band uit Antwerpen. En die zijn al een paar jaartjes bezig. Het is een paar jaartjes stil geweest nu omtrent hun. Maar er komt nieuw werk uit. En daar is dit het eerste muzikale wapenfeit van, zullen we zeggen. Tears heet het. Dit is Danny Blue.

Prachtig mooi. Daydream Unbeliever. Ja, houdt die rond binnen. Shearwater hoorde je. Een band uit, volgens mij, Austin, Texas. En 31 juli komt hun nieuwe plaat uit. The New World gaat dat ding heten. En daar zijn twee singles van gedropt. En dit is er daar dus eentje van. Daydream Unbeliever. We hadden ooit Daydream Believer. Wat was dat? De Monkees? Ik weet niet meer precies. Lang geleden in ieder geval. Goed. Door met, wat hadden we klaarstaan? Oh ja, de Clockworks. Band uit, de jongens komen allemaal uit Ierland. Maar ze wonen al een poosje in Londen. Heeft misschien wat groter bereik. Hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat even wat vlotter dan wat je net hoorde. Het is Best Days. Dit is The Clockworks.

Zo, zet jij even een keel op, jongeman. Wat hoorde je? Je hoorde Best Days, maar dat had je al verwacht. The Clockworks was dat. Bandje uit, van Ierse roots dus, van Ierse komaf en residerend in Londen. Ik zat even de Rota nieuwsbrief door te bladeren en daar zag ik dat Fit daar binnenkort speelt. En dat is, blijft toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bandjes op dit moment. En maar ze spelen niet zomaar, ze spelen in een voorprogramma, dus dat heb ik ook maar eens beluisterd. La Sécurité, het is Frans. Je Franse postpunk-achtige toestand wordt wel genoemd. Ik vind het wel grappig. Dus wat je wil doen, we gaan gewoon eens even kijken. Ze staan op, als je het leuk vindt, 28 mei in Rotown. Dat is volgens mij vrijdag. Maar goed, 28 mei dus. Met als volprogramma Fit. Dus die draai je dan gewoon gelijk maar lekker achteraan. Dit is allereerst La Sécurité Deny.

Er ging even iets mis, leek wel. Of dat hoorde er gewoon bij. Nee, dat hoorde er niet bij. Geen idee wat hier ineens begint te spelen. Raar. Ga ik even uitzoeken. Dat was twee dingen achter elkaar dus. La Sécurité. En ik had volgens mij even gezegd dat ze uit Frankrijk kwamen. Maar dat is niet zo. Ze komen uit Canada. Montreal, om precies te zijn. Dus dat je dat even weet. En daarna hoorde je dus Fit. Die staan in hun voorprogramma in Roadtown. Gewoon in de Roadtown. Niet op een ander podium van Roadtown. Op 28 mei. Dat dus. Dat je dat weet. Nou, en dus zat ik een beetje door te kijken van wat komt er allemaal aan interessant lijfwerk de komende tijd. En daar vond ik dat Herda Nova ook weer in het land is binnenkort. Dat vond ik bijzonder. Volgens mij toert ze zich helemaal gek. En ik ben wel een beetje mee gestopt hoor. Maar ik vond het toch leuk genoeg om die eerste track die ik van haar leerde kennen op een verzamelaar nog eens te draaien. Lang geleden, dat was zo'n sampler, ver voor alle download shit, ver voor het internet volgens mij zelfs nog, kon je nog wel eens cd'tjes kopen van platenlabels waarop ze dan lieten horen wat hun nieuwe artiesten waren. En dit stond op een van die dingen, de Big Cat 5 heette dat ding, stonden hele leuke dingen op, waaronder Sugar van iemand waar ik toen nog nooit van gehoord had, Herda Nova, maar dat pakte me gelijk. En ik heb er een poosje gevolgd, ben ik al een poosje mee gestopt, maar dit is nog steeds een tof nummer dus. Herda Nova, Sugar.

Speelt het nauwelijks meer live, geloof ik, want het zijn allemaal van die ingetogen concerten wat ze tegenwoordig doet. Maar ik vond dit super gaaf destijds. Sugar hoorde je van Helen Nova. Niet de versie die ik toen draaide, want dat was een live versie. Die stond op die sampler. Dit staat volgens Spotify op Oyster, maar niet op het cd'tje wat ik daarvan heb. Laten we het daarop houden. Goed, ze staat overigens op 7 juli 1 in de Openluchttheater Goffert. Dat is in Nijmegen, als je dat wil weten. Tricky die speelt binnenkort ook in Nijmegen. Wanneer zou ik je straks even vertellen? Gaan we eerst naar zijn nieuwe plaat luisteren samen met Marta. Dit is Out of Place.

Tricky was dat. Nieuwe werk van hem. Komt een heel nieuw album uit. En dit doet hij samen met Ene Martha. En wat heette het? Het heette... god jongens, Out of Place. Dat dus. En hij staat aanstaande vrijdag 29e. Staat hij in Nederland. In Door Roosje in Nijmegen. En dat is, als je er nooit geweest bent, dat is een toffe zaal. Ik hoop alleen bij deze temperatuur dat ze de luchtverzorging beter op orde hebben dan Tivoli Vredenburg. Waar ik enige tijd geleden was. En waar we ongeveer uitgedreven zijn in ons eigen vocht. Goed. Tricky dus. Tof. Door met, waar gingen we mee door? Oh ja, David Elborn. En de reden dat ik dat doe is dat Kate Tempest ook meespeelt op deze plaat. En die staat binnenkort ook. Ja, ik heb de nieuwsbrief van Door Roosje doorgenomen, dat je het even weet. En daar staan gewoon leuke dingen worden daar geprogrammeerd. Dus die wil ik dan graag een beetje draaien. Ja, dit is een ding. Op 6 juli staat zij in Door Roosje. Dus de dag voor Hedonova. Ik denk niet dat ze veel over één lap met fans hebben. Ik denk als je daar een Venn-diagrammetje van maakt, dat je weinig hebt. Goed, maar dat geeft niet. Zij heeft natuurlijk al recentelijk een plaat gemaakt samen met David Elborn en Green Chatten. Voor dat War Child album dat uitgebracht is. En ik wilde gewoon nog een keertje de aandacht op vestigen. Dus dit is Flags, David Elborn met Green Chatten en Kate Tempest.

Flex was dat van het album War Child 2, Help 2 van War Child. Door David Elborn, Green Chatten en Kate Tempest. En Kate Tempest is trainer, dus die de raps deed, zeg maar, tussendoor. Door met Pete USA, zo noemt hij zichzelf. Hij heet gewoon Peter Martin. Nou, er zijn er 500 miljard van, denk ik, op de wereld. Dus hij heeft zichzelf Pete USA genoemd. Weet ook gelijk waar hij vandaan komt. Hij is ooit tijdens de coronatijd begonnen met het maken van muziek. Maar dat deed hij best goed. Dus hij gaat er gewoon lekker mee door. En er is een nieuwe plaat uit Kiss the City. Dus PT USA.

PT USA, Kiss the City hoor je. Maar hij wordt een beetje geschaard onder dat do-it-yourself kind of music artiesten. Billie Eilish is daar ongeveer de bekendste van, denk ik. Maar deze doet het ook lang niet slecht. Goed, door met West Side Cowboy. Komen uit Manchester. Hebben we nog maar een paar blaadjes uit. En dit is de nieuwste, Kickstones.

Westside Cowboys, zo heet het. Kickstones, dat is het nummer wat je hoorde. Goed, The Boys, zo heet het subtiteltje ervan. Ik heb er nog eentje, dat gaat, en ik hoop dat hij het nieuws tot het nieuws haalt. Ik heb het dan over, even kijken, niemand minder dan de band Quicksand. En die hebben een nieuwe plaat uit. En dat is de eerste sinds 1995. Toen kwam Medic Compression uit en dat was de rolpark Harry. En dat is dit ook, dat is lekker. Tot het einde is dit Quicksand met Crystallize. Tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is zo eerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
5: Dit is RTV Gouwestad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
6: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
7: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn vandaag weer lekker op de radio te behoren. En wat hebben we er zin in, zeg. Ik ben namelijk niet alleen. Mijn naam is Troy de Bruin. En ik ben vandaag samen met...
8: Yara.
7: Inderdaad, dat dacht ik. Ja, leuk dat je er weer bij bent.
8: Gezellig.
7: We gaan weer heerlijk muziek draaien vandaag. En ik heb wat leuke dingen meegenomen. Zo onder andere ook een leuke DJ-set die ik een aantal tijd geleden zelf heb opgenomen. En daarnaast hebben we ook hele leuke verhalen, want we zijn net terug van vakantie. Yeah. Daarom heb je ons een tijdje ook niet gezien en gesproken. Waar zijn we geweest?
8: Porto.
7: Heerlijk man, daar gaan we zo meteen alles over vertellen. We gaan eerst luisteren naar Dupo met On My Mind hier op Radio Gouwestad.

0: al wat lekker zeggen. En wat voelt het weer goed om weer terug te zijn op de radio. Vind je ook niet, Jaar?
1: Zeker.
0: Mijn naam is Troy de Bruin en tegenover mij zit Yara.
1: Hoi.
0: In het programma Nightflow. Elke woensdagavond, de afgelopen 6 weken, helaas afwezig geweest. Even functie elders. Maar we zijn terug en wat voelt het goed.
1: Ja.
0: Hoe is het, Jaar?
1: Nou, wel goed.
0: Je klinkt een beetje anders dan hoe je normaal klinkt.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje karma is. Ik ben de laatste tijd best wel vaak op vakantie geweest.
0: Vaak? Hoezo? Hoe bedoel je?
1: Ja, toch echt wel 3 keer in de afgelopen 6 weken.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben nu zo verkouden en ik voel me gewoon ziek aan het worden, dus...
0: Maar waar komt dat dan door? Waar ben je allemaal naartoe op vakantie geweest? Vertel.
1: Nou, wij zijn samen...
0: Zo, wil je even lekker niet aan de
1: video? Oh, sorry.
0: Eén regel. Je bent het nou alweer vergeten.
1: Wij zijn samen een weekje naar Luxemburg geweest. Daarna ben ik met mijn moeder naar Ameland gegaan. En wij zijn eergisteren teruggekomen uit Porto.
0: Ja, klopt. En wat hebben we het leuk gehad, zeg, in Porto. Man.
1: Wat was het warm.
0: Het was gigantisch warm. Het was daar gewoon standaard 25 graden. Dus je liep met je korte broek en je korte mouwen. En s'avonds pakte je, omdat er een beetje wind stond, pakte je gewoon eventjes je trui of je korte vestje. Of je deed lange mouwen aan in ieder geval.
1: Ja.
0: Echt gigantisch. Wat lekker zeg. Wat hebben we daar genoten van het weer.
1: Ja, het was echt een hele leuke vakantie.
0: Ja, hè? Ik heb het ook hartstikke naar mijn zin gehad. Dus dankjewel voor de gezelligheid.
1: Alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Over de heenvlucht gesproken. We vlogen vanaf Amsterdam richting Porto. Dat is een, wat zal zijn, kleine 3 uur, ja, zeg maar. 2,5, 3 uur, zoiets. Lucht was dat, zeg.
1: Ik weet niet wat er gebeurde daar in die lucht, maar...
0: Het ging niet helemaal lekker. Laten
1: die turbulentie die wij hadden, niet normaal.
0: Kijk, we hebben op de vlucht naar Kreta afgelopen zomer hebben we ook wat turbulentie gehad.
1: Nou, ja.
0: Dit was echt niet te vergelijken. Het vliegtuig zakte ik denk wel 10 meter naar beneden.
1: Dat was echt bizar.
0: Iedereen moest de gordel om. Het was echt gigantisch.
1: En dan ben ik natuurlijk niet zo de held in het vliegtuig, dus...
0: Hoe bedoel je? Elke keer als ik jou in een vliegtuig zie, dan denk ik dat ik er goed mee wegkom altijd. Ik vind het ook niet zo extreem vliegen. Ik ben meer gewoon fan van met de auto, dan heb je lekker de touwtjes in eigen handen, maar... Maar jij bent toch vreselijk, hoor.
1: Ik vind het doodeng.
0: Alleen de manier waarop jij landt, hoe omschrijf dat is voor de mensen die thuis zitten te luisteren?
1: Het liefst druk ik mezelf zo dicht in die stoel als maar kan. En nu zit ik eigenlijk altijd naast jou natuurlijk. Dus ik denk dat er ook wel vingerafdrukken in jouw been of in jouw hand staan van hoe hard ik jou vastknijp. Ja, het is echt...
0: Nou, ik heb goed nieuws. Ik kijk nu even naar mijn been. Ze zitten er nog in, hoor. We gaan luisteren naar het volgende nummer. You Know... You Like It van Chami. Heerlijk. Nieuw.

Wat een heerlijke plaat van Chami. Je hoort hem hier op Gouwestad. Een van zijn nieuwste platen. En wat is die lekker zeg. Ik vond hem namelijk van de week in het vliegtuig richting Porto. En daar heb ik hem helemaal plat geluisterd. Net zoals de volgende plaat die ik nu voor je aanzet. Losing It van Fischer.

0: Radio.
1: Het allerdomste wat je kan doen als radio-dj is misschien je koptelefoon vergeten.
2: Ja, ben ik geen radio-dj.
1: Nee, nou, dat is echt wel het domste wat er is eigenlijk. Doe je niks aan. Maar gelukkig, hier bij Gouwestad hebben we een ruim assortiment aan microfoons. Waar altijd een koptelefoontje bij zit. Dus ik heb gewoon uit de microfoon hier zo, waar jij normaal gesproken zit, heb ik een... koptelefoon gepakt en dat werkt oké, maar dat is altijd even wennen, want ik weet hoe mijn eigen koptelefoon klinkt en deze klinkt net even anders.
2: Dat is altijd balen.
1: Ja, dat is even balen, maar dat doe je even niks aan. Dus jouw microfoon zit nu ook een schuifje verder, dus ik zat net, normaal red ik het altijd precies als ik mijn hand zo helemaal wijd openzet, zeg maar, in een soort high-five stand.
2: Ja.
1: Dan red ik precies tot jouw knopje, maar nu moet hij net even iets wijder, maar
2: ja, dat normaal, kan jij niet.
1: Nee, normaal doe ik het zeg maar met mijn duim en mijn ringvinger doe ik jouw microfoon omhoog. En nu moet het met de pink en de duim. Snap je? Dus alsof je een soort telefoon vasthoudt. Zo. Nou ja, in ieder geval.
2: Nou ja, leuk.
1: Het maakt niet uit, het is in ieder geval eventjes schakelen. Volgende week doen we het even anders. Zullen we dat daarop houden?
2: Ja, goed idee, goed idee.
1: Afgelopen weekend waren wij, zoals we net al vertelden, lekker op vakantie in Porto. Nou, Porto staat erom bekend om de heerlijke port die er gemaakt wordt. Dat is
2: zeker.
1: Een soort wijndelicatessen. En wat was dat lekker zeg.
2: En hoe?
1: Hoeveel, wat hebben we daar precies mee gedaan? Kun je er misschien iets over vertellen over de port?
2: We hadden een portproeverij op de planning staan. Maar wij zijn het... Of, nou ja, natuurlijk. Wij gingen met z'n achten op vakantie.
1: Heerlijk, met het hele gezin.
2: Met het hele gezin en aanhang. Dus we hadden eerst een rondleiding gekregen. Nou, een super lieve man. Hartstikke leuk verteld.
1: Ja.
2: En wij zitten daar. Ja, dan staat er ineens toch best wel wat glazen port op tafel.
1: Ja, we hadden allemaal 3 glazen, zeg maar. En je kon dan kiezen of je de witte druif wilde of de rode druif.
2: Ja.
1: Dus Jara en ik hadden het slim gedaan. We zaten lekker naast elkaar. Ik zeg tegen Jara, ik zeg, als jij nou al die witte neemt...
2: Neem jij al die rode.
1: Precies. En dan kunnen we gewoon een beetje van elkaar proeven. Dus ja. Dat hadden we gedaan.
2: Maar ja, dus de ene had natuurlijk een port die hij niet zo lekker vond. Dus die werd weer doorgegeven aan de rest. Dus...
1: Ja, aan iemand die hem dan wel weer lekker vond en hem dan opdronk ook.
2: Het weer hielp natuurlijk ook niet mee, want het was super warm. Dus ik denk dat we allemaal een beetje achteruit eruit liepen.
1: Ja, en we hadden allemaal... Nou ja, op vakantie eet ik normaal niet zo heel veel. Maar ik had op zich een prima bodem. Maar er waren een aantal bij die hadden volgens mij nog niks gegeten.
2: Ik kan daar geen uitspraak over doen.
1: Er zit er geen voor me.
2: Maar het was echt heel erg lekker. En het was heel gezellig met z'n allen.
1: Zeker, we hebben het heel leuk gehad. Het nadeel is wel, als je zo'n portproeverij hebt gehad... dat zat aan de andere kant van de stad. Dus je moet dan weer terug naar je appartement.
2: Ja. Ja, ja, dat kan met de taxi.
1: Ja.
2: We hadden de stepjes ondervonden.
1: Ja, je hebt daar dus van die stepjes, van die elektrische stepjes die je kan huren in zo'n app. We hebben hier van die deelscooters, daar hebben ze van die stepjes.
2: Ja, ja.
1: Nou, wat een uitvinding is dat, zeg. Dat zouden we in Nederland ook eens moeten hebben.
2: Eigenlijk wel. Maar ja, om een beetje geld te besparen kan je natuurlijk ook lopen.
1: Lopen?
2: Ja, dat leek ons echt een top idee. Maar Porto is gebouwd op allemaal heuvels.
1: Nou, dat was, in ieder geval een heel groot geheim... Wat wij nog niet wisten toen we het boek zetten.
2: Nee, dus het was eigenlijk de hele tijd stijl omhoog.
1: Heerlijk, wat een geheim zeg. Dit is Secrets van Chesto.

0: Chesto hier op Radio Gauwstad. Wat een raar einde is dat eigenlijk, hè? Ik had hem eigenlijk eerder af moeten kappen, maar ja, doe je even niks aan.
1: Lachgaan.
0: Lachgaan, dat was onze motto tijdens de vakantie. Lachgaan.
1: Lachgaan.
0: We zijn bijna op de helft van het programma, namelijk nog, even kijken, nog 45 seconden. En dan zijn we precies op de helft van dit programma.
1: Wat?
0: Ja, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij...
1: tijd
0: terug...
1: van de oude.
0: Inderdaad, we gaan terug naar de tijd van toen.
1: Wow.
0: En dan heb ik het over de jaren 80, de jaren 90, de Zero's. Ouderwetse rommel, om even zo te zeggen. Ik draai ongeveer elke week lekkere ouderwetse rommel op de helft van het programma. Om eventjes te kijken van nou, wat is nou precies het verschil geweest tussen vroeger en nu? We hebben het deze week eventjes iets anders aangepakt. Ik heb namelijk een DJ-setje gemixt vorige week. Dat vond Jara heel leuk.
1: Ja, dan ben ik je even een tijdje kwijt.
0: Ja, en aangezien ik even wat nieuwe apparatuur had en een andere manier van opnemen, ben ik daar ondertussen 4 avonden mee bezig geweest met een setje van 12 minuten.
1: Echt gezellig. Super.
0: Ja. Doe je even niks aan. Maar goed, in dat DJ-setje zit verstopt. Namelijk Strike It Up van Blackbox, 2 plaatjes van Robin S. En nog een heerlijke plaat van Madonna. En Jara, toen jij hem hoorde, wat dacht je toen?
1: Ja, dit is wel vet.
0: Ja, dat dacht ik. Zullen we eens kijken of hij er zin in heeft? Kijk, hij doet het hoor. We gaan terug naar de jaren 90 en de jaren 80. En we trappen hem af met Blackbox, met Strike It Up. Daarna hoor je nog wat heerlijke platen. En kom over 12 minuten bij je terug. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: wat een eerlijke set zeg. Live gemixt een aantal weken geleden door mij, DJ Troy. Die nu het programma Nightflow organiseert hier op Gouwestad. Wat vond je ervan, Jaar? Klonk het
1: Sorry,
0: een beetje?
1: Ik moest echt heel hard hoesten net.
0: Oh, hoest even. Klaar met hoesten? Nou, nog meer hoest?
1: Ja, nu wel.
0: Oké, dit is slecht voorbereid. Je bent een beetje
1: ziek. Nee, ik ben gewoon ziek aan het worden.
0: Oeh, dat is niet best. Maar wat vond je van de DJ-set?
1: Ja,
0: 12 minuten lang.
1: Echt heel goed.
0: Live in de mix. Je kan hem eventueel terugluisteren of op RTV Gouwestad. Daar kan je het hele programma terugluisteren. En anders is het altijd nog exclusief te zien op mijn eigen YouTube-kanaal. Oeh. Genaamd Nightflow Music.
1: Wauw.
0: Wat eerlijk zeg. Heb jij lekkere herinneringen aan de platen die je net gehoord? Een leuke herinnering waarvan je denkt van nou, noem er eens een.
1: Nou, het is altijd wel als folk op de radio komt, of als wij hem op hebben staan, en we rijden gewoon over de dijk, dan staat hij altijd net even wat harder. En de afgelopen weken was het natuurlijk lekker weer, staan de raampjes naar beneden en dan schreeuwen we eigenlijk altijd gewoon keihard mee.
0: Nou, kijk.
1: Dus dat is altijd wel heel gezellig.
0: Dat is een hele leuke herinnering. Yeah, yeah. En wat een veel grappiger is, de volgende plaat uit Memories, David Guetta. All

0: La Fuente hier met Radata op Gouwestad
1: Radio bij het programma Nightflow.
0: Hij heeft in de tijd dat wij afwezig zijn geweest, heeft hij een album uitgebracht.
2: Zo.
0: Ik vond de nummers een beetje moi.
2: Nou, dat had ik nou niet verwacht van jou.
0: Nee, ja, normaal gesproken ben ik al wel dik La Fuente fan, maar ik vond de nummers een beetje moi. En ik dacht, ja, ik moet toch iets van hem draaien uit dat album. En toevallig staat deze ook in het album en heeft hij hem toegevoegd eraan. Nou, perfect, top.
2: Kassel.
0: Leuk. 1 en 1 is 2. Heb jij een zomerhit in je hoofd? Waarvan je denkt van, nou, dat zou echt een nieuwe zomerhit van 2026 kunnen zijn.
2: Nee, ik ben even helemaal...
0: Ik heb er 2 in mijn hoofd, namelijk 1 Nederlandstalige. Als ik hem ga zingen, dan weet je...
2: Oh, ik weet precies welke dit is.
0: En welke zou dat kunnen zijn? Zing hem eventjes.
2: Oh, ik weet hem niet meer.
0: Oeh, dit is lullig.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, je weet hem toch wel.
2: Oh, Cheerio.
0: Ja, zing maar, doe maar even een stukje.
2: Nee, ja, ik weet even helemaal niet meer hoe die gaat.
0: Zolang ik geen vogel voor fluiten ga... Nou ja, die in ieder geval.
2: Dus.
0: Ik ga nog even door. Nou, dat zou een leuke zomerhit kunnen zijn. Maar ook een andere leuke zomerhit, namelijk van Hugel. Ken je Hugel?
2: Nee.
0: Nou, het is dus best wel een bekende gast.
2: Oh.
0: Maar ja, hij maakt best wel een hoop muziek. Hij heeft best wel wat luisteraars ook op Spotify, namelijk 28 miljoen per maand. Ja, maar zijn muziek, als je het aanzet, dan herken je het wel. En dat is hetzelfde bij dit volgende nummer. Wat best wel eens een goede house zomerhit zou kunnen zijn. Jamaican van Hugel en Soltor.

0: Somebody's watching here. Hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Jaar, dankjewel, leuk dat je er was.
1: Zeker.
0: We gaan hem afsluiten met een oude klassieker. En wat lekker zeg, Call on Me. Ik heb hem lang niet gehoord. Ik dacht, ik moet hem toch even als laatste plaat draaien. Vind je hem niet leuk?
1: Heel leuk.
0: Je begint al lekker te dansen. Ja, dankjewel voor je komst. Dan zeggen we nog maar één ding.
1: Tot

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: autoriteiten die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas,